0: Met B&B Veronique, met Veronique zelf aan de lijn.
1: Vero, Sander hier. Wat is dat van B&B Veronique?
0: Ja, ik had nog wat tijd over, dus ik dacht, ik open een B&B.
1: Ah, oké. Okay. En onze ochtendshow dan?
0: Ja, die doen we vanuit een B&B, hè. Ik heb nog wel een plekje van een radiostudio en voor u ook, hè, Sander.
2: De mooiste ochtendshow. Vanaf 8 juni vanuit B&B Veronique. Met elke dag een bekende gast.
1: Choco voorzien, want elke ochtend eet ik 3 boterhammen met choco.
0: Sander, alles gaat er zijn.

0: nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are nostalgie. De Nostalgie Top 3000 Heroes.
1: Tony Talbot.
2: Paul Stanley van de band Kiss. Doof aan één kant, werd gepest op school, maar die pesterij gebruikt hij als brandstof voor het oprichten van een legendarische rockband. Straks het verhaal van Kiss, eerst Starship en Jimmy Cliff. Nostalgie.

0: Jimmy Cliff. En zo konden we nog een beetje nagenieten van de heetste 100 vandaag. Heerlijk bij dit zomerweer.
1: Top 3000 Heroes. De verhalen achter de hits.
0: Paul Stanley, de stem van Kiss, werd geboren met een misvormd oor. Hij hoorde aan één kant niets. Ja, en kinderen lachten hem uit, leraren keken weg. Iets wat je niet zou verwachten van iemand die halfdoof is. Keiharde muziek werd zijn redding. Zijn droom, ooit zo hard zingen dat niemand hem nog kon negeren. In 1979, jaren later, zit hij met zijn band in de studio. De wereld is in de ban van disco en Kiss, de ultieme rockband, waagt zich aan iets nieuws. Paul pakt zijn gitaar en schrijft in één nacht I Was Made For Loving You. Een song met een rockriff en een discobeat. De fans, die waren helemaal in shock, keren zich zelfs even af van hun idolen. Maar de rest van de wereld bleef dansen. Nummer 1 in meer dan 10 landen. En vandaag nog altijd een anthem. Voor Paul Stanley is het meer dan een hit. Het is het bewijs dat iemand die halfdoof geboren werd, de wereld toch kan laten meezingen.

Die heerlijke piano-riedel van Ten Sharp komt eraan. En dan doen we 80's met King, die in die periode ook VJ was op MTV. En zelf een hit scoorde met Love and Pride. En dan, midden in de Golfoorlog, besluit een Britse band hun droom te volgen. Ook al moesten ze hun auto ervoor verkopen en hun groepsnaam voor inkorten. Massive Attack, die hoor je straks.

0: Straks Donna Summer met Could It Be Magic. Maar eerst gaan we voor pure 90s.
1: Top 3000 Heroes. Beleef de hits.
0: Begin 1991. De eerste golfoorlog is net losgebarsten. En bij de BBC circuleert een zwarte lijst met songs die eventjes niet passen op de radio. Atomic van Blondie, Under Attack van ABBA, Two Tribes van Frankie Goes to Hollywood. Ja, de toon is gezet. Precies dan willen drie gasten uit Bristol hun nieuwe single uitbrengen. Massive Attack. Maar dat woord attack valt dus nogal giftig bij de radiozenders. Dus besluit het label, de groepsnaam moet ingekort worden tot Massive. Puur om die radioband te vermijden. Het nummer Unfinished Sympathy, zangeres Sharon Nelson vooraan. En achter haar geen synthstrijkers, maar een echt orkest van 40 muzikanten. Gearrangeerd door Will Malone en opgenomen in Abbey Road. Alleen niemand had dat orkest in het budget gezet. De rekening is zo hoog dat Andrew Vos zijn auto moet verkopen, een Mitsubishi Shogun, om de sessie te kunnen betalen. Een kunst boven comfort dus. De rest is magie. Die strijkers, die beat, de stem. Het nummer groeit uit tot een mijlpaal van de Britse dance music en haalt wereldwijd hitlijsten. En die tijdelijke naamswitch, sinds de golfoorlog is gaan liggen, heet de band gewoon opnieuw Massive Attack.

0: Voor een echt zwaar rock'n'roll verhaal moeten we bij Keith Moon van The Who zijn. Ja, die stelt nooit teleur, hè. De drummer die heeft zijn hotelkamer op zijn kop gezet. Echt letterlijk alles ondersteboven. Hoe hij dat heeft geflikt, hoor je na ABC en Rob de Nijs in Top 3000 Heroes bij Nostalgie.
1: Met B&B Veronique, met Veronique zelf aan de lijn.
2: Vero, Sander hier. Wat is dat van B&B Veronique?
1: Ja, ik had nog wat tijd over, dus ik dacht, ik open een B&B.
2: Ah, oké. Okay. En onze ochtendshow dan?
1: Ja, die doen we vanuit een B&B, hè. Ik heb nog wel een plekje van een radiostudio en voor u ook, en Sander.
3: De mooiste ochtendshow. Vanaf 8 juni vanuit B&B Veronique. Met elke dag een bekende gast.
2: Choco voorzien, want elke ochtend eet ik 3 boterhammen met choco.
1: Sander, alles gaat er zijn.

0: Zometeen gaan Sander en Veronique de werkweek in twee mooie stukken knippen. Ze komen eraan met Sta op vanaf 6 uur.
1: Top 3000 Heroes. Backstage bij de grootste hits.
0: Keith Moon, hij stond bekend als de meest destructieve drummer uit de rockgeschiedenis. In de jaren 60 en 70 had hij de gewoonte om elke hotelkamer te slopen. Hij gooide televisies in zwembaden, reed met limousines in lobby's. Ja, het kon gewoon niet gek genoeg. En bij één gelegenheid in een chic hotel in Londen vond hij dat kapotmaken iets te gewoon was geworden. Dus spijkerde hij de meubels aan het plafond. Gewoon om te zien hoe de kamer er op zijn kop zou uitzien. Toen de rest van de band The Who terugkwam, stonden ze sprakeloos in de deuropening. De manager, ja, die mocht alweer de rekening betalen. En Keith Moon, die lachte alleen maar en zei: het zag er beter uit zo. De volgende dag was hij persona non grata in alle hotels van Londen.

0: Oh, wauw. Oh.
1: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
0: Wow.
1: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
0: Oh.
1: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
2: Yuzu.
1: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Europabank. De bank die durft.
4: Nostalgie. 1 voor 6, goedemorgen nieuws krijg je van Simon van Elslander. En Simon, jongen en meisje, die bekennen de handdoekmoord.
5: Ja, in de Franse stad Rennes hebben 2 tieners van 15 en 16 jaar bekend dat ze de 11-jarige Theo gewurgd hebben. Ze deden dat uit wraak voor gestolen vismateriaal. Het lichaam van het slachtoffer werd zondagmiddag aangetroffen langs een rivier. Volgens het parket wilde de verdachte aas ter waarde van enkele tientallen euro's terugstelen dat de jongen van hen zou hebben afgepakt. Het tweetal verschijnt vandaag voor de rechtbank op verdenking van doodslag op een minderjarige. De 5 kinderen die in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht werden na drama in Buggenhout zijn buiten levensgevaar. Dat zegt de federale politie. Het parket onderzoekt intussen wat de chauffeur van het schoolbusje bezielde om door een gesloten overweg te rijden. Een autopsie op zijn lichaam kan duidelijkheid brengen. Bij het drama vielen 4 doden, onder wie 2 kinderen uit Bornem. De Amerikaanse president Donald Trump heeft op zijn sociale media laten weten dat zijn jaarlijkse gezondheidscheck perfect

0: echt is verlopen. In de Amerikaanse media is er geregeld speculatie over zijn gezondheid. Zo doken recent foto's op van blauwe plekken op zijn handen en een vlekkerige uitslag in zijn nek. Volgens zijn lijfarts gaat het om een goedaardig kwalen die behandeld worden met preventieve crème. Trump wordt volgende maand 80 jaar.
1: Preventieve crème ook.
0: Daar ben ik benieuwd naar.
1: Prachtig.
2: Nostalgie weer.
0: Opnieuw veel zon vandaag. Mogelijk met straks wat wolken. Maxima tussen de 22 graden aan zee, 27 graden in het centrum. Morgen zonnig met hoge wolkenvelden wel tot 30 graden. Vrijdag begint opnieuw zonnig. In de loop van de dag wel meer wolken bij opnieuw 30 graden. Het weekend start warm, maar wel met onweersbuien. En meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Ik ga dat ook beginnen doen, 's ochtends een crèmekoek, maar met preventieve crème eten. Wat?
2: Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are nostalgie. Sta op met Veronique de Kok.
3: Veronique en Sander.
1: Een heel erg goedemorgen. De woensdag heeft echt wel goud in de mond. Of is dat iets met een ochtendstond? Bon, we zijn er weer bij. En de week is een tweede. De grootste hits, die heb ik voor jou bij. Goedemorgen. We are music. Hebben we jou ook al met ochtendstond in de mond aan de woensdag begonnen? Laat van je horen in de nostalgie-app.

0: zomers pianootje van George Michael. Yeah, yeah. Too Funky uit 1992 al. Heel goedemorgen. Het is 6:10.
1: Sta op met Veronique de Kok.
2: Goedemorgen, dag Sander. Alles goed?
0: Goedemorgen aan de immer ravissante Veronique de Kok.
2: Heb je een beetje genoten van het zwoele weer?
0: Ik heb zeker genoten van het zwoele weer.
2: Ja? Ja,
0: nog een beetje op het terrasje gezeten, dat we een beetje proper gemaakt hebben. Het is voor het eerst deze zomer dat we op het terrasje gegeten hebben, ook gisteren.
2: Ah,
0: dus
2: tof, hè?
0: Ben jij klaar? Hoe was het bij de scholen gisteren, de groene speelplaats?
2: Ja, wel, we hebben de twee eerste scholen bezocht. Zometeen op woensdag nu nog eentje in de voormiddag en morgen nog twee. Ze hebben wel hun best gedaan. Ja. Ze hebben alles uit de kast gehaald. Ik vind dit vreselijk moeilijk om punten te geven.
0: Ja, je hoort het. Volgende week maandag welke school er gaat lopen met die 50.000 euro.
2: Ja, natuurlijk. Ik vind het echt vreselijk. Vreselijk.
0: Gelukkig is er de leukste ochtendclub van Vlaanderen om jou wakker te maken.
2: En die zijn ook wakker al, hè? Kijk.
0: Ja, Frederik stuurt goedemorgen, Sander en Vero. Al midden in de week, hopelijk wat minder druk op het werk vandaag. Maar met jullie goede muziek komt dat helemaal goed. Evie uit Heistel-den-Berg is er ook al bij. Ze stuurt, wij zijn weer en route voor de laatste dag van een 10 dagen reeks op het werk. 10 dagen op een rij gewerkt. Ja, Evie, dan verdien je wel wat rust. Lilian is er ook weer bij. Ze stuurt goedemorgen. Een beetje zenuwachtig vandaag, want vandaag mag mijn gips er eindelijk af. Heidi uit Kruijbeek is er ook al bij in de nostalgie. Ze stuurt goedemorgen, radiovriendjes. Ik hoop dat jullie je kunnen verwarmen. Zonnige groetjes. Ah, wel, Heidi, dat zal best wel lukken. Vandaag weer een zonnige dag. Hè. En ook Martien uit Mol is erbij. Ze stuurt goedemorgen. Maak er een mooie dag van. Maar dat zal wel lukken met dit heerlijke weertje. Ah, wel, dat denk ik ook. En zeker ook met het verhaal dat Veronique de Kok elke ochtend voor ons heeft.
2: Sander, ik heb weer een verhaal bij. Het gaat over een periode waarin mensen die mij belden, dat die plots Sergio Quisquater aan de lijn kregen.
0: De Sergio.
2: De Sergio.
0: Van Sister.
2: Ja, die.
0: Wat was daar aan de hand?
2: Mm-hmm.
0: Dat hoor je zo meteen.
2: Mm-hmm.

0: Ondertussen een gratis tipje van ons Christa. Banaan blijkbaar heel goed om te ontbijten als het warm weer is. Kijk, huppakee. Je krijgt er ook nog gewoon eens ontbijttips in de leukste ochtendclub van Vlaanderen. Ondertussen Simple Minds met Sanctify Yourself. Maar wat was dat nu met Veronique de Kok en Sergio?
1: Biecht ze.
2: Vader, ik heb gezondigd.
1: Of liegt ze.
3: Wel, mijn verhaal gaat over de Sergio, die jaren geleden voor de grap mijn voicemail had ingesproken.
0: Oké.
3: Volledig, je kent hem, hè, in zijn volledige eigen enthousiaste stijl natuurlijk. Dus telkens als mensen mij belden en ik niet opnam, dan kreeg hij natuurlijk automatisch mijn antwoordapparaat, hè, te horen. En dat was dus mijn persoonlijke secretaresse, de Sergio.
0: En waar heeft hij dat? Is op een feestje ergens zo van... Nu
3: ja,
0: gaan we lachen.
3: Gewoon voor te lachen zo. Ja, gewoon voor te lachen. Sommigen die dachten oprecht dat hij mijn telefoon ook beheerde. Maar het ergste was, de meesten luisterden die voicemail volledig uit. Omdat die dus dachten dat er nog een mini-optreden of zo of wat zang ging komen, kreeg uiteindelijk meer reacties op die voicemail dan de echte boodschappen die mensen bij mij wilden zeggen.
0: Fantastisch. Jij was een soort toeristische trekpleister geworden, ja. Maar dan in de vorm van een voicemail.
3: Ja, voilà. Iedereen wilde mij bellen voor de Serge om de lijn te krijgen.
0: Heeft Sergio ooit de voicemail van Veronique de Kok ingesproken? Wat denk je, biecht ze of liegt ze? Laat het weten in de nostalgie.
4: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
5: Oh, zoveel video's!
4: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
6: Maar schatke, zeg jij nu aan het stofzuigen?
5: Ja, mocht dat niet misschien?
6: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
5: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
6: Oh.
4: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
5: B-Bad.
4: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open.
1: Pearl.
4: Voorwaarden op pearl.be.
1: Knaldi.
7: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro.
8: Check de promo.
7: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
9: Goedenavond. Verzekeringsbewijs alstublieft.
10: Oei, wacht ze.
11: Rustig, schat.
10: Is niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de muur. Hoor. Dan moet ik daar nachtje blijven. Dan komt hij Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
11: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
9: Prima, prettige avond.
10: Mooi, oh, ik had dat wel gevonden.
11: Ja, ja, zeker dat.
4: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
12: Goedemorgen, wie baart van stukken van mensen hier? De grootste schat die ik ooit ontdekt heb, dat is de ochtendshow van Veronique en Sander. Dat is onbetaalbaar.

0: New York's finest, Billy Joel en Tell Her About It. Als er nu nog één iemand is waar ik van droom om hem ooit eens live aan het werk te mogen zien, dan is het wel Billy Joel zien tokkelen op zijn piano en zijn fantastische hits ten berde horen brengen. Maar dan nu, terug naar het verhaal van Veronique de Kok. Daarnet heeft de Sergio Quizquater, ooit haar voicemail ingesproken. Biecht ze of liegt ze? Peter die denkt dat het niet waar is. Heidi die denkt dan weer, ja, het is de Sergio. Hè. Sergio kennende, kan dat wel waar zijn? Frederik die meent zich zelfs te herinneren dat dat waar was. Die meent zich zelfs dat hij ooit die voicemail gehoord heeft. En ook Nancy denkt dat Vero haar verhaal waar is.
1: Biecht ze.
2: Vader, ik heb gezondigd.
1: Of liegt ze.
3: Bon, Sander, yes. Wat denkt je? Is dat echt gebeurd? Heeft een Sergio ooit met een voicemail ingesproken?
0: Ik kan me wel inmelden in de jaren 90, begin jaren 2000, zo de Ten Hout Swingpaleis en zo, op die afterparties. Dat kan wel eens gebeurd zijn.
3: Ja, er gebeurde van alles.
0: Dat daar is een voicemailtje is ingesproken door
3: Sergio.
0: Dat was
3: nu niet op het Swingpaleis, maar... En wel, voor alle duidelijkheid, dit verhaal is... compleet verzonnen.
0: Oh, dat had zo'n leuk verhaal geweest.
3: Dat had een leuk verhaal geweest, ja. Nee, de Sergio heeft nooit mijn voicemail ingezongen. Ik zou dat eerlijk gezegd wel opnemen als ik zo ineens... Hello, moet je zeggen Joe? Maar een gsm zou verschijnen.
0: En wat is jouw voicemail nu? Is dat zo gewoon...
3: Heel officieel gewoon, maar ik ben er niet, laat een bericht.
0: En als Sergio nu zich geroepen voelt om iets in te spreken...
3: Ja, mag je dat altijd doen. Want ik vind dat wel een schatje.
0: Voilà. Hup. Binnenkort, als je Veronique hoort, hoor je de Sergio passeren. Hè?

0: Gloria Gaynor en I Will Survive. De vraag uit de tafel van Gert zo meteen, waar we op verder gaan, die heeft betrekking tot mezelf. Ja, ik heb het vandaag ook al gedaan. Wat ik vandaag al gedaan heb, dat kom je zo meteen te weten. Na The Course en na Frankie Goes to Hollywood.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu, veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Oh, een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
5: Sorry, Parties WK.
6: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Tab A11 Plus 11-inch tablet voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
7: Europa Bank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
8: Ja!
9: Maar ja.
7: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
10: Oh ja! Maar ja.
7: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop?
8: Oh ja! Maar ja.
7: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europa Bank. Europa Bank. De bank die durft.
11: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
12: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
13: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
11: Immos Koopman.
14: Wil je iets delen met nostalgie?
15: Uh-oh.
14: Stuur een gratis bericht via onze app.
16: Ja, weet jij waar dat mijn autosleutels zijn?
17: Kijk eens in mijn jas.
16: En weet jij welk land economisch baat heeft bij de huidige crisis in het Midden-Oosten?
14: Deel thuis betrouwbaar nieuws en inzicht. Ontdek het familieabonnement van De Standaard en lees nu voor €44, 4 maanden lang, met 4 personen, 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en De Standaard. Ga naar standaard.be/actie.
18: Jan van Loveren hier en ik heb het even gefactcheckt. Opstaan met Veronique de Kok is echt wel de beste keuze.

0: Breathless van The Corrs. Ik zei het al, de tafel van Gert heeft een beetje betrekking op mij vandaag.
1: En ook op mij.
0: En ook op jou.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Wij hebben blote benen, Veronique.
1: Ja, korte broeken op de werkvloer. Kan dat of kan dat niet? De moderedacteur die zegt, de lengte kan op officiële events belangrijk zijn, maar leidt wel tot veel fuzz. We hebben het hier over de jort. Ken je dat? Een jort, dat is een short die net boven de knieën komt, zoals de mijne, ja.
0: Een jort?
1: Een jort,
0: dat ken ik, dat is zo'n tent, maar een jort, daar heb ik nog nooit van gehoord.
1: Dat zal er misschien iets mee te maken hebben.
0: Maar wat is dus de vraag van de tafel van Gert vandaag?
1: Ja, vind jij dat het kan bij warm weer een short dragen op het werk? Moet dat kunnen voor iedereen? 70% vond gisteren dat een short dragen op het werk moet kunnen. 30% vindt dat niet gepast voor elke job.
0: Ja, het is een moeilijke vraag, hè. Er zijn wel kledingvoorschriften op sommige bureaus. Gisteren zat ook Jacques Vermeijren aan de tafel van Gert. En die vindt eigenlijk dat dat wel kan. Behalve bij één speciaal soort mensen. Minister-president Matthias Diependalen zat ook gisteren mee aan de tafel van Gert. En voor zo'n mensen vindt Jacques Vermeijren dat toch moeilijk.
2: Ik zou wel wat schrikken, ja. Ja, en ik vind dat er tegenwoordig veel te veel naar t-shirts gegrepen wordt. Een kostuum van een minister, vind ik, kan dat nog iets hebben. Maar het verplicht maken, dat was het toch? Nee, nee.
0: Dus hij vindt dat we te snel naar een t-shirt grijpen en een short. En zeker bij ministers vindt hij dat een kostuum toch wel de basis blijft.
1: Ja, maar tegenwoordig, een t-shirt met een kostuum is ook wel tof. En wordt ook geaccepteerd. Ja, dat kan ook wel. Maar ja, het gaat over de Bermuda's, hè, of de shorten. Er is ook nog een verschil tussen een short en een Bermuda natuurlijk. Hè.
0: Dat is waar. Laat het eens weten, hoe zit dat bij jou? Vind jij dat je bij warm weer, zoals vandaag, het wordt bijna 30 graden, dat je een short mag dragen op het werk? Ondertussen is Cookie al haar mening
1: aan het... Zij is haar stem ook al aan het uitbrengen.
0: Aan het laten horen. Laat het even weten in de Nostalgie-app. Wat vind jij? Moet je een short kunnen dragen op het werk in dit warme weer? Ja of nee? Ja.

0: Spice Girls, Say You'll Be There. Laat jouw mening nog horen. Wat vind jij? Een korte broek op het werk, moet dat kunnen?
1: Ja, ik vind dat... Ja, bon. Nee, ik ga het nog niet zeggen. Ik ga het voor na 7 uur houden.
0: Ze ging al beginnen.
1: Ja, ik ben er heel de tijd over aan het denken. Kan dat eigenlijk in elke job wel, ja of nee?
0: Zijn er plekken waar het misschien niet kan? Hoe zit het bij jou? Wat zijn de regels daar? Ondertussen hebben wij nog een zomersplaatje voor jou. Brian Ferry en Let's Stick Together. Nog geen last van de warmte, Vero?
1: Hier binnen is het altijd vries, hè?

0: eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
1: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
3: Zeg, zie dit, Marie, voor op ons vriendinnencruise.
4: Wat blieft, ga jij die een bikini aandoen?
3: Oh, is die goed?
4: Maar allee, zotteke, die is niet meer van deze tijd.
3: Wat is daar mis mee?
4: Zeg, kom jij eens mee met mij naar Marie Fleur. Die hebben een hele collectie badmode van topmerken. En die geven u echt advies. Zeg, en die hebben ook van die bijpassende kleedjes, hè, voor bij een bikini.
3: Oh, we zijn weg. Eerst naar Marie Fleur en dan op cruise.
5: Mode die bij je past en steeds verrast. Marie Fleur.
6: Aan de Ringelier en op mariefleur.be. Ben je een fietser of wandelaar? Zeer verfijnd of nu en dan. En met of zonder knooppunten. Met RouteU vind je snel en supermakkelijk de perfecte routes voor jouw volgende avontuur. Download nu de RouteU-app of check RouteU.com. RouteU. Ontdek en plan de mooiste routes.
7: Tegels.
8: Natuursteen.
7: Parket. In Bermo.
9: Goedemorgen, het is bijna 6:58. Hier is het nieuws met Simon van Elslander. En Simon, een jongen en een meisje bekennen de hand op moord.
10: Ja, in de Franse stad Rennes hebben twee tieners van 15 en 16 jaar bekend dat ze de 11-jarige Theo gewurgd hebben. Ze deden dat uit wraak voor gestolen vismateriaal. Het lichaam van het slachtoffer werd zondagmiddag aangetroffen langs een rivier. Volgens het parket wilde de verdachte aas ter waarde van enkele tientallen euro's terugstelen, dat de jongen van hen zou hebben afgepakt. Het tweetal verschijnt vandaag voor de rechtbank op verdenking van doodslag op een minderjarige. De 5 kinderen die in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht werden na het drama in Buggenhout zijn buiten levensgevaar. Dat zegt de federale politie. Het parket onderzoekt intussen waarom de chauffeur van het schoolbusje de gesloten overweg opreed. Een autopsie op zijn lichaam kan duidelijkheid brengen. Bij het drama vielen 4 doden, onder wie 2 kinderen uit Bornem. Het Schotse parlement wil een nieuw referendum houden over een onafhankelijk Schotland. Maar dat heeft de Britse regering in Londen meteen afgekeurd. De motie werd ingediend door de nieuwe Schotse premier, John Swinney. Omdat Schotland volgens de wet toestemming nodig heeft van de Britse regering, wil Schotland binnenkort rond de tafel zitten met de Britse premier, Keir Starmer. De Schotten stemden in 2014 al eens tegen onafhankelijkheid. Toen was meer dan de helft tegen dat idee.
11: Nostalgie weer.
10: Opnieuw veel zon vandaag, mogelijk met straks wat wolken, maxima tussen de 22 graden aan zee en 27 graden in het centrum. Morgen opnieuw zonnig met hoge wolkenvelden tot 30 graden. Vrijdag begint ook zonnig, in de loop van de dag wel meer wolken bij opnieuw 30 graden. Het weekend start warm, maar met onweersbuien. En meer nieuws lees je in de app van het Nieuwsblad.
12: En heb je al gezien, Veronique, dat de benen van Simon eruit zien?
9: Ja hoor, net zoals die van ons.
10: Korte broek.
12: Ook een korte broek. Vind jij dat moet kunnen, Simon?
10: Absoluut kunnen. Het is de eerste dag dat ik kon merken in korte broek. Dus. Ja.
9: Voilà.
12: We zullen jou straks dan een kleine reprimande geven dan op de bureau.
13: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits.
14: We are
15: music.
14: We are
15: Nostalgie.
14: Sta op met Veronique de Kok.
16: Veronique en Sander.
9: Goedemorgen, wij zijn officieel over de helft van de werkweek. Woensdag, de dag waarop iedereen plots weer motivatie probeert te zoeken. Geen stress, wij voorzien de soundtrack om het vol te houden.

0: Europe en de final countdown. Want die countdown richting het weekend is al begonnen, hoor.
1: Sta op met Veronique de Kok.
2: Goedemorgen, 6:04. Helemaal klaar voor die woensdag, hè? Een halve dag voor onze studenten. Met dit weer zalig om straks nog even in het zonnetje te kunnen zitten. Of nog grappig plonsje te kunnen doen, hè?
0: Over studenten en scholen gesproken.
2: Ja.
0: Gisteren ben jij de jurybezoeken, de eerste jurybezoeken gaan doen voor de Groene Speelplaats. Hoe was het?
2: Wel, de ganse week gaan we eigenlijk met de jury, met het nieuwsblad en dan met Bert, gaan we dan de winnaars per provincie bezoeken. Gisteren was dat de provincie Limburg en Vlaams-Brabant. Die hebben letterlijk en figuurlijk alles uit de kast gehaald. Wij zijn daar verwend van begin tot eind. Ja, letterlijk en figuurlijk in de watten gelegd. Met drankjes en hapjes en filmpjes en zang. En ja, geweldig gewoon.
0: En
2: ja.
0: Is het nu echt nodig bij scholen in Vlaanderen, want je bent er nu twee gaan bezoeken, dat vergroenen is wel echt nodig en belangrijk.
2: Absoluut, absoluut. De ene die had al een beetje gewoon, dat ik dacht van... Oké, een oudere school, maar dat ging wel. Dus je ziet dan de maquette, wat het eventueel zou kunnen worden, wat ze wensen, wat ze verlangen. En dan de andere school was alleen maar stenen. En dan denk ik van, ja, hier zie ik het wel.
0: Hier heb je echt nood aan vergroening.
2: Ja, absoluut.
0: En de kinderen gaan daar helemaal ook in mee? Die zijn helemaal...
2: Wat ik het leukste vond, dat je de kinderen erbij in betrekt. En dan vooral dat ze bij al die kinderen een soort van vraagronde hebben gedaan. Met pen en papier en omcirkelen. Wat wil jij precies op je speelplaats?
0: Okay, leuk.
2: Stille hoekjes, speelhoekjes, spelletjes, sport, dat soort dingen. Dus dat vond ik wel heel tof.
0: Volgende week maandag kom je te weten welke van die scholen met die 50.000 euro mag gaan lopen om die speelplaats te vergroenen. Je moet straks weer op pad, denk ik.
2: Ja, vandaag doen we de provincie Antwerpen. Is er maar eentje, want woensdag is. En morgen nog de laatste twee, Oost- en West-Vlaanderen.
0: Voilà, maandag kom je dus te weten wie dat wint. Ondertussen gaan we nog even naar die vraag uit de tafel van Gert. En de vraag was heel simpel. Vind jij dat een korte broek moet kunnen op het werk? Ja of nee, natuurlijk met die tropische temperaturen ook vandaag weer. Veronique, jij zegt vrij duidelijk...
2: Ja.
0: Ja.
2: Ik zeg ja.
0: Ik zeg ook ja. En onze producer zegt ook ja.
2: Dat noemt unaniem, hè? Ja, ik vind dat wel. Ik vind het kunnen, maar ik begrijp ook wel dat het niet overal kan. Bijvoorbeeld wij hier op de werkvloer, absoluut een go. Zelfs ook als je directie bent, ik vind dat dat zeker kan. Maar als je in een board of weet ik veel wat zit en iedereen zit daar in kostuum, dan vind ik het in jouw plaats dan raar mocht je daar dan toch in een t-shirt en een bermuda zitten. Bijvoorbeeld gisteravond, na de scholen die ik ging bezoeken, had ik nog een presentatie in een auditorium. Iedereen zit daar in... Bijna iedereen zat daar in kostuum. En toch zie je dan af en toe iemand in een t-shirt en bermuda zitten. En dan denk ik van, ouch, in dit soort presentatie kan dat niet.
0: Je valt daar echt wel uit de toon.
2: Ja, maar dan doe je dat ook niet. Dat past ook niet.
0: Dat heeft soms te maken met de omgeving, maar het heeft soms ook te maken met praktische dingen, denk ik. Ook in de nostalgie heb je veel reactie, hè?
2: Ja, dat klopt. Andy had gestuurd, tekort sowieso kan dat niet. Ook niet voor dames, dat is dan een minishortje of zo. Een bermuda kan wel voor beide. Heidi die zegt, ik vind ook van wel een geklede short. Niet zo ene voor mee naar het strand te gaan natuurlijk. Vrouwen hebben de mogelijkheid om een kleedje of een rok te dragen, dus ze hebben het natuurlijk wel makkelijker. De mannen mogen ook wel verkoeling hebben, dat snap ik ook natuurlijk. Christa zegt, ja, een short moet kunnen op het werk, maar dat gaat niet voor ieder beroep. Voilà, dat is wat ik ook zei. Mark uit Lichtervelde die stuurde, korte broek kan gewoon niet overal op de werkvloer. Veiligheid moet de bovenhand houden, dat spreekt voor zich. En Luc die stuurt, ik ben een lasser en ik mag gewoon geen korte broek dragen. Ik ben verplicht een overal te dragen omwille van de veiligheid op het werk. Ja, dat snap ik ook wel.
0: In die temperaturen heb ik echt, dat zijn echt de helden die in deze temperaturen dat doen. Of mensen die op daken werken of met gevaarlijke stoffen werken op de werf en daardoor ook praktisch gezien een korte broek moeten dragen. We hebben ook Patrick uit Halle aan de lijn. Goedemorgen, Patrick.
3: Goedemorgen, Sander.
0: Hey, Patrick, jij bent postbode op rust. En als postbode mocht je blijkbaar vroeger niet altijd een korte broek aandoen. Dat is niet altijd zo geweest.
3: Nee, vroeger dan was het echt een officieel uniform voor iedereen gelijk. Zoals met hemd en das.
2: Oh, we hadden wel das,
3: een warmer vest voor in de winter, maar in de zomer was dat soms wel puffer. En toen, ja, nu met de B-post is dat veranderd en vind ik het dan wel aangenamer om zo te werken met een kortere broek, anders plakt dat zo de hele dag aan je lichaam.
0: Zeg, en ik heb mij zelfs laten vertrekken, Patrick, vertellen Patrick liever, dat jij vroeger een soort geheime verstopplaatsen had voor kleren op jouw ronde.
3: Ah ja, dat was voor, voor droog kunnen verder ons werk te doen eigenlijk. Hè. Want vroeger had dat nu... vroeger had je geen kabinetje of zo om in te schuilen. Nu wel, maar Ja, je werd met de fiets op de buiten. Ja, toen waren ze blij dat ik je kon verwarmen en zo eigenlijk. Hè.
0: Dat snap ik helemaal. Dankjewel Patrick om dat ook te delen. En van al die postbodes, goed dat jullie vandaag een shortje mogen dragen.
2: Leuk dat het uniform is aangepast. Goed, dankjewel voor al die berichtjes. Blijf dat zeker doen in onze app, zou ik zeggen.
0: Ja, wij zien en reageren op alles.
2: Sowieso.

0: Heb jij ook zo'n daddy cool thuis?
1: Ik heb een hele enorme daddy cool.
0: Ik ook. Mijn daddy is veel cooler.
1: Je hebt de coolste daddy.
0: Ik heb zo'n coole daddy, jong. Echt
1: ondertussen
0: waar.
1: Stuurt Josanne nog een berichtje over die korte broeken op het werk waar we het net over hadden. Als bouwvakker heeft hij altijd in de zomer in korte broek gewerkt. En nu is het bijna overal verboden op de grote werven.
0: Dus ook maar dat snap ik ook wel.
1: Ook voor de bouwvakkers is het wel...
0: kan gevaarlijk zijn, hè?
1: Puffen en zweten.
0: Ja, jong.
1: Puffen en zweten wordt het sowieso ook vandaag. Dat heeft onze weerman Erwin ons gisteren al verteld dat het nog de hele week goed weer bleef.
0: Ja, nu ben ik wel eens benieuwd, want die vertelde gisteren dat hij nog maar één keer in zijn leven ooit had gebarbecued. Voor mij leek het weer gisteren ideaal om dat nog eens te doen. Ik ga straks wel eens vragen of hij het nog eens uit de kast heeft gehaald. Of uit de kelder, hè? Want hij stond in de kelder.
1: Ja, heeft hij zijn worstel op de grill gelegd gisteren? Dat kom je zo meteen te weten.
2: Ritchie, citroen met framboos.

0: ons eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Krevel.
3: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
2: Krevel, leef beter.
3: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
4: Hoe zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
3: En dan met een promo die kan tellen.
4: Tegen de honger die komt.
3: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
5: Lenen bij Leemans.
6: Zeg Suzy, nou ben ik gewoon zien door een veranda met een buitenkeuken. Met een gasbarbecue. Maar daar zou ik mee weg kunnen zijn.
7: Allee Harry.
6: Wat?
7: Je weet nog niet eens de weg naar de binnenkeuken.
6: Maar Suzy toch? Je nieuwe veranda met buitenkeuken, je zwemvijver, je tuinaanleg of terras, gefinancierd met het nieuwe buitenlevenplan op leemanskredieten.be.
5: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
6: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
8: Dit weekend is het de finale van de Champions League. Maar wie wilt de Champions League nu zien als je kunt kijken naar de Conference League? Met Crystal Palace en Rayo Vallecano.
7: Wie?
8: Ja, straf, ik kan dat zelf ook niet geloven. De finale van de UEFA Conference League. Met Crystal Palace tegen Rayo Vallecano. Vanavond om 20:30 live op Play Actie.
9: Ik ben Walter Balen, ik droom elke dag van opstaan met Veronique de Kok. Helaas, het blijft bij een droom.

0: Hij kent dat van voor naar achter, dat nummer.
1: Dat had mij een tijd, hè, joh.
0: Salt en pepper. En al een beetje over seks babbelen.
1: Oh, dat is toch geen uur op, Sander, alstublieft, zeg.
0: Nog maar 4 voor half 80, mannetjes.
2: Het weer met Erwin.
1: Erwin, goedemorgen. We gaan het bij het weer houden. Zon, zon, zon. Dat was het tot gisteren. Tot vandaag eigenlijk ook. Een hele mooie zonsopgang. Het blijft toch ook nog vandaag, zo mag ik hopen, hè?
3: Ja, ja, het wordt vandaag wat minder heet, Veronique. Okay. Die tropische temperaturen van 30 graden, die zijn we wel kwijt. Maar, dat wil niet zeggen dat het nu plots omslaat. Wel, integendeel, straks stijgen die temperaturen tot 21 graden aan zee en tot 26 graden in de rest van het land. Misschien zijn dat wel de ideale temperaturen voor een perfecte zomerdag. Net niet te warm. En voorts is er opnieuw veel zon met wat wolkenvelden, vooral in de gebieden nabij de Nederlandse grens. Provincie Antwerpen en Limburg, dat komt omdat er in Nederland hier en daar een bui tot ontwikkeling komt. Maar die buien die komen niet tot in Vlaanderen. En uiteindelijk is het toch weer de zon die de hoofdrol opeist.
1: Dat lijkt me toch nog altijd de ideale temperatuur voor een leuke barbecue. Tot gisteren was dat bij jou echt wel onder een dikke laag stof. Heb je die uit de kelder gehaald ondertussen?
3: Nee, maar zo snel gaat dat allemaal niet. Ik vermoed dat er een laag van 5 centimeter stof op ligt. Ik ga dat ding niet meer gebruiken. Ik ga de goede raad van jou, van Veronique, opvolgen. Het wordt gewoon een gasbarbecue.
1: Dat is zo gemakkelijk. Er moet er niks voor doen.
0: Ben je erop aangesproken op jouw barbecue, je handicap eigenlijk tot nu toe, Erwin?
3: Ja, zeg dat wel. Ja, op school weten ze het nu ondertussen ook wel. Voor het schoolfeestje in juni ga ik niet de ideale barbecue-man worden.
0: Ofwel?
3: Ik denk het niet. Ik denk dat het de tapkraan gaat worden, maar dat is ook goed.
1: Dat is ook goed. Dat is ook goed. Dat is ook zeg goed. Maar de komende dagen, wat mogen we daar nog over verwachten?
3: Opnieuw veel zon, zeker morgen en opnieuw wat warmer, 28, 29 graden. Vrijdag komt die tropische grens van 30 opnieuw in de buurt. Lokaal gaan we daar zelfs over met amper bewolking. Het is wel uitkijken als je vrijdag een barbecue organiseert of een terrasje wil doen, want mogelijk komt er hier en daar al een onweersbui tot ontwikkeling. En dan het weekend, zaterdag, nog altijd puffige blazen, 28, 29, lokaal 30 graden. Met dan hier en daar wel wat meer onweersbuien. En ook zondag wordt het wat onweerachtig. Maar tussendoor is er nog altijd veel ruimte met zon. En je weet hoe dat gaat, hè, met de buien. Ja. Op de ene plaats krijgen ze alles, wateroverlast. En 5 kilometer verder valt er gewoon niks. Mm-hmm. Dus je moet een beetje geluk hebben. Het wordt allemaal wat minder. Maar het valt allemaal goed mee, hoor.
1: Oké. Okay. Dat ga ik onthouden dan. Dankjewel, Erwin.
2: Slapen, zitten en relaxen met zotte kortingen. Nu comfortdagen bij Deba Meubelen in Sint-Niklaas of op debameubelen.be.

0: vind ik toch echt een topplaat van Paul Young. Come back and stay. Ondertussen is het bijna 7:55. Hier zijn de hoofdpunten uit het nieuws met Simon van Elslander.
1: 1 op de 10 werknemers heeft de afgelopen 5 jaar te maken gekregen met pesterijen op de werkvloer. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van preventiedienst IDW en de KU Leuven. Bij meer dan 200.000 werknemers. Het gaat dan niet om plagen, maar om een herhaalpatroon van uitsluiting, roddelen of het achterhouden van informatie. De nieuwe nachttrein van European Sleeper van Brussel naar Zwitserland en Italië zal vanaf december liever ook stoppen in Antwerpen. De nieuwe verbinding start op 9 september en rijdt de eerste maanden nog via Luik. Maar vanaf december verandert dat traject en spoort de trein via Antwerpen, Breda en Eindhoven naar Duitsland. De nachttrein zal 3 keer per week in beide richtingen rijden. De Rode Duivels trappen volgende maand hun WK-campagne op gang. En de WK-koorts stijgt nu al. Omdat de beslissende groepsmatch in Canada door het tijdsverschil bij ons om 5:00 valt, worden overal ontbijtmatchen georganiseerd. En dat betekent voetbal kijken op groot scherm met een koffiekoek of boterkoek. Of voor de vroege vogels een frisse pils.
0: Oh,
1: maar het strafste bewijs dat het WK leeft komt uit een basisschool in het Limburgse Halen. Daar heeft de directie officiële panini-regels moeten invoeren in het schoolreglement om het ruilen van stickers op de speelplaats eerlijk te laten verlopen.
0: Invoeren in het schoolreglement. Fantastisch. En wat zijn die regels dan?
1: Enkel tijdens de speeltijd bijvoorbeeld.
0: Ja, dat lijkt mij toch maar logisch, niet?
2: Ja, op de duur begin
0: moeilijk tijdens de les, hè?
2: Te dealen tijdens de les.
1: Ik denk dat we dat bij Nostalgie ook moeten doen. Dat Sander...
0: Vooral voor onze Sander.
2: En voor alle duidelijkheid, voor de mensen die het niet weten, ik ben ook een beetje panini verslaafd eigenlijk.
0: Hallo.
2: Dus op mijn Instagram open ik elke dag een pakje panini-stickers.
0: Op zoek naar?
2: Kevin De Bruyne. Dus als je mijn zoektocht naar Kevin wil volgen, kan je me altijd volgen op Instagram.
0: Hoppa, hier.
2: Sander van den Hende, alles aan elkaar.
0: God. Maar ik vind dat wel maar normaal. Dat je dat niet tijdens de les doet,
2: ook
0: toch?
2: Jouw zoon is aan die panini-stickers, toch?
0: Ja, maar die doet dat tijdens de speelplaats en na school.
2: Ben je daar zeker van?
0: Ja, zeer zeker, ja. Hij krijgt notas, maar niet voor dat, denk ik.
3: Sta op met Veronique de Kok.

0: de baslijn van CC Peniston en Finally. Zometeen krijg je nog een dikke middelvinger van CeeLo Green uit 2010.
1: Maar eerst hebben we nog het mooiste en zwoelste bezoek van Vlaanderen. De mooiste stem alleszins, die komt zometeen langs. Dat is niemand minder dan onze Herbert Vlak natuurlijk.
0: Dat hoor je allemaal zometeen.
1: Met B&B Veronique, met Veronique zelf aan de lijn.
2: Vero Sander hier, wat is dat van B&B Veronique?
1: Ja, ik had nog wat tijd over, dus ik dacht, ik open een B&B.
2: Ah, oké. Okay. En onze ochtendshow dan?
1: Ja, die doen we vanuit een B&B, hè. Ik heb nog wel een plekje van een radiostudio en voor u ook, hè, Sander.
3: De mooiste ochtendshow, vanaf 8 juni vanuit B&B Veronique, met elke dag een bekende gast.
2: Choco voorzien, want elke ochtend eet ik 3 boterhammen met choco.
1: Sander Kerr, alles gaat er zijn.
4: Vrouw Wies.
5: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
6: Barbecue topper gespot. Nu bij Colruyt. 6 plus 6 gratis op San Pellegrino Light.
7: 6 plus 6 gratis? Top. Lekker verfrissend bij de barbecue.
6: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
8: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
9: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
10: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
9: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
10: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
9: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
11: Goedemorgen Veronique, Jacob Brokke hier. En op de weerkaarten zie ik dat het weer 100% kans op fijne radio is vandaag.

0: Ja, kwart voor acht met prachtig bezoek vandaag natuurlijk van de zwoelste stem van Vlaanderen. Herbert Vlak, goedemorgen, alles goed?
1: Ja, goed. Ja,
0: het is gemakkelijker met een microfoon.
2: Het is nog vroeg, hè?
1: Ja, dan krijg je zo'n dingetje, maar ja, oké, okay, kleren terug.
0: Ja. Je goed geraakt vanochtend?
1: Ja, zonder files, heerlijk, ja.
0: Okay. Zeg, Herbert, jij doet meer dan 20 jaar al de iconische rol, het iconische personage van inspecteur Van In. En ook nu sta je weer op de planken als de inspecteur in het slotakkoord, theatervoorstelling, waarin Van In blijkbaar sterft. En dat is voor sommige mensen een beetje verwarrend, hè?
1: Ja, ik krijg nu doodsprintjes.
0: Oei.
1: Nee, maar... Ja,
0: dus ze denken
1: maar,
0: eigenlijk dus dat je echt sterft?
1: Nee, ja, die brengen speciaal kaartjes mee om te vertellen dat ze het spijtig vinden en... Oh.

0: mensen mij veel geluk wensen. Echt gemeen. Oh. Ik verzamel die nu op de tafel van mijn kleedkamer. Maar dat is bijzonder, hè, dat mensen daar moeite voor doen.
1: Ah ja, dat is wel tof.
0: Het was, dus op de première was het dresscode rauw, black. Maar ik dacht, voert.
1: Jij ging in beige.
2: Fantastisch. Ja, Van In sterft. Ik heb het al in alle kranten gelezen, in alle recensies.
1: Spoiler.
0: Ja. Ik ben vermoord. Hè.
2: Je bent vermoord.
0: Ik ben vermoord.
2: Vermoord. Ja. Is dat geen enorme spoiler, Herbert? Wat mogen we dan verwachten van de voorstelling? Moeten we nog komen kijken om het allemaal te weten?
0: Kijk, ik weet niet. Je zult er nog geen gezien hebben, dat hoor ik. Want we zijn aan onze vijfde Aspen op theater bezig. Hè? Er waren 127 afleveringen voor VTM. In 10 seizoenen. En dan is Frank van Laken gekomen en heeft gezegd, wil jij Aspen op de scène doen? Dus voilà, daar zijn we ondertussen aan onze vijfde. Woord op theater, woord bij mijn pensioen. Want ik neem mijn leeftijd mee in het personage. Mm-hmm. Dus ja, dat is luxe. Dan was er een moord in een studio, televisiestudio, bij een talkshow. Vorig jaar moord in een nightclub. Met de nodige paaldanseres.
1: Die heb ik gezien, die show.
0: Heb je die gezien? Die was, voilà, dan weet je waar het over
1: die
0: gaat.
1: Die was pittig, ja.
0: Pittig, hè?
1: Ik vond dat goed. Ja met de Niels en zo. Dat was zo pittig,
0: beneden die binnenkwamen. Die zagen dan die madame zo.
1: Ja, ik was ook met mijn moeder gekomen. Die vond dat ook wel redelijk speciaal.
0: En dan was het grappig dat die dan zo... We hebben het niet gezien.
2: De mannen waren een beetje bang. Maar voilà. Dus deze keer gaan we op zoek naar de moordenaar van In eigenlijk.
0: En die zat in een kerk. Dus de Elkerlik ligt naast die fameuze prachtige gerestaureerde kerk. En daar lig ik opgebaard.
1: Oh my god.
0: Maar er wordt gelukkig. Nee. Er wordt gelachen. Er is heel veel comedy relief, want anders zou er niet zoveel mensen willen komen.
1: Nee.
0: Maar die zijn ons ondertussen trouw gebleven, die mensen. En die brengen nog mensen mee.
2: Fantastisch.
0: Dus goed, dat is iets onwaarschijnlijk. Dat ik zo'n personage dat ik op televisie gecreëerd heb... Dat ik dat nu op de scène mag doen. En ik denk ook dat het goed is. Ik ben er tevreden nu mee dat we een punt zetten. Want je moet op tijd stoppen.
2: Ja, dat is zeker waar.
1: Het is het afscheid van inspecteur Van In. Is het ook meteen het afscheid van Herbert Vlak in het theater? Is dit jouw laatste rol, denk je? Voel je dat?
0: Of niet.
1: Nee, je wil nog meer.
0: Ja, ik weet het niet. Want dus die Van In plakt op mijn kop.
1: Ja, ja.
0: En sommige producenten of mensen hebben daar... Ja, dat is Van In. Dus je kunt moeilijk nog verbazen dan.
1: Ja.
0: Allee, dus ik kan mijn haar laten scheren, ik kan mijn baard laten groeien. Maar uiteindelijk, nee, ik speel graag. Ja. En het helpt mij ook in het leven. Ja, ik doe het. Ja, waarom niet?
2: Dus iedereen die wil weten wie inspecteur Van In na al die jaren uiteindelijk vermoord heeft, die kan altijd komen kijken natuurlijk in de Elkerlik. Tickets die zijn nog volop te koop. Aspen, het slotakkoord. Hoeveel heb je er nog op de planning staan, Herbert? Ongeveer?
0: Oh, ik weet niet. Veel. Veel. Er zijn allemaal bijgekomen.
2: Er is nog plek voor de mensen.
0: Ja, we gaan naar Gent, Capitool, en we gaan naar Trix in Hasselt. En wat James Cook, die produceert, heeft mij recent gezegd dat we aan de 21.000...
1: Oh, wauw.
0: Dat is waanzin, hè?
1: Amai.
2: Fantastisch.
0: Dat is een ongelooflijke cadeau voor mij.
2: Ja, en alle mensen die willen natuurlijk afscheid nemen van dat iconische personage, inspecteur Van In natuurlijk.
1: Oké, Herbert blijft nog even plakken, want straks gaan we nog veel meer van jou te weten komen.
0: Ah, ik blijf plakken. Ah, ja, dat is wel. Oké.

0: Soms als ik bij de beenhouwer ben.
1: Bestelde jij dan uw vleesjes ook
0: dan
1: zo?
0: Dan moet ik oppassen dat ik zo 100 gram Amerikaans. En dan kijken de mensen zo van, hallo, ik ken die stem. Ja, ik zeg, sorry, je moet de Antwerps klappen.
1: Ja, ja, ja.
0: Alleen, nee, veel Amerika. Dus, maar ik moet daarvoor oplessen, maar dat zit heel dichtbij.
1: Ja, ze zeggen dat verleidelijke stemmen zelfs ook een telefoonboeksectie kunnen voorlezen. Ah. Dat eigenlijk alles sexy kan klinken. Straks gaan we dat eens testen of dat wel klopt, hè, Sander? Ja,
2: wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
3: En wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
4: Wel, meneer, 5317.
3: Ja, maar mijn naam is...
4: Ja, ja, 5317, ik weet het.
3: Oké.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
5: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
2: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
6: Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
2: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
3: Hallo, ik ben Treitjeshuis aan de Biezenstraat nummer 33. Maar ja, ik had last van vocht en op den duur begonnen dat dus aan mij te zien. Hè. Schimmels, loskomend behang en zo. Maar toen zijn de pro's van Muurprotect langsgekomen en die hebben mij fantastisch behandeld. Sindsdien ben ik weer helemaal gezond en is er van vocht geen spoor meer te bekennen.
4: Muurprotect, een definitieve behandeling voor elk vochtprobleem. Vraag een gratis expertise aan op muurprotect.be. Muurprotect.
5: Europabank. De bank die durft.
6: Nostalgie. Goedemorgen, welkom bij Nostalgie. Het is 1 voor 8. Hier is het nieuws met Simon van Elslander. Simon, 1 op 10 heeft te maken met pesterijen op het werk.
7: Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van preventiedienst IDW en de KU Leuven bij meer dan 200.000 werknemers. Het gaat dan niet om plagen, maar om een herhaald patroon van uitsluiting, roddelen of het achterhouden van informatie. Hoe extreem dat kan ontsporen, bewijst een zaak bij een chemiebedrijf in Antwerpen. Daar doet de correctionele rechtbank morgen uitspraak over een voormalige ploegbaas die een nieuwe collega maandenlang vernederde en uiteindelijk zelf probeerde te wurgen. In de Europese Unie is het aantal inschrijvingen van nieuwe personenwagens in april met 5,1% gestegen ten opzichte van vorig jaar. Het gaat om ruim 972.000 nieuwe auto's. België kende 38.000 inschrijvingen. Uit de cijfers van de Europese koepelorganisatie ACEA blijkt ook dat de opmars liever van de elektrische auto's stevig doorzet. Tijdens de eerste 4 maanden van dit jaar waren volledig elektrische wagens in Europa al goed voor een marktaandeel van bijna 20% tegenover ruim 15% in dezelfde periode vorig jaar. Je kan binnenkort ook opstappen in Antwerpen op de nieuwe nachttrein van European Sleeper naar Zwitserland en Italië. De nieuwe verbinding start op 9 september en rijdt de eerste maanden nog via Brussel en Luik. Maar vanaf december verandert dat traject en spoort de trein via Antwerpen, Breda en Eindhoven naar Duitsland. De nachttrein zal 3 keer per week in beide richtingen rijden.
5: Nostalgie weer.
7: Opnieuw veel zon vandaag, mogelijk met straks wel wat wolken liever. Maximaal tussen de 22 graden aan zee en 27 graden in het centrum. Morgen zonnig met enkele hoge wolkenvelden tot 30 graden. Vrijdag begint zonnig, in de loop van de dag meer wolken bij opnieuw 30 graden. Het weekend start warm, maar met onweersbuien. Meer nieuws lees je in de app van het Nieuwsblad.
5: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Sta op met Veronique de Kok.
8: Veronique en Sander.
6: Het is woensdag en met dat geweldige weer voelt dat bijna als vakantie. Dat lange weekend heeft ons allemaal een beetje in de war gestuurd. Gelukkig zijn er goede klanten.

0: Michael Jackson maakt het een beetje zwart-wit op deze woensdagochtend. Black or White. Op dit moment de meest gestreamde artiest op Spotify. Heeft natuurlijk alles te maken met die film Michael die in de cinemas loopt over zijn leven en werk. Je hoort hem hier met Black or White. En zometeen krijg je Miami Sound Machine met Dr. Beats.
1: Sta op met Veronique de Kok.
2: Maar eerst hebben we natuurlijk nog altijd die mooiste stem van Vlaanderen bij ons. Herbert, goedemorgen. Ja, het komt ook binnen in de app. Hè. We hebben het daarnet al gezegd. Wat een magische stem heb jij toch. Ingrid uit Kessel die stuurt. Heerlijk opstaan met die leukste ochtendshow. En als de warmste stem van Vlaanderen dan ook nog eens aanschuift. Mijn dag kan niet meer stuk, zegt ze. En Vanessa uit Dixmuiden die stuurt ook een berichtje. Kan Herbert eens de Jean-Pierre den Antiquaire zeggen?
3: Jean-Pierre den Antiquaire.
0: Prachtig. Dat is wel een ander leven. Veel mensen zijn dat misschien vergeten, Herbert, maar jij bent in Thuis ook ooit een zeer belangrijk personage geweest.
3: Wel, ja. Ik
2: ja, ben... al die vrouwen wilden hem, hè? Toch?
3: Nee. Echt 25 jaar KNS, koninklijk Nederlandse vrouwen. En dan kwam Lea op zoek naar een man, Lea Thijs. Mm-hmm. Want haar eerste man in de serie was overleden. En dan kwam die vraag om mee te doen. Ik zeg eerlijk, in het begin keek ik een beetje neer op Thuis. Zo.
2: Ja?
3: De old school, school.
2: Ja.
3: En toen bekeek ik toch, en dan zag ik Jan Pedersen, Janine Bischops. Ja, dat was allemaal fantastisch.
2: Ah, jouw collega's die toch
3: als meedeed. Als je graag speelt, was Thuis voor mij. Ja, dat was geweldig. En ik heb, dan ben ik ingestapt. En hebben ze mij een personage dat een beetje de ver van de kerktoren was. Hè. Die kwam dan van Londen, een antiquaire. Ik ben dan een zilverservies van Lea Thijs, alleen van Marianne, gaan inschatten. En we waren vertrokken.
0: Fantastisch.
3: En Rosa had daar ook een oogst gemaakt. En die fameuze vechtscène die me nu herhaalt op dat perron, dat ging om mij.
2: Wie vrouwen ik zei die toch, om mij... al die vrouwen vechten daar toch
0: van? Die vechten op het vlak natuurlijk.
3: Ja. Play the game, dat is een beetje mijn emplooi over heel mijn leven geweest. Zo de womanizer. En ik heb daar ook heel veel klassieke repertoire heel veel rollen voor gekregen. Werk gaat ook, hè.
0: Voilà.
3: En dan groei je eruit, zoals nu. Allee, ben nu de inspecteur.
2: Maar dat valt nog heel
3: de karakterrollen. En dat is fijn dat je dus... Maar voilà, ik heb chance gehad. Ik heb kunnen schakelen in mijn generatie.
0: Zeker.
2: In de app alleen maar mooie complimenten die binnenkomen. Maar Herbert, het is zo, het mag gezegd worden. Je hebt een van de mooiste stemmen van ons land.
3: Ja, liefde, maar... je moet dat niet overdrijven.
2: Nee, maar wat,
3: dat is gewoon een chance. Mijn moeder heeft mij zo gemaakt.
2: Maar de meest verleidelijke stem van Vlaanderen, die kan alles sexy maken. En dat gaan wij nu testen.
3: Oei.
2: We hebben voor jou een stappenplan om als een echte barista een koffie te zetten. Dus eigenlijk, Herbert, is het nu aan jou om die zo verleidelijk mogelijk te
3: maken. Maar
2: doe er mee. Ik ga meedoen.
3: Want ik moet jou verleiden dan met koffie. Allee.
2: Dus ik zal vragen, Herbert, kan jij mij verleiden met een banale koffie? Dat is de vraag.
3: Hoe je dat maakt, Veronique.
2: Ja.
3: Wel, ik zal je iets leren. Verdeel 18 gram gemalen koffie gelijktijdig in de filterdraaier. Huh? Bijvoorbeeld met je hand. Of een koffieverdeler. Tamp dan. Je weet wat tampen is?
2: Hm? Absoluut.
3: Tamp daarna stevig aan. Een compacte, egale puk ontstaat er dan.
2: Wauw.
3: Ja, dat is jargon van de barista-makers. Hè?
2: Waarschijnlijk.
3: Voilà.
2: Ja.
3: En blijven kijken naar elkaar.
2: Oké.
3: Plaats het filterdrager stevig in de espresso-machine. Zet 2 kopjes en de barista weegt op de barista. Ik ben helemaal gepakt.
2: Je bent van je melk.
3: Van mijn barista weegschaal onder de uitloop en zet het opnieuw op 0.
2: Op 0?
3: Ja, dan begin je helemaal opnieuw.
2: Oh.
3: Zo is het leven soms ook. Je moet soms ook helemaal opnieuw beginnen. Van 0. Ja, zeker. Ja, ik probeer geconcentreerd te blijven. Voilà. Vul een melkkannetje met melk, Veronique.
2: Uh-huh.
3: En plaats de stoompijp net onder het melkoppervlak. Hey, hoe mik je het, hè? Geconcentreerd blijven.
2: Dat laat ik aan jou hoor.
3: Ja, voilà. Iets aan de zijkant van het kannetje, zodat de melk gaat draaien. Begrijp je?
2: Uh-huh.
3: Draaien.
2: Uh-huh.
3: Ja,
2: en nog een keer.
3: Hierdoor wordt de lucht gelijkmatig erin gefluisterd.
0: Oh, prachtig.
3: Ben je mee? Ja, ik heb de koffie nog niet klaar, maar...
0: ik denk dat we gaan moeten afronden.
3: Ik denk dat we kunnen drinken daar.
0: Anders kookt het hier over, denk ik,
3: ja,
0: de koffie.
3: Ja.
2: Oh, ja. Ik vond dit geweldig. Mannetjes, ik heb het er helemaal warm van gekregen. Amai, als je die zwoele stem nog eens wil horen van onze Herbert in Aspen, het slotakkoord. Wel, tickets kan je nog altijd vinden, Herbert, op elkelik.be. Dikke, dikke merci om langs te komen. Ja, wij gaan die koffie, we gaan de koffie eerst nog even drinken. Hè? Nu dat hij klaar is.
0: De meest verleidelijke stem van Vlaanderen heeft hij echt bewezen. Goed, zelfs zelfs een koffiezet kan hij zwoel maken.
3: Ja, ja. De stem van Vlaanderen. Ik zou toch graag hebben dat je ook eens acteur noemt.
0: Natuurlijk, tuurlijk. De beste acteur van Vlaanderen.
2: Absoluut, absoluut.
0: Legendarisch, zowel op tv als op het theater natuurlijk.
2: Ja, maar wij komen kijken. Ik
0: in
2: heb,
0: elke
2: ik tickets. Ja,
0: als
2: ja,
0: we het slotakkoord. Dankjewel.
2: Dikke muziek.
1: Sta op met Veronique de Kok. Nostalgie.

0: Gisteren hoorde je het hier. B&B Veronique opent vanaf 8 juni de deuren. Hoe zit het eigenlijk met de voorbereidingen, Veronique?
1: Ja, dat begint meer en meer vorm te krijgen. Alles is al gepoetst, alles is al geregeld.
0: Heb je al servies, bestek, messen, lepels?
1: En wel, die hebben we allemaal al klaar liggen. Die Veronique, de mokken.
0: Die komen er ook nog bij.
1: Ja, ik kan die gewoon gebruiken, dat is toch tof? En straks gaan we meteen ook weer bespelen voor zo'n mok hier. Hè. Wil jij meespelen? Stuur dan het woordje mok nu in de Nostalgie-app.
2: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
3: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar 6,25 euro. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
4: Lotto is op zoek naar een maag.
5: Een maag?
4: Met een baksteen erin.
5: Ah, zo.
4: Om je droomwoning te bouwen.
5: Ik zie graag een strakke fermette.
4: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
5: Hoe dan?
6: C'est si bon.
4: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
7: Simo. Ik ben rapper Rick en ik doe alles rap. Simo. Ook een huis zoeken met de Simo-app. Simo. Ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Simo. En hier ze. Ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
8: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Simo-app. Simo, de Imo-site voor slimmerikken.
7: En rapperikken.
9: Wat kies jij vandaag? Live luisteren of een van onze digitale zenders?
10: Nostalgie Top 3000.
9: Onze digitale nostalgiezenders in onze app.
11: Hey, Jelle Kramas hier. Als ik mijn ochtend goedgezind en muzikaal wil beginnen, dan zet ik hem op Nostalgie met Veronique.

0: zomerser dan dit wordt het niet, hoor. Rosala met Everybody's Free to Feel Good uit 1991, ook wel gekend als de tijd van Veronique de Kok.
1: Ja, wel, ik was naar het jaar aan het kijken. 91, goh, my, see, dat is echt al heel lang geleden.
0: Helemaal terug in die nostalgie.
2: Beroemd in 30 seconden.
1: Ja, daar gaan we nu voor spelen, hè? Die Veronique de Mok. En vandaag doen we dat met Annemie uit Strombeek. Goedemorgen, Annemie.
3: Goedemorgen, Veronique. Goedemorgen, Sander.
0: Helemaal.
1: Hey, zeg, je hebt vandaag een vrije dag, chanceur. Maar toch vervul je even de rol van taxichauffeur. Hoe komt dat?
3: Ja, ik heb als bewust alleenstaande mama 3 kinderen, tieners. En die moeten overal naartoe op woensdag.
1: Ja, dat ken ik. Taximama. Dat is voor mij ook van mijn ouder, denk ik. Bon, je bent ook leerkracht. En de examens die komen er helaas weer aan. Hoe staat dat met de voorbereidingen?
3: Oh, ik moet toch het een en het ander in elkaar boksen voor de leerling. Ik zal het maar niet te moeilijk maken, zeker met zo'n mooi weer.
1: Dat vind ik een hele goede tip. Dat is heel goed voor uw leerlingen allemaal. Zeg, ook voor jou gaan we nu spelen voor zo'n mok. Die kan je misschien in de klas ook altijd zetten. Kan voor de nodige afleiding zorgen, wie weet. Er zitten figuren in die mok, bekende mensen. Ik ga die zo goed mogelijk omschrijven. Jij moet er binnen de 30 seconden 3 juist raden en dan komt die mok naar Strombeek. Dat is goed, hè?
3: Oké.
1: Alright.
0: Eigenlijk een soort examen voor jou, hè, Annemie?
1: Ja.
3: Ja, en, wel, en dan voelt dat weer eens hoe dat voelt. Hè, zo
0: voilà, we weten ook eens hoe dat voelt.
1: Oké, okay, Annemie, hier gaan we. Amerikaanse acteur uit Grease, Pulp Fiction, voormalig dans.
3: John Travolta.
1: Yes. Nederlands-Italiaanse zanger. Rood, dromen zijn bedrog. Ja. Canadees-Amerikaanse actrice en model van Baywatch vroeger, Playboy-meisje.
3: Pamela Anderson.
1: Ja, maar zeg, dat is heel snel. Dat was heel goed je huiswerk gemaakt, amai.
3: Zo zijn we, hè, zo zijn we.
0: Een strevertje, een klein strevertje.
1: Goed gedaan.
3: Annemie, ja,
1: die mok die komt jouw richting uit, zet ze maar in de klas tijdens het examen. Salut, hè.
3: Dat gaan we zeker doen.
1: Doei.
3: Dankjewel.
1: Dag.
2: Wil jij ook kans maken op een Veronique de Mok? Stuur nu al Mok in de Nostalgie-app en speel morgen weer mee. Als

0: Womack & Womack, Teardrops. Jongens, dat is een plaat uit 88. Sander, dat was een van de eerste cd'tjes die ik met mijn oma altijd speelde.
1: Zalig.
0: En dan dansen we daar samen op.
1: Samen in de living dansen
0: ja,
1: op deze.
0: Ja, dat is echt in de keuken. Ja, dat was leuk.
1: Met de ogen.
0: Memories, nostalgie, jong. Top.
1: Met de ogen toe. Eventjes terug met de boma aan het shaken.
0: Gecatapulteerd.
1: In de
0: Absoluut.
1: Keuken.
0: Ondertussen, 8:50. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws met Simon van Elslander.
2: In Etterbeek in Brussel was er afgelopen nacht een ontploffing aan de voordeur van een woning. De brandweer werd rond 2:15 opgeroepen naar de Edwarde Thibault-laan. Ter plekke bleek er door de klap geen brand te woeden, maar de voordeur van het pand raakte wel zwaar beschadigd. Er vielen bij de explosie geen gewonden. Over het motief of de daders is momenteel nog niets bekend. De lokale politie is ter plaatse een onderzoek gestart naar de precieze oorzaak van de ontploffing. Prinses Elisabeth neemt vandaag haar diploma in ontvangst aan de prestigieuze Amerikaanse Universiteit van Harvard. Koning Philip en koningin Mathilde zijn gisteren naar de Verenigde Staten gereisd om de feestelijke ceremonie bij te wonen. Naast de koninklijke familie worden er in totaal 10.000 aanwezigen verwacht. Met dit diploma op zak komt er een einde aan haar studententijd. De 24-jarige troonopvolgster neemt nu een sabbatjaar om de oceaan over te zeilen. De geruchtmakende juwelenroof in het Louvre van oktober vorig jaar wordt verfilmd. De film wordt gebaseerd op een boek van 3 journalisten dat vandaag verschijnt. Dieven wisten vorig jaar juwelen ter waarde van tientallen miljoenen euro's buiten maken in het wereldberoemde museum. Er zijn inmiddels meerdere verdachten opgepakt, maar van de buit ontbreekt nog altijd elk spoor.
1: Is dat iets voor jou, Veronique, zo in het Frans een inspecteur spelen die op zoek gaat?
0: Oh, dat zou ik heel graag doen.
1: De
0: Van in het Frans zo.
1: Eh oui, avec une stem très woule.
0: Une stem, une voix, schat.
1: Ik zal nog maar even gaan studeren.
3: Het weer met Erwin Franks.
4: Er verschijnen in de loop van de dag wat wolken, komt ook een verfrissende wind te staan. Hierdoor wordt het vandaag iets minder warm tot een graad of 26. En door de zeebries is het op het strand wat koeler bij 20 graden. Maar voorts is het prima zomerweer met veel zon. Morgen en vrijdag blijft het gewoon genieten van prachtig zonnig en warm weer. Vrijdag zelfs opnieuw 30 graden. Met 's avonds wel kans op een warmteonweer. In het weekend wordt het geleidelijk overal onweerachtig.
5: Slapen, zitten en relaxen met zotte kortingen. Nu comfortdagen bij Deba Meubelen in Sint-Niklaas of op debameubelen.be.
3: Van 6 tot 9. Sta op met Veronique de Kok. Nostalgie.

0: Zometeen vertrek ik weer naar een nieuwe school om te gaan jureren voor Missie Groene Speelplaatsen.
1: En waar moet je naartoe vandaag?
0: Vandaag is het de provincie Antwerpen. Het is ergens in Weinigem.
1: Spannend. Ja, het wordt waarschijnlijk weer serieus in de watten gelegd worden.
0: Ik denk het wel.
1: En maquettes zien en met leerlingen praten. Wordt weer een leuk middagje.
0: Heel leuk, ja, sowieso. Maar eerst gaan we nog eens bellen naar de Verofon. Waar komen we straks terecht?
1: Dat kom je te weten na Leijers, Michiels en Soul Sisters met een hit uit 1990. En ook nog een prachtige eeuwig vlammetje van de Bengals.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
3: Pa, check this. Italië mag toch nog naar het WK voetbal.
4: Meende je dat? Niet alles wat op de social staat klopt, hè, jongen.
5: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met een voordelig familieabonnement lees je nu voor €44 vier maanden lang met z'n vieren vier nieuwsmerken. De Standaard, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en Het Nieuwsblad. Ga snel naar nieuwsblad.be/actie.
6: Koken als een sterrenchef in je eigen keuken?
7: Lekker.
6: En erna tot rust komen in een kwalitatieve badkamer. Nog beter als in de wellness.
7: Zalig, vertel me meer.
6: Dat vind je bij Krijnen. Hun adviseurs helpen je op een persoonlijke manier met het ontwerp en realisatie van jouw droomkeuken, badkamer en interieur.
7: En dat alles op maat van ons budget?
6: Zeker weten. Krijnen. Maatwerk zoals het hoort. Kom langs in onze showroom in Malle of Putten. Of maak een afspraak op krijnen.be.

0: Na de Eternal Flame van de Bengals is het weer tijd om te bellen. Waar komen we terecht?
1: De Verofoon.
0: Alexander, tik de keer de nummer in. Oké, het is open dat hij wakker is.
2: Hallo, met Sean Dont.
0: Morgens, onze collega. Goedemorgen, Sean.
2: Dag, Vero.
0: Hoe is het?
2: Goedemorgen, maar goed.
0: Ja, ik bel u wel vroeg, hè, want jij presenteert natuurlijk elke dag Sean's Muziekcafé in de namiddag. Is dit dan heel vroeg nu voor jou?
2: Niet heel vroeg, maar ik moet nu wel in alle eerlijkheid zeggen dat ik nog een klein beetje stiller babbel hier beneden in de living, want ons twee die liggen nog altijd te slapen
0: boven die smaakkop.
2: Goed, heel goed. Gewoon met van het goede weer genoten. Dus gisteravond nog bij de buren iets te laat in de tuin gezeten. En nog voetjes gegeten en gespeeld met de kinderen van de buren. Met de waterpistooltjes. We kregen onszelf en haar niet naar huis. Maar dan met het resultaat dat ze nu eigenlijk al bij de onthaalmoeder zou moeten zitten. Maar ik ga ze straks zachtjes uit haar bedje tillen als gesprek. Ja,
0: die pijp was uit, dat is duidelijk. Zeg, Sean, wat heb ik nu gezien op uw social? Ga jij de Marathon des Sables meelopen?
2: Ja, jong. Ik heb dat ook ontdekt op mijn social.
0: Hallo. Maar hoe haalt het in uw hoofd? Allee, jong.
2: Eigenlijk gingen wij dat al een paar jaar geleden doen, maar dat was dan in Jordanië. Mm-hmm. En dan was er een oorlog uitgebroken en dan konden we uiteraard niet gaan. Ja. Het jaar daarna hadden we ons opnieuw ingeschreven, maar toen was Maite zwanger van ons mee. Dus is dat weer uitgesteld geweest. En nu uiteindelijk, binnen een paar weken, vertrekken wij richting Cappadocia, Turkije. Dus,
0: cool is dat.
2: Misschien is dit
0: ons laatste gesprek. Dat is daar waar dat die luchtballons allemaal opstijgen 's morgens, hè?
2: Dat is daar.
0: Ja, wil ik ook naartoe.
2: Dat zou heel, heel mooi zijn.
0: Zeg, maar we hadden Omar Souidi vorige week ook aan de lijn. En die was ook aan het trainen voor diezelfde marathon.
2: Ah, dat is, maar ik weet nu, er zijn er natuurlijk verschillende. Want die in Marokko is denk ik net gepasseerd.
0: Oh, dat zijn er verschillende.
2: Je hebt dat in verschillende landen zo. Het is ook een halve marathon de sabelen dat wij doen. Dus dat is tussen de 70 en 120 kilometer dat je doet op 3 dagen. Dus het blijft stevig, maar het is...
3: Het is maar een halve, Sean. Het is om te lachen
2: eigenlijk. Ja. Sander, ik zeg dat vooral tegen mezelf om mezelf nog wat moeten te spreken.
0: Want het is een strand.
2: Je kent Maite, dat is die doet marathons en zo.
0: Ja, maar dat is een stevige, die van allemaal. Amai.
2: Ja.
3: Gaat ze op jou wachten, Sean, als je moet lossen? Of gaat ze ieder zijn eigen tempo?
2: We hebben afgesproken dat ze op mij zou wachten, maar we gaan zien wat de realiteit zegt. Maar ik zeg ook van, dat geeft niet, schat. Kijk, ach, jij voelt van, hey, slowpoke, trage Barry, ik ga hier al vertrekken. Het is een loopavontuur, maar evengoed ook een wandelavontuur. Er zijn heel veel mensen, fervente wandelaars, die dat uitwandelen. Ja. En dat hebben ook zo van die Nordic walking sticks mee. Dus ik ga alles in het werk stellen om elke dag over de mee te komen.
0: Ah, maar zo leuk. Amai, veel plezier, geniet ervan. En pak heel veel foto's, want ik vind dat er kei mooi.
2: Ja, zal ik doen. En dan achteraf op de bureau alles bekijken.
0: Kom doorgeven. Komt zeker. Allee, dikke kus, nog goed te rennen, hè.
3: En meeken wakker maken, hè.
2: Dat gaan we doen nu.
0: Dag.
1: Komt de Verofoon terecht. Je hoort het morgen om 9:15.

0: Ja, ja, ik doe zeker fine. Meer dan fine. Want ik ga straks weer een school bezoeken, hè, voor de Groene Speelplaats. Ja. Het is regio Antwerpen nu. Alexandra, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, je mag in de buurt blijven deze keer.
0: Ja, vandaag is het even dichtbij. Gisteren was het toch wel een pittige. We hebben Limburg en Vlaams-Brabant gedaan. En
1: morgen op één dag?
0: Ja, op één dag. En morgen Oost- en West-Vlaanderen.
1: Ik vind dat een ongelooflijke opgave. Ik zou het heel moeilijk vinden, want dat is toch een heel groot budget. Grote verantwoordelijkheid.
0: Ja, en die scholen doen echt wel hun uiterste best om ons te overhalen. Ja, echt waar.
1: Dat twijfel ik niet aan. In ieder geval, ik weet zeker dat jullie de juiste keuze gaan maken. En maandag gaan we dat allemaal live horen in het programma.
0: Ja, dan gaan wij live die scholen bekendmaken. In de

0: Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai. Power your world. Meer info op Hyundai.com.
1: Keytrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
2: Want knock, knock.
1: Who's there?
3: Justin.
1: Justin who?
3: Just in time to start investing.
1: Nice, Justin. Want Keytrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
3: Just in time, Adam.
1: Keytrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
4: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt? Of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
5: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
6: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
5: Ook open op zondagnamiddag.
7: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
8: Hoogstraten aardbeien. Nostalgie.
9: Goedemorgen, het is bijna 8:55. Het nieuws met Simon van Elslander. En de asielzoekers wachten steeds langer op een beslissing over hun aanvraag.
10: Ja, dat klopt. Wie in ons land asiel aanvraagt, wacht gemiddeld 533 dagen op een beslissing. Bijna 1 op de 3 asielzoekers blijft zelf 2 jaar of langer in onzekerheid. Oppositiepartij Groen spreekt van het traagste migratiebeleid ooit door een grote achterstand bij de asieldiensten. In totaal liggen er nog bijna 40.000 onbeantwoorde dossiers. Bevoegd minister Van Bossuyt zegt dat de vorige regering de file heeft veroorzaakt, maar dat er nu extra wordt geïnvesteerd om de procedures te versnellen. Vanaf 12 juni verplicht Europa dat een asielprocedure in principe nog maximaal 6 maanden mag duren. De school van de slachtoffers van het dodelijke treinongeval gisteren voorziet extra ondersteuning en slachtofferhulp voor de leerlingen en het personeel. Bij het zware ongeval aan de overweg kwamen 2 kinderen, een begeleidster en de buschauffeur om het leven. Het parket onderzoekt de precieze omstandigheden en bekijkt daarvoor camerabeelden en getuigenverklaringen. In Bornem, waar de 2 leerlingen vandaan kwamen, is een rouwregister geopend en hangen de vlaggen half stok. Voor moslims wereldwijd is vandaag het offerfeest begonnen. Tot en met zaterdag herdenken ze het verhaal van de profeet Abraham, die bereid was zijn zoon op te offeren voor Allah. Terwijl miljoenen gelovigen voor het feest op bedevaart zijn in Mekka, staat het hier vooral in het teken van gebedsdiensten, gezellig samen zijn met familie en uitgebreid eten.
11: Nostalgie weer.
10: Opnieuw veel zon vandaag, met misschien tijdelijk wat meer wolken in het noorden en het noordwesten van het land. Maxima tussen de 22 graden aan zee en 27 graden in het centrum. Morgen zonnig met enkele hoge wolkenvelden tot 30 graden. Vrijdag begint zonnig, in de loop van de dag meer wolken en mogelijk wat regen bij opnieuw 30 graden. Het weekend start warm, maar wel met onweersbuien. En meer nieuws lees je in de app van het Nieuwsblad.
11: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are
9: Nostalgie? Wat gebeurt er nu? Hoe gek is dat, zeg? Ik denk dat er hier iets is vastgelopen. Wacht, we gaan proberen om dat op te lossen. Zeer, zeer, zeer bizar. Ik krijg geen beweging meer in de computer. Nu wel. Het is ook zwoel weer en warm natuurlijk. Ja, we houden wel van verrassingen. Zo ben ik meteen wakker. The rhythm of the night, there is the barge.

Toen Koen Wouters in de jaren 90 nog heel veel en zwaar uitging. En dan Hees ging inzingen in de studio. En het was net charmant. Daar gaat ze, hoorde je. Het is 27 mei, officieel Sunscreen Day. Over heel de wereld, dus zeker je factor 50 meenemen als je buiten komt. Moet je trouwens altijd doen. De zon is heel straf in de maand mei. Voor de rest ben ik nog altijd content met het Zuiderse gevoel. Jij hopelijk ook. Het zorgt toch wel ook voor wat meer een relaxter gevoel, denk ik. Gisteravond nog heerlijk gaan terrassen. Under Pressure, dat doen we bij Nostalgie niet aan mee. Het is wel een grote hit natuurlijk van Queen en David Bowie. En die speel ik na Anastasia. That's just the

0: Music. Nostalgie.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
2: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
3: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
2: En helemaal op maat.
3: Zeker, tot in de details.
4: Goed gezien, Camille. De Camber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place. Knaldi.
5: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
6: Check de promo.
5: Aldi. Altijd vers, altijd slim.

0: niet laten gebeuren. Under Pressure van Queen en David Bowie. Op woensdag voormiddag, ja, je zit al bijna in de helft van de werkweek. Als het zo'n heel lang weekend is, dan gaat het snel vooruit natuurlijk. Ik heb zo meteen een nummer dat Charlene Spiteri schreef over zo'n liefde die even hard binnenkomt als een hittegolf. Heerlijk, maar ook gevaarlijk, verslavend. Daar zingt ze over. La Elton John.
1: Je eerste stappen zetten online, dat is als een rollercoaster.
2: Oh,
1: vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible. Krevel.
3: Pas, shot en goal. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
1: Krevel. Leef beter.

0: Texas.
1: Bij nostalgie.
0: En Monique is al bezig in haar tuin. Het onkruid aan het uitdoen na een vakantie. Het onkruid lacht mij weer toe, stuurt ze. En ja, nu het nog een beetje cool is in de tuin. Is dat het moment om het te doen? Natuurlijk, en ondertussen genieten van de muziek hier bij Nostalgie. Fijne dag voor jou, Monique. De beste grootste wereldsterren volgen elkaar in snel tempo op in Amsterdam. Ja, nu Harry Styles nog, maar je mag ook al gaan aftellen naar Bruno Mars. Op 2, 4, 5 en 7 juli in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Met zijn romantic tour. In de zetelploffen zit er dus voorlopig niet in voor Bruno Mars' Lazy Song.

0: Zong Brian Ferry samen met Roxy Music. Nostalgie. In 1976 was dat al, ondertussen 40 jaar geleden, maar nog altijd een fantastische song natuurlijk. Hey, wat doe jij trouwens op deze woensdag? Is straks misschien een dagje voor de kids of de kleinkinderen? Misschien zo het laatste ontspannen woensdag namiddagje voor de examens beginnen. Je mag het altijd sturen in onze app, ik ben heel benieuwd. Tina Turner, hele mooie What's Love Got To Do With It en ook Boyzone.
1: Met B&B Veronique, met Veronique zelf aan de lijn.
2: Vero Sander hier, wat is dat van B&B Veronique?
1: Ja, ik had nog wat tijd over, dus ik dacht, ik open een B&B.
2: Ah, oké. Okay. En onze ochtendshow dan?
1: Ja, die doen we vanuit een B&B, hè. Ik heb nog wel een plekje van een radiostudio en voor u ook, hè, Sander.
3: De mooiste ochtendshow, vanaf 8 juni vanuit B&B Veronique. Met elke dag een bekende gast.
2: Choco voorzien, want elke ochtend eet ik 3 boterhammen met choco.
1: Sander Kerr, alles gaat er zijn.
4: Nostalgie. Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Het is Bolt in de Aakse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken 1 plus 1 gratis. Score nu alle deals bij Bol.
2: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
3: Oh, amai, die ceviche was lekker.
4: Ja, hè.
5: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
4: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaartwerk is
3: niet. Schat, blijf kalm.
4: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
3: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
4: Ah, ja, tuurlijk. Kate.
0: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
6: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
7: Sorry, Parties WK.
8: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een LG 65 inch 4K QNET Evo Mini-LED TV voor €888. Alleen bij Mediamarkt.
9: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel €4000 directe korting.
10: Relax. Het
9: is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
11: Bye bye pluis. Hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvatvoordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus

Ook als het een hele drukke dag is, zorgt dit wel voor een beetje rust, denk ik. Tina Turner bij Nostalgie, terwijl Bjorn Willemen onderweg is, bezig met een toerke België-Nederland, België-Frankrijk, ongetoeg de Peiba. Ik veronderstel met de vrachtwagen, voorzichtig. En ja, blijf bij ons, hè, bij Nostalgie. Kan altijd waar je ook bent, dankzij de app, als je die nog niet hebt, dringend downloaden. Mink de Vil zo meteen, ze kwamen uit een ruige punkscene in New York, waar ook Blondie ooit begon. Maar koos gelukkig een heel andere richting, die Willy de Vil en zijn band. Salsa en zomers, Demasiado Corazon zo meteen. Dat is muziek die volgens mij ook perfect zal passen in de B&B van Veronique. Die opent op 8 juni voor een week. De gasten mogen komen chillen. Wel vroeg uit het bed natuurlijk, want ze worden wel verwacht in de studio daar voor de ochtendshow. En Mika, die zingt daar ook over. Relax, take it easy.

Zalig stuurt Vanessa in de app. Dit nummer is dé definitie van zomer. Ja, dat is helemaal waar. Je zou bijna op salsa les gaan. Mengde veel, hoorde je. En als een extreme hard rock band plots op nummer 1 staat met een heel breekbare akoestische ballad. Ja, dan schrik je. Maar wel een fantastisch nummer. 1991, Extreme, More Than Words.

0: Blues Brothers komen deze woensdag vanmiddag op Vrolijk, hè?
1: Straks bij Nostalgie.
0: En Sheila E, die komt eraan na het nieuws van 14 uur.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week duct toiletgel 750 ml voor maar 1.

0: Dat is rap gegaan.
1: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimmo-app. Zimmo, de Immo-site voor slimmerikken.
0: En rapperikken.
2: Dit weekend is het de finale van de Champions League. Maar wie wilt de Champions League nu zien als je kunt kijken naar de Conference League? Met Crystal Palace en Rayo Vallecano.
3: Wie?
2: Ja, Strava, ik kan dat zelf ook niet geloven. De finale van de UEFA Conference League. Met Crystal Palace tegen Rayo Vallecano. Vanavond om 20:30 live op Play Actie.
4: Op je Buffalo's de 90s herbeleven? Luister naar Nostalgie 90s en Nillies via onze app of op nostalgie.be.
5: Tegels, nachtdeursteen, parket in Permo. Nostalgie.
6: Goedemorgen, het is 2:10. Het nieuws met Simon van Elslander. En Simon, ik moet zeggen, ik schrik heel erg, want ik ken haar heel erg goed. Dus droevig nieuws uit de showbizwereld.
7: Ja, klopt. Voormalig tv-presentatrice en omroepster Martien Prene is op 62-jarige leeftijd overleden. Dat meldt haar familie. Prene leed aan pancreaskanker. Ze was jarenlang een van de vertrouwde gezichten van de openbare omroep. Ze werd onder meer als omroepster, deed reportages voor Vlaanderen Vakantieland en presenteerde het showbizprogramma De Rode Loper. Na haar tv-carrière ging ze aan de slag als gezondheidsconsulente en auteur. Wie in ons land asiel aanvraagt, wacht gemiddeld 533 dagen op een beslissing. Bijna 1 op de 3 asielzoekers blijft zelf 2 jaar of langer in onzekerheid. Oppositiepartij Groen spreekt van het traagste migratiebeleid ooit door een grote achterstand bij de asieldiensten. Er liggen op dit moment nog bijna 40.000 onbeantwoorde dossiers. Minister Van Bosuyt zegt dat de vorige regering de file heeft veroorzaakt, maar dat er nu extra wordt geïnvesteerd om de procedures te versnellen. Vanaf 12 juni verplicht Europa dat een asielprocedure in principe nog maximaal 1.5 jaar mag duren. In de gevangenis van Gent hebben de speciale eenheden vanmorgen een gijzelsituatie ontmijnd. Een gedetineerde had daar zijn cel van binnenuit gebarricadeerd en hield zo zijn celgenoot urenlang gevangen. Er waren geen cipiers bij de actie betrokken. Iets na 9 uur vanmorgen viel de politie binnen om de situatie te beëindigen. De gedetineerde is meegenomen voor verhoor en wordt wellicht voorgeleid bij de onderzoeksrechter.
4: Nostalgie weer.
7: Opnieuw veel zon vandaag met mogelijk tijdelijk wat meer wolken, maxima tussen de 22 graden aan zee en 27 graden in het centrum. Morgen zonnig met enkele hoge wolkenvelden tot 30 graden. Vrijdag begint zonnig, in de loop van de dag meer wolken en mogelijk wat regen bij opnieuw 30 graden. Het weekend start warm, maar met onweersbuien. En meer nieuws lees je in de app van het Nieuwsblad.
4: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are
1: music.
4: We are
1: Nostalgie.
4: Hits at work.
1: Alexandra Potvin.

Crowded House and the Weather with You. Ondertussen komen er berichtjes binnen natuurlijk van de luisteraars. Martin Prene overleden, nog maar 62. En ik heb er nog met haar gestuurd een paar weken geleden. En dit komt zo binnen, dus vergeef het me als ik iets stilte zal zijn deze overmiddag. Mijn gedachten zijn bij haar natuurlijk. Maar ondertussen kan ik maar één ding zeggen. Geniet van het leven en van elkaar en van iedereen die je graag ziet. Want het leven kan toch soms zo kort zijn. Veel, veel, veel te kort. Madonna met Like Virgin bij Nostalgie. Naar deze Nathaniel Radcliffe en The Night Sweats. Wat die nu net zingen. I Need Never Get Old.

to me. I need it so bad. Oh, mean it to me. I need it so bad.

0: Madonna bij Nostalgie. En vanochtend hadden Sander en Veronique weer bezoek in de studio. Herbert Vlak, toch wel een van de meest zoele mannenstemmen in Vlaanderen nog steeds, denk ik. En Herbert probeerde Veronique ook een beetje te verleiden met die zoele stem. Ik ga even met jou terug naar dat moment van daar straks. Eerst nog Wham en Freedom. Een beetje een avant-lettre boysband, denk ik. En een echte boysband komt er ook aan. Backstreet Boys.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
2: K-Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
3: Want knock, knock.
2: Who's there?
4: Justin.
2: Justin who?
4: Just in time to start investing.
2: Nice, Justin. Want K-Trade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
4: Just in time, Adam.
2: K-Trade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
5: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar €6,25.
6: Check de promo.
5: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
7: Richie, citroen met framboos.
8: Richie, Belgische limonade.
9: Altijd verfrissend.
2: Richie.
10: Lenen bij Leemans.
11: Zeg Suzy, nou zijn ik kon zien door een veranda met een buitenkeuken. Met een gasbarbecue. Maar daar zou ik mee weg kunnen zijn.
12: Allee Harry.
11: Wat?
12: Je weet nog niet eens de weg naar de binnenkeuken.
11: Maar Suzy toch?
8: Je nieuwe veranda met buitenkeuken, je zwemvijver, je tuinaanleg of terras, gefinancierd met het nieuwe buitenlevenplan op leemanskredieten.be.
10: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
8: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
13: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
14: Verbeke Outdoor. Want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
13: Ook open op zondagnamiddag.
15: Heb jij al een bulkbar op je werkplek? Bulkbar is het eerste ecologisch verantwoorde snackmeubel voor bedrijven. Gedroogd fruit, noten, granen en notenmixen. Allemaal in bulk en gecertificeerd biologisch. Zo moedigt Bulkbar een gezonde pauze en dus ook jouw welzijn aan. Neem afscheid van de te gesuikerde, te gezoute en oververpakte snacks en kies voor een bulkbar op jouw kantoor. Voor meer informatie bezoek bulkbar.be. Bulkbar.be.

0: is vol een bak meezingen met een George en alles vergeten van slechte dingen, stuurt Veronique Maas in de Nostalgie-app. Terwijl mensen berichtjes blijven sturen, in onze app ook, dat ze in shock zijn bij het overlijden van Martin Prene. Ja, ik ook. Weer al zo'n toffe verloren. In ieder geval, vanochtend was Herbert Vlak te gast bij Veronique en Sander om het te hebben over de theatervoorstelling Aspe, het slotakkoord, waarin hij het iconische personage van inspecteur Vanny nog één keer op het toneel brengt. Herbert is acteur, maar door sommigen ook de meest verleidelijke stem van Vlaanderen genoemd, nog steeds. En Veronique die wilde zich ook wel eens laten verleiden, maar vooral ook testen of Herbert echt alles sexy krijgt. Want wat gebeurt er als Herbert Vlak je uitlegt hoe je een koffie maakt? Ja, dan wordt dat waarschijnlijk de heetste koffie die je al gedronken hebt.
1: Vul een melkkannetje met melk, Veronique. En plaats de stoompijp net onder het melkoppervlak. Poemetje, hè?
0: Dat laat ik aan jou hoor.
1: Ja, voilà. Iets aan de zijkant van het kannetje, zodat de melk gaat draaien. Begrijp je? Draaien.
2: Ik denk dat we gaan moeten afronden.
1: Ik denk dat we kunnen drinken daar wel.
2: Anders kookt het hierover, denk ik, de koffie.
0: Ja, ja, ja. Dat was inderdaad een super hete koffie. Ja, de theatervoorstelling Aspe, het slotakkoord, kan je nog naar gaan kijken. Het is waarschijnlijk de laatste keer dat je me zal zien als inspecteur Vanin. En dan maar vol een bak verder zeker. Meatloaf en Paradise by the Dashboard.

0: Meatloaf. Paradise by the Dashboard Light bij Nostalgie. En natuurlijk ook een eerste en grootste hit. Met daarin vandaag Harry Styles. Vollebak bezig met zijn concerten in Amsterdam. Waar hij ook echt contact zoekt met zijn fans. En zeker als er bordjes worden omhoog gestoken, dat doen mensen dan soms. Wat een meisje enkele dagen geleden deed met de vraag of ze haar ex een berichtje moest sturen. En Harry's antwoord was kort en duidelijk.
1: Don't text him. And if you do, I'll kick you out.
0: Dus alsof jij je grote broer is met goede raad. Don't text her. If you do, I'll kick you out. Dus niet doen, anders smijt ik je buiten. Harry Styles. De solo-hit waarmee hij heel de wereld veroverde. Ik speel hem na. Billy Ocean en Seal.
2: Zo sta je op.
3: Goedemorgen.
2: Met Veronique de Kok.
3: En wij hebben natuurlijk nog altijd Herbert Vlak, de meest verleidelijke stem van Vlaanderen hier in onze studio. Dat is toch echt zo, hè? Herbert, dat mag ik toch zeggen. Hè? Wordt daar nu vaak op aangesproken?
4: Soms als ik bij de beenhouwer ben.
3: Bestelde jij dan nu vleesjes ook
4: dan
3: zo?
4: Dan moet ik oppassen dat ik zo 100 gram Amerikaans doe. En dan kijken de mensen zo van, hallo, ik ken die stem.
2: Luister ook morgen naar... Vanaf 6 uur bij Nostalgie.
5: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
6: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
5: En helemaal op maat.
6: Zeker, tot in de details.
7: Goed gezien, Camille. De Camber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
8: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
9: Sorry, maar het is WK.
10: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 55-inch OLED 4K Smart TV voor €777. Alleen bij Mediamarkt.
11: Zee de Vos.
12: Ja, Lemmes.
11: Zie dit, ik heb de Nandaloes mee voor onze barbecue.
12: Schitterend, bij zo'n sausje worden. Lekker stukje vlees. Hoe heb je gestikt liefst?
11: Doorbakken.
12: Zeker?
11: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger.
12: Ja!
11: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
13: Dat is
14: De Vos Lemmes.
15: Oh, wauw. Oh.
16: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers.
15: Oh.
16: Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
15: Wow.
16: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
15: Yuzu.
16: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
17: Ben je een fietser of wandelaar? Zeer vervent of nu en dan? En met of zonder knooppunten? Met RouteU vind je snel en supermakkelijk de perfecte routes voor jouw volgende avontuur. Download nu de RouteU-app of check routeU.com. RouteU. Ontdek en plan de mooiste routes.
18: Zeg, zie dit, Marie, voor op ons vriendinnencruise. Maar blieft, ga jij die een bikini aandoen?
19: Oh, is die goed?
18: Maar allee, zotteke, die is niet meer van deze tijd.
19: Wat is daar mis mee?
18: Zeg, kom jij eens mee met mij naar Marie Fleur. Die hebben een hele collectie badmode van topmerken. En die geven u echt advies. Zeg, en die hebben ook van die bijpassende kleedjes, hè, voor bij een bikini?
19: Oh, kom, we zijn weg. Eerst naar Marie Fleur en dan op cruise.
20: Mode die bij je past en steeds verrast. Marie Fleur.
21: Aan de Ringelier en op mariefleur.be.
22: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
2: Hits at Work.
23: Alexandra Potvin.

Feel. Nostalgie. Harry Styles in de eerste en grootste hit vandaag. Van boyband, idool tot wereldster. En we weten het allemaal. Massa's talent, bakken charisma en een podiumpresence waar zelfs mensen die geen fan zijn toch wel van onder de indruk kunnen zijn. Amsterdam staat volledig op zijn kop, want Harry is daar volop bezig aan de reeks gigantische concerten in de Johan Cruijff Arena. Hij is ondertussen ook al verschillende keren gespot daar in Amsterdam. Blijkbaar gewoon heel erg rustig, wandelend met zijn lief en zo. En liggend in het gras zelfs, heb ik gehoord, in het park. Ideaal moment om hem vandaag twee keer te spelen in Hits at Work met zijn eerste en grootste hit. Tot nu toe uiteraard, want dat kan allemaal nog veranderen. Zijn carrière is nog jong. Voor zijn eerste solo-hit ga ik terug naar 2017. Het moment waarop Harry echt alleen ging vliegen na de succesperiode met One Direction. Een Sign of the Times werd meteen een wereldhit. Een prachtsong. En ik ga het opdragen aan Martin Prene, omdat het een song is over afscheid nemen, verlies en hoop in moeilijke tijden. Sign of the Times.

0: De zomer blijft ook in je radio zitten hier bij Nostalgie. Billy Ocean.
1: Straks bij Nostalgie. So slide over here
0: and give me. In excess komt eraan en ik ben straks ook nog met een ondernemer. Als je van Lego houdt, zeker blijven luisteren.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
3: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
4: Vrouw Wies.
5: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
6: Hallo, ik ben het gelijkvloersappartement in de Parklaan 20. Ja, ik had last van vocht. En op de duur begon dat aan mij te ruiken. Oh, zo'n vieze, muffe geur. Maar toen zijn de pro's van Muurprotec langsgekomen. En die hebben mij fantastisch behandeld. En sindsdien ben ik weer helemaal gezond. En is er van vocht geen spoor meer te bekennen.
7: Oh. Muurprotec. Een definitieve behandeling voor elk vochtprobleem. Vraag een gratis expertise aan op muurprotec.be. Muurprotec.
8: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
9: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
10: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
11: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
9: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
10: Oh, maar dat is correct.
12: Vragen over goud en zilver? Bel 03 226 93 93. Of maar...

0: Ze was jarenlang een van de vertrouwde gezichten van de openbare omroep. Ze werd onder meer als omroepster en deed reportages voor Vlaanderen Vakantieland. En ze presenteerde het showbiz-programma De Rode Loper. Na haar tv-carrière ging ze aan de slag als gezondheidscoach en auteur. Noord-Korea heeft bevestigd dat het gisteren een nieuw AI-gestuurd raketsysteem heeft getest. Volgens Kim Jong-un toont de test een grote technologische vooruitgang aan met wapens die klaar zijn voor de moderne oorlogsvoering. Het is al de 8e Noord-Koreaanse rakettest in minder dan een half jaar tijd. Intussen zit ook buurland Zuid-Korea niet stil. De defensieminister daar zegt dat het land werkt aan zijn eerste nucleaire onderzeeër die tegen 2035 operationeel moet zijn. De zware brand die maandag uitbrak in een textieldepot in Tubeke is onder controle. Maar het nablussen zal waarschijnlijk nog dagen duren. Volgens de brandweer en de burgemeester woeden de vlammen momenteel nog in de kelders van het gebouw. Omdat er veel brandbaar materiaal ligt liever, blijft de civiele bescherming nog een hele tijd ter plaatse om de schade te beperken. Er was geen gevaar voor giftige rook, dus zijn de scholen en crèches in de buurt van morgen gewoon weer open gegaan.
1: Nostalgie weer.
0: Opnieuw veel zon vandaag, met mogelijk tijdelijk wat meer wolken. Maxima tussen de 22 graden aan zee en 27 graden in het centrum. Morgen zonnig met enkele hoge wolkenvelden. Tot 30 graden. Vrijdag begint zonnig, in de loop van de dag meer wolken en mogelijk wat regen bij opnieuw 30 graden. Het weekend start warm, maar met onweersbuien. Meer nieuws lees je in de app van het Nieuwsblad.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Hits at work.
2: Alexandra Potvin.
3: Ik neem je nog een uur mee naar 12 uur, dan komt Marcia eraan natuurlijk. Het blijft lekker warm buiten. En Guus Meeuwis en Van Gant gaan per spoor misschien wel naar zee.

Guus Meeuwis en Van Gant. Bij Nostalgie op woensdag vanmiddag met zometeen Hot Chocolate, Girl Crazy. Maar eerst Fergie. Fergie zat vroeger bij de Black Eyed Peas. En wat gebeurde er deze week? De American Music Awards werden uitgereikt afgelopen maandag. En daar dook Fergie verrassend genoeg opnieuw op met die Black Eyed Peas. En meteen zijn er natuurlijk comeback-geruchten. Dat mag wel van mij, want ik vond het een topcombinatie, Fergie en de Black Eyed Peas. Solo deed ze het ook goed. Compleet anders met deze Big Girls Don't Cry.

0: chocolade-ijsje, ja, dat wel vandaag. Maar hot chocolate, daar passen we even voor. Al spelen we wel hun muziek natuurlijk. Zoals deze Girl Crazy. Wat denk je? Binnenkort misschien is geen smartphone of televisie, maar gewoon samen aan tafel met Lego-steentjes. Brick Shack verhuurt honderden Lego-sets alsof het boeken uit de bibliotheek zijn. Hoe dat precies werkt, dat vertelt Jordan ons na een 90s hit van Crash Test Dummies. En ook Michael Jackson komt eraan.
1: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
2: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
3: Leuke video!
2: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
4: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
0: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
7: Imoscoop!
8: Nee, Imoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
7: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
6: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Imoscoop, man.
0: Och, jongens.
6: Dat is wel een naald, hè.
9: Je droomhuis staat vroeger op Imoscoop.
1: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
7: Imoscoop, man.
10: Knaldi.
11: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
12: Check de promo.
11: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
13: Krevel.
14: Pas, shot en goal. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
13: Krevel. Leef beter.

0: Crash Test Dummies. En ik ben zo benieuwd naar dat verhaal over Lego. Lego die je kan huren en dan weer terug gaan brengen. Zoals in de bibliotheek, wat je met boeken doet. Brick Shack, zo heet het. Kan hem voorlopig niet bereiken, maar wie weet lukt het zo meteen nog wel. Dit is Gautier en Kimbra.
1: Now and then I think of when we were together.

0: Chaka Khan, de Queen of Funk. En dat is ze nog steeds, want haar stem is nog altijd even krachtig. Ze ziet er nog ongelooflijk goed uit. Ze heeft nog vrij veel optredens. En wat een ongelooflijke positieve uitstraling. Nostalgie met zometeen iets compleet anders. Je mag meezingen hoor. Vol overgave, met veel drama, zingt hij over zijn gebroken hart. Ik heb het over Michael Bolton.
1: Met B&B Veronique, met Veronique zelf aan de lijn.
2: Vero, Sander hier. Wat is dat van B&B Veronique?
1: Ja, ik had nog wat tijd over, dus ik dacht, ik open een B&B.
2: Ah, oké. Okay. En onze ochtendshow dan?
1: Ja, die doen we vanuit een B&B, hè. Ik heb nog wel een plekje van een radiostudio en voor u ook, hè, Sander.
3: De mooiste ochtendshow. Vanaf 8 juni vanuit B&B Veronique. Met elke dag een bekende gast.
2: Overzien, want elke ochtend eet ik 3 boterhammen met chocolade.
1: Sander Kerr, alles gaat er zijn.
4: Nostalgie. Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Maar schatke, zeg jij nu aan het stofzuigen?
2: Ja, mocht dat niet misschien?
1: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
2: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
1: Oh.
0: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
3: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Finish vaatwastabletten.
4: 1 plus 1 gratis? Top. Finish in zicht voor mijn afwasberg.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
5: Amai, zie. Die kerk in Schipperskwartier, daar gaan ze een vuurtoren van maken, zeg.
6: Pa, please. Je moet niet alles geloven op de socials, hè.
0: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met het voordelig familieabonnement van Gazet van Antwerpen lees je nu voor €44, 4 maanden lang, met z'n vieren, 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, De Standaard, Het Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen. Ga naar gva.be/actie.
7: Kom jij graag tot rust in een mooi en duurzaam interieur? Heb je oog voor detail en kwaliteit? Dan is Kreyne de perfecte partner waarmee je in vertrouwen kan samenwerken. Al 60 jaar zijn wij specialist in badkamers, keukens, maatkasten en interieurrenovaties. Onze adviseurs helpen jou van ontwerp tot realisatie. Met oog voor jouw wensen en jouw budget.
0: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle of kijk op kreyne.be/renovatie. De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen. We
8: are music. Hits at work.
9: Alexandra Potvin.

je af en toe eens onzichtbaar kunnen maken. Dat zou nog eens een toffe optie zijn. Genesis hoorde je bij Nostalgie. Nick Kershaw komt eraan. Voorlopig nog geen druppel regen, dus vergeet je planten en je bloemen niet op het terras of in de tuin. Ze hebben het zo nodig. En als dit gebeurt, ja, dan is je gazon zeker kapot. It's Raining Man, Jerry Halliwell.

gaan ze meteen even naar buiten. Daar de boterhammetjes op eten. Onder de schaduw van een boom misschien, als het net iets te warm is. Maar geniet en geniet van het moment, het is zo belangrijk. Dat dringt vandaag nog eens extra door natuurlijk. Marcia komt eraan met heel veel toffe platen en ik heb nog Britney Spears. Altijd een beetje

0: straks bij Nostalgie. That don't impress
1: me much. Shania Twain komt er ook al bij zitten vanmiddag. Dat is voor na het nieuws, zometeen.
2: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
3: Dit weekend is het de finale van de Champions League. Maar wie wilt de Champions League nu zien als je kunt kijken naar de Conference League? Met Crystal Palace en Rayo Vallecano.
4: Wie?
3: Ja, Strava, ik kan dat zelf ook niet geloven. De finale van de UEFA Conference League. Met Crystal Palace tegen Rayo Vallecano. Vanavond om 20:30 live op Play Actie.
5: Simo, ik ben rapper Rick en ik doe alles rap. Simo, ook een huis zoeken met de Simo-app. Simo. Ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Simo. En hier ze, ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
6: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Simo-app. Simo, de Imo-site voor slimmerikken.
5: En rapperikken.
0: Op je Dr. Martens de 90's herbeleven? Right. Luister naar Nostalgie 90's en Nillies via onze app of op nostalgie.be.
7: Hoogstraten. Na, na, na, na, na, na. Hoogstraten aardbeien.

0: als gezondheidscoach en auteur. Er zijn geen aanwijzingen dat sabotage aan de basis ligt van de twee recente incidenten op de nieuwe Belgische mijnenjager Oostende. Dat heeft minister van Defensie Theo Francke gezegd in de Kamer. Op het schip was er begin februari rookontwikkeling door een oververhit onderdeel van het uitlaatsysteem, waarna een maand later een kleine brand uitbrak door slecht aangebrachte isolatie. Franke legde in het begin de link met sabotageacties, maar nu wijst onderzoek uit dat het om een puur technische en menselijke fouten gaat. De nodige herstellingen zijn intussen al uitgevoerd. Het aantal hantavirusbesmettingen na de uitbraak op het cruiseschip Hondius is gestegen naar 13 liever, na een nieuw geval in Spanje. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie bekendgemaakt. In totaal zijn al 3 passagiers aan de gevolgen van het virus overleden. Het cruiseschip vertrok begin april uit Argentinië en kwam vorige week aan in Rotterdam, waar het schip wordt schoongemaakt.
1: Nostalgie weer.
0: Opnieuw veel zon vandaag, met mogelijk tijdelijk wat meer wolken, maxima tussen de 22 graden aan zee en 27 graden in het centrum. Morgen zonnig met enkele hoge wolkenvelden tot 30 graden. Vrijdag begint zonnig, in de loop van de dag meer wolken en mogelijk wat regen bij opnieuw 30 graden. Het weekend start warm, maar wel met onweersbuien. Meer nieuws lees je in de app van het Nieuwsblad.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Hits at work.
2: Marcia Boisrodi.

You Got It van Roy Orbison. Tussen de grootste hits at work. Rita Jan Segers pikt er ook een paar van mee, zie ik, in de Nostalgie-app. Van achter haar strijkplank op het terras. Met een klein briesje erbij in de schaduw is het nog redelijk te doen bij haar, stuurt ze. Wel, hopelijk is het dat ook bij jou vanmiddag. Mark Zalander zei sowieso voor een beetje verkoeling zorgen in de muziek de komende uren. Daar doen we denk ik niks verkeerd mee vandaag, toch? Zometeen heb ik Pat Benatar voor jou met Love is a Battlefield, jawel. En hier Maroon 5 en Christina Aguilera.

0: heerlijk pittige Pat Benatar. Love is a Battlefield. Onderweg naar een stoere frontvrouw toch wel, die een serieuze carrière-switch heeft gedaan eigenlijk, om te kunnen doorbreken met haar band. Je hoort ze naast C.G. Lewis, Sweets for My Sweet, zometeen.
1: Lotto is op zoek naar een maag.
2: Een maag?
1: Met een baksteen erin.
2: Ah, zo.
1: Om je droomwoning te bouwen.
2: Ik zie graag een strakke fermette.
1: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
2: Hoe dan?
3: C'est si bon.
1: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
4: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
5: Knock, knock.
4: Who's there?
5: Justin.
4: Justin who?
5: Justin, time to start investing.
4: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
5: Just in time, that happened.
4: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Toiletgel 750 ml voor maar 1,54 euro. Of Sologic oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
7: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt.

0: is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
1: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Bitterballen, hey, hey, hey. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
2: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
3: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
2: Ook open op zondagnamiddag.
4: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
5: Zeg, zie dit, Marie, voor op ons vriendinnencruise. Maar blijft, ga jij die een bikini aandoen?
6: Oh, is die goed?
5: Maar allee, zotteke, die is niet meer van deze tijd.
6: Wat is daar mis mee?
5: Zeg, kom jij eens mee met mij naar Marie Fleur. Die hebben een hele collectie badmode van topmerken. En die geven u echt advies. Zeg, en die hebben ook van die bijpassende kleedjes, hè, voor bij een bikini.
6: Oh, we zijn weg. Eerst naar Marie Fleur en dan op cruise.
7: Mode die bij je past en steeds verrast. Marie Fleur.
8: Aan de Ringelier en op mariefleur.be.

Chrissy Hynde heeft zelf nog een pak beginnende artiesten geïnterviewd vroeger. Ze verdiende lang voor de Pretenders haar boterham als muziekjournaliste. Ze schreef dus artikels en concertrecensies voor een paar muziektijdschriften. Vooral rockbladen eigenlijk. Maar de lokroep van haar gitaar bleek uiteindelijk een stuk groter dan dat schrijven. Net nog eens in een zonnige bui trouwens met UB40 en uw versie van I Got You Babe. En straks heb ik nog een straffe, rockende frontvrouw voor jou in de startblokken. Eerst de Gimme Gimme Gimme's van wie anders dan ABBA.

0: 90s nostalgie met No Doubt, Don't Speak. Straks hoor jij in de eerste en grootste hit de artiest waar je onze collega Lenke altijd voor mag wakker maken 's nachts. Ik snap het, want het is echt moeilijk om hem niet sympathiek te vinden, die gast. En hij klinkt nog eens fantastisch ook. Het is voor over 10 minuten.
1: Zo sta je op.
2: Goedemorgen.
1: Met Veronique de Kok.
2: En wij hebben natuurlijk nog altijd Herbert Vlak, de meest verleidelijke stem van Vlaanderen hier in onze studio. Dat is toch echt zo, hè? Herbert, dat mag ik toch zeggen. Hè? Word daar niet vaak op aangesproken?
3: Soms als ik bij de beenhouwer ben.
2: Bestelde jij dan nu vleesjes ook
3: dan
2: zo?
3: Dan moet ik oppassen dat ik zo 100 gram Amerikaans doe. En dan kijken de mensen zo van, hallo, ik ken die stem.
1: Luister ook morgen naar... Vanaf 6 uur bij Nostalgie.
4: Je eerste stappen zetten online, dat is als een rollercoaster.
5: Leuke video!
4: Meestal fun, maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
6: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
7: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
6: En dan met een promo die kan tellen.
7: Tegen de honger die komt.
6: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
8: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
9: Sorry, Parties WK.
10: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een LG 65-inch 4K QNET Evo Mini-LED TV voor €888. Alleen bij Mediamarkt.
11: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tielen. Kijk op verlo.be.
1: Wil je iets delen met Nostalgie? Stuur een gratis bericht via onze app.
12: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
13: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
14: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
13: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
14: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
13: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
14: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
15: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
1: At work.
16: Marcia Boirodi.

Vandaag in de eerste en de grootste hit. De man die voor serieuze volksverhuizen aan het zorgen is momenteel richting Amsterdam. Jazeker, Harry Styles. Is daar een reeks van 10 shows aan het spelen. En deze song heeft hij mee in de bisronde, heb ik al horen vertellen. Sign of the Times, die kreeg je daar straks al bij mijn collega Alexandra. Zijn eerste grote solo-hit na One Direction. En het werd eigenlijk ook wel tijd hè, dat hij loskwam van dat hele boyband-verhaal. Hij is er creatief genoeg voor. Hij krijgt de grootste podia gevuld met zijn bakken charisma. Maar nooit arrogant of macho of zo. Hij is ongelooflijk ontwapenend en toegankelijk tijdens zijn concerten. Je voelt je daar warm en veilig in dat publiek en vogelvrij. En je mag er echt jezelf zijn. Zijn grootste hit, daar moet je echt hard van genieten trouwens, want hij is kort maar krachtig. Het is een song waarin hij de struggles van zijn bekendheid beschrijft. Want zijn leven is niet meer hetzelfde als vroeger, toen hij niet bekend was. En dat is soms een beetje lastig. En de schattige stem die je hoort hier aan het begin... Dat is een petekindje Ruby. Och, het is ook nog eens een family man, zeg. Het complete pakketje, die gast. Maar goed, de grootste dus voor Harry Styles. As it was.

0: Straks bij Nostalgie.
1: Afspraak met de Jacksons. Can you feel it, dat volgende dansje? Het is voor na het nieuws.
2: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
3: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
2: En helemaal op maat.
3: Zeker, tot in de details.
4: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
5: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
6: Oh, wauw. Oh.
7: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
6: Wow.
7: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
6: Oh.
7: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
8: Yuzu.
7: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
9: Krevel.
10: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
9: Krevel, leef beter.
11: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoop, man.
12: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
13: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
11: Immoscoop, man!
14: Tegels.
15: Natuursteen.
14: Parket.
15: In Permo.
14: Nostalgie.
1: Het is al 2-1. Nieuws krijg je van Fraukje Kaljong. Er wordt natuurlijk gerouwd om het dodelijke treinongeval in Buggenhout, vrouwtje.
16: Ja, de gemeente Bornem opent een rouw register na het tragisch treinongeval in Buggenhout gisteren. Daarbij vielen 4 doden, 2 jongens van 12 en 15 en

0: zegt dat de echte onderhandeling nog moet beginnen. Hij vermoedt ook dat andere landen zoals Duitsland zullen protesteren. In de Joodse wijk in Londen woedt een zware brand in een koosjere supermarkt. Dat melden verschillende Britse media. De brand brak uit in een opslagruimte achteraan de winkel. De oorzaak is nog onduidelijk. In die wijk waren er wel al verschillende brandstichtingen tegen de Joodse gemeenschap. Het is nog onduidelijk of dat ook nu het geval is.
1: Het weer met Erwin Franks.
2: Geen tropische 30 graden meer vanmiddag, maar een bescheiden 20 graden op het strand. Dat komt door de zeebries. Elders in Vlaanderen stijgt het kwik tot 26 graden met veel zon en af en toe wat wolken. En zo wordt het ook vanavond opnieuw uitstekend terrasjesweer. Het blijft overal rustig en droog. Morgen en vrijdag verandert er weinig. Het blijft zonnig en warm. Vrijdag zelfs opnieuw tot 30 graden. Vrijdagavond is er wel kans op een warmteonweer.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... We are... Nostalgie. Hits at work.
3: Marcia Boirodi.

Carol Thijs komt er ook al bij, zie ik in de app, in onze nostalgieclub. Ook zij is geschrokken, stuurt ze, van het nieuws over Martin Prenen, die overleden is. En zo zie je nog maar eens dat we echt van elke dag moeten genieten in het leven, zegt ze erbij. En dat is zo waar, Carol, absoluut. Carpe diem, zou Martin zeggen. Zo fijn dat jij dat genieten doet, samen met ons hier bij Nostalgie. Met de beste muziek, met een zonnige Jamie Lydell erbij nu. Dit is Another Day.

0: Zero Visibility. The Steamy Windows van Tina Turner. Straks heb ik nog een andere powervrouw voor jou, die binnenkort mee opgenomen wordt in de lijst van Amerikaans erfgoed. En als je ziet wat haar muziek allemaal doet met haar fans wereldwijd, dan denk ik dat die eer enorm terecht is. Ik praat je bij na Tsukero en Paul Young zometeen en Prince. Ja, dat is ook altijd een goed idee.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Bye bye pluis, hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvat voordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
5: Oei, wacht hè.
6: Rustig, het gaat
5: even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt die Narnia terug. Hè. Die bedden, die trekken daarop niks.
6: Geen stress gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
4: Prima, prettige avond.
5: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
7: Ja, ja, zeker dat.
1: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
8: Simo, ik ben rapper Rick en ik doe alles rap. Simo, ook een huis zoeken met de Simo-app. Simo, ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Simo, en hier ze, ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
1: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Simo-app. Simo, de Imo-site voor slimmerikken.
8: En rapperikken.
9: Dit weekend is het de finale van de Champions League. Maar wie wilt de Champions League nu zien als je kunt kijken naar de Conference League? Met Crystal Palace en Rayo Vallecano.
10: Wie?
9: Ja, Strava, ik kan dat zelf ook niet geloven.
11: De finale van de UEFA Conference League. Met Crystal Palace tegen Rayo Vallecano. Vanavond om 20:30 live op Play Actie.
12: Hallo, ik ben Treitjeshuizen, de Biezenstraat nummer 33. Haba ja, ik had last van vocht en op den duur begonnen dat dus aan mij te zien. Hè. Schimmels, loskomend behang en zo. Maar toen zijn de pro's van Muurprotect langsgekomen en die hebben mij fantastisch behandeld. Sindsdien ben ik weer helemaal gezond en is er van vocht geen spoor meer te bekennen.
13: Muurprotect, een definitieve behandeling voor elk vochtprobleem. Vraag een gratis expertise aan op muurprotect.be.
14: Muurprotect.
15: Klein stresske?
16: Luister naar Nostalgie Relax via onze app of op nostalgie.be.

Van Zucchero en Paul Young gaan we recht naar de vrouw die binnenkort Amerikaans erfgoed wordt. Met haar muziek, wel te verstaan. Hè. Je belandt op die lijst als je werk zo goed in elkaar zit dat we het met verschillende generaties omarmen over alle muzieksmaken en genres heen. Er staan al toppers in die lijst zoals Elton John, Céline Dion en Amy Winehouse. En binnenkort dus ook Taylor Swift. Ik denk dat haar recentste concerttour al argumentatie genoeg is voor die eer. Hopeloos uitverkocht in alle steden die ze aandeed. Fans die huilend van geluk staan te kijken naar dat podium en die zich vooral ook verbonden voelen met elkaar. Ze zich herkennen in alles waar ze over zingt. Hier ga je ze nog eens hebben, Swift, met Shake.

0: Black Eyed Boy. Texas hier in Hits at Work bij Nostalgie. Kan ik jou toevallig ook al een plezier doen met een George Michael in stoere leren jas? Dat is voor zometeen.
1: Met B&B Veronique, met Veronique zelf aan de lijn.
2: Vero Sander hier, wat is dat van B&B Veronique?
1: Ja, ik had nog wat tijd over, dus ik dacht, ik open een B&B.
2: Ah, oké. Okay. En onze ochtendshow dan?
1: Ja, die doen we vanuit een B&B, hè. Ik heb nog wel een plekje van een radiostudio en voor u ook, hè, Sander.
3: De mooiste ochtendshow, vanaf 8 juni vanuit B&B Veronique, met elke dag een bekende gast.
2: Overzien, want elke ochtend eet ik 3 boterhammen met chocolade.
1: Sander, keer, alles gaat er zijn.
0: Nostalgie. Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
6: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Go, go, go voor een keramische tegel in travertijn design voor maar €24,99.
7: Knaldi.
8: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
9: Check de promo.
8: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
3: It's at work.
10: Marcia Boirodi.

0: Een bad day, die hebben we allemaal wel eens, toch? Zo'n dag waarop echt alles even tegen zit. Maar ook dan zijn we er voor jou met de grootste hit. Zometeen de lekkerste Madonna-song aller tijden. In mijn ogen dan toch. Maar eerst ga ik jou mee terugnemen naar mijn collega's van de ochtend. Met bezoek vanmorgen van de warmste stem van ons land. Herbert Vlak. Die schittert momenteel in Aspen het slotakkoord. Meteen ook het definitieve afscheid van hoofdinspecteur Van In. En dat raakt dus zo ongelooflijk veel mensen, dat afscheid. Dat ze zelfs attenties meebrengen naar de theatervoorstellingen.
1: Ik krijg nu doodsprintjes.
2: Oei.
1: Nee, nee, maar... Nou,
2: dus ze denken
1: ook,
2: eigenlijk dat je echt bitter. Sterft.
1: Nee, ja, die brengen speciaal kaartjes mee om te vertellen dat ze het spijtig vinden en dat ze mij veel geluk wensen. En echt gemeen. Ik verzamel dit nu op de tafel van mijn kleedkamer. Maar dat is bijzonder, hè, dat mensen daar moeite voor doen.
0: Absoluut. Het beroert de gemoederen, dat allerlaatste Aspen-hoofdstuk. Schijnt trouwens een ongelooflijk straffe theatershow te zijn, hè, waarin je mee de moord op Van In moet proberen oplossen. Ideaal excuus om in een lekker coole theaterzaal te gaan zitten. Voor jouw portie Aspen het slotakkoord. Ik zie dat je kan gaan kijken in Antwerpen, Gent en in Hasselt. En voor je volgende date met Veronique en Sander is het morgen vroeg te doen in Sta op met Veronique de Kok. Vanaf 6 uur hier bij Nostalgie.

0: straks bij Nostalgie.
1: Mag jij als Duran Duran fan ook nog eens in je polletjes wrijven? Until we dance into the fire. A View to a Kill, komt in orde. Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be. Maar schatke, zeg jij nu aan het stofzuigen?
2: Ja, mocht dat niet misschien?
1: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
2: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
1: Oh. Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
3: B-Bad.
1: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
4: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Oh, wauw. Oh.
6: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
5: Wow.
6: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
7: Yuzu.
6: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: Vrouw Wies.
9: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
10: En, wat gaan we vandaag doen?
11: De badkamer renoveren!
10: Schat, heb jij de kinderen nu weer omgekocht met meer schermtijd?
1: Nee, maar het wordt wel echt tijd voor een nieuwe badkamer.
10: Maar schat, Kreine kan dat toch veel beter dan ik? Die doen alles, van afbraak tot en met installatie, met eigen mensen en slechts één aanspreekpunt.
1: Maar liefje, dat is een topidee. We gaan dit weekend langs bij Kreine.
11: Yay!
1: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle. Of kijk op kreine.be/renovatie.
12: Hier staat dat de nieuwe Noord-Zuidverbinding dit jaar klaar zou zijn.
13: Ja, en het sneeuwt in juli. Je moet niet alles geloven wat je op socials ziet, schat.
14: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met een voordelig familieabonnement lees je nu voor €44 vier maanden lang met z'n vieren vier nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg. Ga naar hbvl.be/actie.
15: Europabank. De bank die durft.
1: Het is 2 voor 2. Nieuws krijg je van Frauke Kaljon. Er wordt gerouwd op het dodelijke treinongeval in Buggenhout.
16: Ja, de gemeente Bornem opent een rouwregister na het tragische treinongeval in Buggenhout gisteren. Daarbij vielen 4 doden, 2 jongens van 12 en 15 en 2 volwassenen. Ze zaten in het schoolbusje vanuit het buitengewoon onderwijs dat op een spoorweg werd gegrepen door een trein. 5 andere kinderen raakten zwaar gewond. Deze ochtend werd er ook al een rouwregister geopend in het gemeentehuis van Buggenhout, net als in de school van de tieners. De meeste leerlingen blijven vandaag thuis om te rouwen. Het parket van West-Vlaanderen gaat in beroep tegen het vonnis van ex-premier Guy Verhofstadt. Die kreeg geen straf voor het rijden door een rood licht. Volgens Verhofstadt was hij toen verstrooid. De Brugse politierechter oordeelde dat de feiten bewezen waren, maar dat Verhofstadt geen straf moet krijgen omdat hij nog een blanco strafblad heeft. Het West-Vlaamse parket gaat niet akkoord met die beslissing. De zaak wordt nu opnieuw behandeld in de correctionele rechtbank. En de ooievaars van Zoop-Lankendaal zijn dit jaar opvallend laat teruggekeerd uit het zuiden dan andere jaren. De ooievaarskolonie in het dierenpark blijft groeien. Vorig jaar bouwden de ooievaars 106 nesten. Dat is het hoogste aantal ooit. Toch verloopt het broedseizoen anders. Er zijn veel ooievaarskoppels die tot zelfs 3 weken later terugkomen. En daardoor daalt het aantal jongen tot voorlopig slechts 70, terwijl dat er vorig jaar zo'n 180 waren.
0: Nostalgie weer.
16: Deze namiddag veel zon en hier en daar wat wolken met maxima tussen 22 graden aan zee en 27 graden.

Seal aan de start van zijn carrière. Samen met Adamski hier, killer in Hits at Work. Dankzij Unizo leren jij en ik hier elke dag ook andere harde werkers kennen. Ondernemers die met passie werken aan hun product. En zo hoor jij straks bijvoorbeeld het verhaal van Tinne en haar familie. En hoe ze er samen elke dag hun missie van maken om jouw huis gezellig en rustig te laten aanvoelen. Met net genoeg licht, schaduw en privacy. Maar dat is voor over een dik kwartier ongeveer. Muziek voorop hier bij Nostalgie, dat weet je. Zometeen, doe maar. En nu Ellie Goulding.

0: Ze is van mij.
1: Ik heb hier ook al een stevig 90s feestje klaarstaan met Culture Beats. Oeh la la la la la. Het is van jou zometeen.
2: Barbecue topper gespot. Nu bij Colruyt. 2 plus 2 gratis op de Vos Lemmens Limited Edition Barbecue Sauzen.
3: 2 plus 2 gratis? Top. Laat die barbecue maar komen.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
4: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu, veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Ben je een fietser of wandelaar? Zeer verfijnd of nu en dan? En met of zonder knooppunten? Met RouteU vind je snel en supermakkelijk de perfecte routes voor jouw volgende avontuur. Download nu de RouteU-app of check RouteU.com. RouteU. Ontdek en plan de mooiste routes.
7: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids. De nummer 1 in autocontent in België.
8: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.

0: En op het tonen van Don't Dream It's Over van Crowded House wordt er zeker ook met passie en liefde gewerkt bij Duchy Decor in Harelbeke, waar Tinne en haar familie elke dag met zorg werken aan de lichtinval in je huis, onder andere. Want hoe doe je dat beter dan met gordijnen en zonwering op maat gemaakt in je eigen atelier? De plek waar je moet zijn dus om je ruimtes nog warmer of net frisser en gezelliger te maken. Ik heb Tinne aan de lijn. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wij komen bij jou terecht, Tinne, in een warm familiebedrijf. Hè? En het is je oma die er blijkbaar een beetje de kiem voor heeft gelegd, toch?
1: Ja, inderdaad. Dus 61 jaar geleden is mijn oma gestart met een winkeltje in haar voorplaats, zoals het vroeger heette. En nu is het uitgegroeid tot, ja, tot een hele grote zaak eigenlijk.
0: En wie staat er vandaag de dag nog mee in de zaak bij jou?
1: Ja, ik doe dat uiteraard niet alleen. Dat is samen met mijn broer, mijn schoonzus en mijn man.
0: Okay, dus
1: en dan ook enkele medewerkers hier bij ons. Wij kunnen dat uiteraard niet allemaal zelf doen.
0: Nee, de nodige versterking is daar zeker wel handig bij. Maar het blijft dus in essentie een warm familiebedrijf. Wat is jullie grootste troef, Tinne, bij Duchy Decor? Wat maakt jullie anders?
1: Ja, wij maken alles zelf. Mm-hmm. Dus eigenlijk alles van begin tot het einde wordt bij ons in één atelier gemaakt.
0: Oké. Okay. En daar waarschijnlijk ook de nodige persoonlijke service bij, kan ik me voorstellen, als we binnenwandelen bij je.
1: Ja, uiteraard, uiteraard. Dus bij ons is de klant nummer 1. En wij vinden persoonlijk contact nog altijd het belangrijkste.
0: Right. Zijn er zo bepaalde stoffen of kleuren waarvan je voelt bij jullie in de zaak, dit is echt wel hot and happening. Hier komt iedereen voor langs.
1: Oh, bij ons is nog altijd de rustige kleuren die primeren. Zo beige, lichtgrijs, wit. Uitgesproken kleuren en zijn er in een living niet. In een slaapkamer zou het wel een keer wat anders mogen zijn van kleur, maar dan nog altijd redelijke rusten. Okay. Geen felle, felle kleuren.
0: Alright, dat het eigenlijk een beetje tijdloos blijft in die living, dat die niet om de 5 botten moeten vervangen worden, de gordijnen.
1: Ja,
0: of de
1: uiteraard. Uiteraard.
0: Ja. Ik snap het, heel belangrijk, daar denk ik zelf ook over na thuis. Welke ruimte verdient in jouw ogen, Tinne, het meeste aandacht qua raamdecoratie eigenlijk?
1: In mijn ogen eigenlijk iedere ruimte. Ik vind iedere ruimte even belangrijk. Want ook vooral naar klank toe. Naar de akoestie. Ja, dat vind ik toch ook wel heel belangrijk. Een gordijn zorgt toch wel dat je een betere akoestische ruimte creëert. Mm-hmm. En ook een gezelligere sfeer. Ja, alles maakt het af met een gordijn, vind ik toch wel.
0: Oké, staat genoteerd. Dat dus. En nog veel meer tips en persoonlijk advies bij je raamdecoratie in de winkel in Harelbeke of op duchydecor.be. Gaat er, Tinne, voor jou nog een beetje tijd zijn straks om van de zon te genieten?
1: Ik heb nog enkele klantenbezoeken op mijn agenda staan. En hopelijk, ja, na 6 uur is het nog altijd, maar dat zal wel, nog altijd een beetje zon. En dan kunnen we ook nog een beetje genieten van het mooie weer.
0: Oké, super fijn. Dan gaan we daar samen naartoe werken, Tinne. Veel succes nog en graag tot de volgende.
1: Okay. Ja, dankjewel. Ja.

0: En zometeen Janet Jackson met een song over missen wie je lief hebt. Een heel droef verhaal, maar dan op zo'n zonnige, vrolijke tune. Die krijg je zo.
1: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
2: Oh, zoveel video's!
1: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
3: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
4: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
3: En helemaal op maat.
4: Zeker, tot in de details.
5: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
7: Het is Bol Tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken 1 plus 1 gratis. Scoor nu alle deals bij Bol.
8: Oh, amai, die ceviche was lekker.
9: Ja, hè.
10: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
9: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
8: Schat, blijf kalm.
9: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
8: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
9: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
11: Bye bye pluis, hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvat voordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2, gratis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Oh, een nieuw toestel, onze oude was toch goed?
14: Sorry, parties WK.
15: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 9 kilo energiezuinige warmtepompdroogkast voor €699. Alleen bij Mediamarkt.
16: Ik ben Alexander Lippenveld van DS Vandaag, een podcast van De Standaard die je vanaf nu luistert via Luister. Daar vind je de scherpste podcasts, audio, artikels en luisterverhalen. Allemaal op één plek. Ontdek Luister in de app van De Standaard.
17: Download nu de Nostalgie-app
18: en doe mee met unieke wedstrijden.
19: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
20: Zot van de 80's? Luister naar Nostalgie 80's via onze app of op nostalgie.be.
21: Hits at Work.
22: Marcia Boirodi.

Turn Back the Clock hier bij Nostalgie. Daar heb ik voor jou ook al een schitterend staaltje knip- en plakwerk van de overgebleven Queen Boys. En maar goed dat ze ermee aan de slag zijn gegaan met al die ongebruikte stemopnames die ze nog hadden van Freddie. De muziek hebben ze dan later ingespeeld. Een topcadeau om het gemis van zo'n iconisch frontman te verzachten. You don't fool me.

En You Don't Fool Me van Queen. Onderweg naar jouw dagelijkse afspraak in het gezelligste muziekcafé van het land. Je hoort zo meteen waarom onze Sean deze voormiddag nogal buiten adem in zijn tuin stond. Ik begrijp het wel. De dingen die je doet voor het geluk van je kind. Je hoort er zo meteen meer over. Zet u erbij op het terras van Sean's muziekcafé. Deuren gaan open na Destiny's Child. Veel plezier. Just a

0: Straks in Sjans Muziekcafé.
1: Dire Straits en Money for Nothing. Was inderdaad maar zo gemakkelijk, hè?
2: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
3: Richie, citroen met framboos.
4: Richie, Belgische limonade.
5: Altijd verfrissend.
6: Richie. Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
7: Hoe zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
6: En dan met een promo die kan tellen.
7: Tegen de honger die komt.
6: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
8: Maar schatke, zeg jij nu aan het stofzuigen?
9: Ja, mocht dat niet misschien?
8: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
9: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
8: Oh. Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
10: B-Bad.
8: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
11: Zeg, zie dit, Marie, voor op ons vriendinnencruise.
12: Maar blieft, ga jij die een bikini aandoen?
11: Oh, is die goed?
12: Maar allee, zotteke, die is niet meer van deze tijd.
11: Wat is daar mis mee?
12: Zeg, kom jij eens mee met mij naar Marie Fleur. Die hebben een hele collectie badmode van topmerken. En die geven u echt advies. Zeg, en die hebben ook van die bijpassende kleedjes, hè, voor bij een bikini?
11: Oh, we zijn weg. Eerst naar Marie Fleur en dan op cruise.
13: Mode die bij je past en steeds verrast. Marie Fleur.
8: Aan de Ringelier en op mariefleur.be.
14: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
15: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
14: Ook open op zondagnamiddag.
16: Dit weekend is het de finale van de Champions League. Maar wie wilt de Champions League nu zien als je kunt kijken naar de Conference League? Met Crystal Palace en Rayo Vallecano.
17: Wie?
16: Ja, Strava, ik kan dat zelf ook niet geloven. De finale van de UEFA Conference League. Met Crystal Palace tegen Rayo Vallecano. Vanavond om 20:30 live op Play Actie.
18: Leden bij Leeman.
19: Zeg Suzy, nou ben ik gewoon zien door een veranda met een buitenkeuken. Met een gasbarbecue. Maar daar zou ik mee weg kunnen zijn.
18: Allee Harry.
19: Wat?
18: Je weet nog niet eens de weg naar de binnenkeuken.
19: Maar Suzy toch? Je nieuwe veranda met buitenkeuken, je zwemvijver, je tuinaanleg of terras, gefinancierd met het nieuwe buitenlevenplan op leemanskredieten.be.
18: Leden bij Leemans is leden bij vrienden.
19: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
20: Hoogstraten aardbeien.
21: Nostalgie.
1: Goedemiddag, het is 2:58. Het nieuws krijg je van Fraukje Kaljon. En jij begint met het onderzoek naar de vechtpartij op een kusttram.
22: Ja, er is nu ook een derde verdachte aangehouden voor het gewelddadig incident op de kusttram in De Haan zondagavond. Het gaat om een jongeman van 19 uit Brussel, dat meldt het parket van West-Vlaanderen. Twee andere verdachten werden eerder al aangehouden. Een vierde wordt nog altijd opgespoord. De mannen werden agressief toen ze een boete kregen voor zwartrijden. En daarbij raakten 5 medewerkers van de lijn en 2 politieagenten gewond. De raadkamer in Brugge beslist vrijdag of de verdachten langer in de cel moeten blijven. Hongarije blijft lid van het internationaal strafhof in Den Haag. Het Hongaarse parlement heeft daarover een wetsvoorstel goedgekeurd. De vorige regering van Viktor Orbán had beslist om zich terug te trekken uit het strafhof, omdat er een internationaal aanhoudingsbevel was uitgevaardigd tegen Israëlisch premier Netanyahu. Maar de huidige regering van premier Peter Machar wil wel lid blijven van het strafhof om volledig te breken met het vorig beleid van Orbán. En veel trainers ontslagen in ons voetbal. Degradatieclub Dender heeft zijn trainer Yannick Ferreira ontslagen. De club degradeerde vorige week naar tweede klasse nadat het de barragewedstrijden tegen Lommel verloor. Ook de assistent en keeperstrainer verlaten de club. En bij Oud-Heverlee Leuven is dan weer trainer Felice Matsou aan de kant gezet na een teleurstellend seizoen. OH Leuven werd 12e in de competitie. Het is nog onduidelijk wie de trainer zal opvolgen.
20: Nostalgie weer.
22: Deze namiddag veel zon en hier en daar wat wolken met maxima tussen 22 graden aan zee en 27 graden in het centrum. Ook morgen nog zonnig, daarna iets meer wolken en nog tot 31 graden. Vrijdag vrij zonnig, tegen de avond is er wel kans op enkele lokale onweersbuien, maar wel nog altijd heel warm tot 32 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Sean's Muziekcafé.
10: Sean en Lenke.
1: En daar zijn we weer. Ik heb deze middag nog het nieuw zwembadje voor mijn dochter Sanne opblazen, inclusief fonteintje erbij, maar content als ze was. En nu gaan wij u zo content als een kind maken met Dire Straits. We are music. Welkom in het Muziekcafé. Yeah.

0: Ja, weer zomerse temperaturen, dan halen wij hete plaatjes boven. Dames en heren, Color Me Bad, I Wanna Sex You Up. Wat stuurt Sebastien? Dag Sean en Lenke, ik ben ook aan het luisteren thuis met een wijntje of twee. Je bent tel al kwijt, of wat, beste vriend?
1: Sean's Muziekcafé.
0: Maar kom, trek u er een barkruk bij, schuif aan op ons zonovergoten terras van het Muziekcafé. Het is weer apero time. De frisse Lasjouf 0.0 kunt ook pakken als je daar meer van houdt, want we hebben wel degelijk wat te vieren op deze woensdag 27 mei. Dag van de flipflops en dag van de zonnecrème.
2: En we kunnen het allebei gebruiken vandaag, ja, met dat weer. In het café is hier trouwens geen speciale dresscode, flipflops, sandalen of zelfs zo'n jort. Ik weet niet hoe ik het uitspreek.
0: Veronique en Sander.
2: Ja, die hadden het daar vanmorgen nog over. Hè. Dat is zo'n heel korte short. Voor Veronique was het oké, zo'n korte short, maar niet in elke functie dan. Maar och, wij zijn zo streng niet. Hè. Alles kan en alles mag hier in het Muziekcafé. Ik ben zelfs bijna, echt waar, met twee verschillende sneakers vertrokken.
0: Maar hoe heb je dat voor? Je ziet dat toch?
2: Nee, want de ene was wit en de andere zilver. En was niet goed aan het opletten. Maar net op tijd gezien.
0: Maar dat is heel toevallig, want ik was daarnet zo gehaast. Omdat ik dus nog snel dat nieuw zwembadje voor mijn dochter wilde oppompen voordat ik vertrok. En ik had mijn kousen zaten in mijn flipflops. En ik was op weg naar de auto. Ik zeg, nee, dat gaan we niet doen. Schoenen aan. Dan kom ik hier toe op het werk. Vlak voor ik de meeting binnenloop met de grote baas die wij hier hadden. Zie ik dat ik mijn t-shirt achterstevoren en binnenste buiten aan had. Dus ik heb die nog snel even zo striptease on the floor in de gang hier van mijn nostalgie.
2: Had je weer aan een drank gezeten?
0: Nee, maar ik heb mij gewoon veel te hard gehaast. Echt waar.
2: Zal wel.
0: Maar wie doet beter? Kom, hoe ben jij ooit eens op het werk aangekomen? Dat je denkt, oh, ja, laat maar weten in de app. Jennifer Lopez, Love Don't Cost a Thing.

0: ABC, All of My Heart. Lenke stond hier bijna vandaag op het werk met twee verschillende schoenen aan.
1: Ja, en we vroegen...
0: Ik heb een t-shirt achterstevoren en binnenstebuiten. Heb ik gelukkig nog opgemerkt voor ik in de meeting met een baas instapte.
1: Maar het is iets dat iedereen kan overkomen. Hè? Want ja. We vroegen of jij ooit met zo'n gekke kledingblunder ooit op het werk bent gekomen. Patrick Morel die zegt, ik ben eens op het werk gekomen met een kip van de buren op mijn camionet. Die was 5 kilometer meegereden. En ik zag pas bij het arriveren op het werk dat de kip op mijn camionet zat. Komt zo aan, zeg.
0: Ik ben benieuwd naar het vervolg van het verhaal, Patrick. Is die kip dan, heeft hij dan Take Your Chicken to Work Day meegemaakt? Of hoe heb je dat dan opgelost? Goed, heb jij van die verhalen... Maar ik zie er nog wel binnenlopen in de app. Ze zijn wel heel leuk. Gaan we straks op verder. Eerst de broodnodige boodschappen en dan Soul Sister, Journey en dan allemaal die lekkere kleding, kippen, werkblunders.
2: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt.

0: is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
1: Oh, wauw. Oh.
2: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
1: Wow.
2: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
1: Oh.
2: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
3: Yuzu.
2: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Ja, weet jij waar dat mijn autosleutels zijn?
5: Kijk
4: eens
5: in mijn
4: gast. En weet jij welk land economisch baat heeft bij de huidige crisis in het Midden-Oosten?
6: Deel thuis betrouwbaar nieuws en inzicht. Ontdek het familieabonnement van De Standaard en lees nu voor €44, 4 maanden lang, met 4 personen, 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en De Standaard. Ga naar standaard.be/actie.
7: Hallo, ik ben het gelijkvloersappartement in de Parklaan 20. Ja, ik had last van vocht. En op de duur begon dat aan mij te ruiken. Oh, zo'n vieze, muffe geur. Maar toen zijn de pro's van Muurprotect langsgekomen. En die hebben mij fantastisch behandeld. En sindsdien ben ik weer helemaal gezond. En is er van vocht geen spoor meer te bekennen.
2: Oh. Muurprotect. Een definitieve behandeling voor elk vochtprobleem. Vraag een gratis expertise aan op muurprotect.be.
8: Muurprotect.
6: De soundtrack van je werkdag.
9: Dat is nostalgie.

0: en alleen de grootste hits.
1: Nostalgie.
0: We
1: are music.

0: My Brillen met Journey.
1: Toogklap.
0: Ja, even verhalen delen hier aan mijn toog. Want Lenke die stond hier vandaag bijna met twee verschillende schoenen aan haar poten. En ik had letterlijk mijn t-shirt achterste voren en binnenste buitenaan net op tijd gezien in de gang voor ik de redactie en de vergadermeeting binnenliep.
1: Maar we zijn duidelijk niet de enige, want Valerie Smets die stuurde in de nostalgie-app. Als ik nog naar de middelbare school ging zelfs, ben ik eens met twee verschillende schoenen aangekomen. Dat waren All-Stars en ik had die dan in verschillende kleuren. Ah wel, voilà, zo was dat dus met mijn schoenen ook. Mark van Luchem die zegt, ik kwam ooit toe op mijn bureau. Ik was de allereerste en zette rustig zo een koffie op mijn gemak. En na een half uur viel het toch wel op dat ik nog altijd alleen was. Wat bleek, ik was vergeten dat we een vrije dag hadden. Oh, Mark.
0: Dedication, Mark, echt waar. Ivan Enthoven die stuurt, ben ooit op mijn job bijna in pyjama aangekomen. Oh, maar dit wil ik zien, dit wil ik ook. Ik dacht dat ik me overslapen had, zegt de poetsvrouw ineens tegen mij. Het is wel avond hè, en geen ochtend. Ik was totaal slaapdronken. Oké, je had gewoon je dag omgedraaid, Ivan. Daar hebben ze mij lang mee uitgelachen. Ja, dat kan ik wel snappen. En Jean-Pierre Michiels die stuurt, een collega van mij, is zoiets half onderduren gaan bowlen. En die had zijn bowlingschoenen nog aan toen hij terug naar huis ging. Zijn wederhelft vroeg dan ook wel, was er veel werk vandaag? Heel, ja,
1: scholen, schoenen ook, bowlingschoenen. Maar Greet Cornelissen, die doet het wel nog straffer. Want die stuurde mijn oorstokje in mijn oor laten zitten na het kuisen van mijn oren, tot de mensen mij raar aankeken. Dan had ik het pas door.
0: Maar allee. Dat voelde toch zitten, een oorstokje.
1: Ja,
0: dat zie je toch zitten in een achteruitkijkspiegel van uw, weet ik het wat, van uw speedpedelec of van uw auto of van uw trottinet.
1: Ja, oh, wij kunnen dat niet hebben, hè, met een hoofdtelefoon.
0: Dat is, dan, als we het dan merken, is het te laat. Denk ik, dan duw je dat naar binnen. Maar kijk, de moraal van het verhaal, we zijn allemaal al eens in Kieken. En hier in Muziekcafés, iedereen welkom. Kom je zoals je wil. Is dat nu met je bowlingschoenen aan, met een oorstokje nog in beide oren. Of je nu Jean-Pierre of Greet

0: Zometeen in Charles Muziekcafé.
1: We hadden het net al over van die outfit blunders op het werk. Wat je allemaal al overkomen is. Met een oorstokje in je oor aankomen of met bowlingschoenen. Het kan blijkbaar allemaal.
2: Maar Romelu Lukaku die viel ook serieus op toen hij aankwam op de training van de Rode Duivels in Tübingen. Dat is voor zometeen.
3: Met B&B Veronique, met Veronique zelf aan de lijn.
4: Vero Sander hier, wat is dat van B&B Veronique?
3: Ja, ik had nog wat tijd over, dus ik dacht, ik open een B&B.
4: Ah, oké. Okay. En onze ochtendshow dan?
3: Ja, die doen we vanuit een B&B, hè. Ik heb nog wel een plekje van een radiostudio en voor u ook, hè, Sander.
0: De mooiste ochtendshow, vanaf 8 juni vanuit B&B Veronique, met elke dag een bekende gast.
4: Choco voorzien, want elke ochtend eet ik 3 boterhammen met choco.
3: Sanderke, alles gaat er zijn.
5: Nostalgie. Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu, veel Durex, 1+1 gratis en maak kans op een unieke ervaring.

0: De Cure. Love it.
1: De muziekcapsule van Charlie en May.
0: Het is altijd gezellig in het muziekcafé, maar gisteren toch ook wel extra, want Else Schepper, die was hier te gast aan een toog, heeft wel afgezien om hier te geraken, dat meisje. Maar die rijdt rond dus in een oude Opel zonder airco. 45 graden had ze gemeten op weg naar hier. Auto met een grote emotionele waarde, want het was van een onkel die overleden is, dus ik snap het wel. Maar ze rijdt er ook rond en rond met noise-canceling headphones en zo, omdat ze dan naar ruiten moet op. Dus,
2: heel gek zicht.
0: Ja, als je het verhaal wil horen, het staat op de socials van Nostalgie.
2: In ieder geval ook een heel groot contrast met de rode duivel Romelu Lukaku, want die kwam met een heel opvallende auto aan op de training van de rode duivels, begin deze week in Tubeke was dat. Een paleis op wielen, kan je ook wel zeggen. Een Rolls-Royce Cullinan, nog nooit van gehoord, dat is niet bepaald mijn prijskategorie. Die kost standaard 470.000 euro, maar dat is naar het schijnt ook een model dat heel vaak zo gepersonaliseerd wordt. En over Romelu Lukaku denken ze dan, ja, dit heeft dat zeker gepersonaliseerd. En dan kan dat prijskaartje oplopen tot, hou je vast, 950.000 euro voor een auto, hè?
0: Dus een miljoen dus voor een auto.
2: Ja, maar hij houdt van auto's, want hij is vroeger ook al gespot met een andere Rolls-Royce, een Lamborghini, een Mercedes, een speciale, een Maserati, een Bentley, Continental. Het zijn allemaal luxe wagens die ooit in zijn garage hebben gestaan. Of nog altijd staan.
0: Je kunt er toch maar mee en tegelijk rijden. Maar kijk, ieder zijn ding. Maar misschien, want dat belangt ons dan aan, moeten we ook eens wat bling-bling in onze muziekcapsule steken. Vandaag songs over veel geld.
3: Money, money.
0: Of songs over het gebrek aan geld.
3: Think twice, it's another day for you and me and I.
0: Laat je suggesties maar komen in de app.
2: Nostalgie.
1: Sean's Music Café.
4: Hit the beat and take it to the verse now.

0: straks in Chance Muziekcafé.
1: Baby Jane, een verhaal dat Rod Stewart uitvond over een vrouw die hem verliet toen ze de high society inging. Dus alweer zo'n verhaal over de rijken en de iets minder bedeelden. Daarnaar zijn we op zoek voor onze muziekcapsule. Een verhaal over geld of net over iets minder geld hebben. Als je een toffe suggestie hebt, laat maar weten in de app.
2: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
3: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
4: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
3: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
4: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
3: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
5: Natuursteen, parket in Bermo.
1: Nostalgie. Goedemiddag, het is 1 voor 4 nieuws met Vrouwtje Kaljon. En er is weer heel wat te doen rond de zogenaamde centenindex.
6: Ja, in de Kamer is het debat over de centenindex een tijd lang onderbroken door een stevige discussie. Volgens de oppositiepartijen waren er onvoldoende parlementsleden aanwezig om het debat te starten. Maar de meerderheid en Kamervoorzitter Peter de Rover waren het daar niet mee eens en wilden wel verder gaan. Tot groot ongenoegen van anders Kamerlid van Quickenborne. Hij riep dat de Rover het niet waard is om voorzitter te zijn en het reglement moet respecteren. Intussen is het debat wel verder gegaan, maar het is nog onzeker of er nu ook nog tijd is om over de pensioenhervorming te praten. Er is nu ook een derde verdachte aangehouden voor het gewelddadig incident op de kustram in De Haan zondagavond. Het gaat om een jongeman van 19 uit Brussel, dat meldt het parket. Twee andere verdachten werden eerder al aangehouden. De politie zoekt nog altijd naar een vierde verdachte. Bij de zware vechtpartij raakten 5 medewerkers van de lijn en 2 politieagenten gewond. De raadkamer in Brugge beslist vrijdag of de verdachten langer in de cel moeten blijven. En op het tennistoernooi van Roland Garros stoot Hanne van de Winkel door naar de tweede ronde van het dubbelspel. Samen met haar Australische dubbelpartner won ze de openingsronde in 3 sets. Het werd 6-7, 6-1 en 6-3. In de eerste ronde van het enkelspel gisteren kon Van de Winkel niet stunten. Ze verloor toen in 2 sets van de Amerikaanse Madison Keys.
5: Nostalgie weer.
6: Deze namiddag veel zon en hier en daar wat wolken met maxima tussen 22 graden aan zee en 27 graden in het centrum. Ook morgen nog zonnig, daarna iets meer wolken en nog tot 31 graden. Vrijdag vrij zonnig, tegen de avond is er wel kans op enkele lokale onweersbuien, maar wel nog altijd heel warm tot 32 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
5: Bij Nostalgie.

0: De muziekcapsule van Charlie en May.
1: Elke dag iets over vier mag één iemand een plaat in de muziekcapsule stoppen. Een plaat ja, die zo goed is dat onze kinderen en ook alle generaties die nog moeten komen, die ook nog zouden moeten kunnen meezingen. Dat is zo wat ons idee. Het is trouwens de 99ste plaat hè, die we er nu in gaan stoppen.
2: Morgen
1: ik vind dat ook al een beetje spannend eigenlijk.
2: Ja.
1: Eén over geld. Bling bling of het gebrek aan geld. Dat zochten we.
2: Ja, zoals Kim van Reusel hier doorstuurt haar suggestie. The Beatles. We waren het in de jaren 60, Can't Buy Me Love, maar nog steeds. Hè. David de Groot die zegt, ga toch eens voor een Belgische plaat in de capsule. Deze van Pity Pollack. Poor, Stupid and Ugly is ook een goeie, ja. Hilde Weemaals die zegt dan bijvoorbeeld, af en toe is goed uit de bol kunnen gaan op muziek uit de jaren 80. Dat is toch veel meer waard dan al die centen? Wij genieten van het leven. Veel geld of net genoeg, maakt niet uit. Geluk en plezier moet je zelf maken. Amen, Hilde. Zoveel jaren 80 songs die over geld gaan. Material Girl bijvoorbeeld. Van ons Madonna.
1: Maar Daisy Bax die krijgt vandaag de eer om een plaat in de capsule te steken. Goedemiddag, Daisy. Hallo, Daisy.
2: Daisy, kun je wakker worden? Die ligt al terug op haar stand.
3: Ja, ik was juist iets kwijt.
1: Aha, iets kwijt? Oei. Toch niet.
3: Ja, nee, het sprong...
1: Je
3: nee,
1: telefoon.
3: Mijn telefoon sprong op mijn speaker.
2: Een beetje oververhit ook die technologie. Maar we hebben jou, Daisy. Goedemiddag.
1: Daisy, wij hadden het daar straks over de auto's van Else Schepper en Romelu Lukaku. Romelu Lukaku die rijdt rond met een Rolls-Royce nu. Else Schepper met een Opel zonder airco. Wat is het bij jou?
3: Bij mij is het een Mercedes 300 SL van 1993.
1: Hola.
3: Dus dat is een oude cabrio die ik mezelf cadeau heb gedaan nadat ik heel erg ziek ben geweest en een klein financieel meevallertje had.
2: Ah, maar kijk, maar dat vind ik dan mooi. Dat is iets anders dan een voetballer die voor de 10e keer nog zo'n veel te dure auto koopt. Je dacht van, nu verdien ik het wel eens. Want ben je anders zo van de nieuwe en de grote auto's, Daisy?
3: Het is leuk om te zien, hè, maar om te hebben is een ander verhaal. Want behalve die dure auto heb je dan ook heel veel geld nodig om die te onderhouden, om daar taksen op te betalen. Dus laat maar. Ik heb een betaalbaar oude auto gekocht waar ik heel veel plezier mee beleef.
1: En wat zet jij dan het liefst op in die wagen van nummer? Want daar draait het natuurlijk nog om. Wat mogen we in die capsule steken?
3: Ja, wel, van mij mag Jessie J daarin met dit All About The Money. Ik vind dat zo'n keigoed nummer, dat ook mijn kinderen meezongen toen het in de chart stond. En het is nog steeds een goed nummer. En het is heel toepasselijk nu.
2: Het is zeer toepasselijk. Vat alles samen. Price tag hè, van Jessie J. It's all about the money, money, money. En ik vind het ook mooi. De cirkel is nu volledig rond. Jouw kinderen zongen het mee. Daarvoor doen we het voor het nageslacht. Voor de kleinkinderen van onze kleinkinderen. Merci, ja. Daisy. Geniet nog. Het is een perfect weer voor, hè, voor de cabrio. Hey.
3: Ik ga er direct in springen, want ik ga op stap met mijn zus.
2: Ah, wel, doet dat. En wij lanceren hier Jessie J. Veel plezier, Daisy. 3, 2, 1. Voor Daisy, voor haar zus, voor haar kinderen en voor alle kinderen die nog mogen komen. De geweldige zangeres Jessie J, want dat is ze wel. Met Price Tag, nummer 99. Music capsule of Charlie and May. We have liftoff.

0: straks in Sjans Muziekcafé.
1: Een van de bekendste belpopklassiekers van Case Choice is na 31 jaar in een nieuwe versie uitgekomen. En daar gaan wij straks een klein fragmentje van laten horen.
2: Barbecue-topper gespot. Nu bij Colruyt. 6+6 gratis op San Pellegrino Light.
3: 6+6 gratis? Top. Lekker verfrissend bij de barbecue.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
4: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Bitterballen, hey, hey, hey. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
5: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
6: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
5: En helemaal op maat.
6: Zeker, tot in de details.
7: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
8: Dit weekend is het de finale van de Champions League. Maar wie wilt de Champions League nu zien als je kunt kijken naar de Conference League? Met Crystal Palace en Rayo Vallecano.
9: Wie?
8: Ja, straf, ik kan dat zelf ook niet geloven. De finale van de UEFA Conference League. Met Crystal Palace tegen Rayo Vallecano. Vanavond om 8:30 live op Play Actie.
10: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
11: Zeg, zie dit, Marie, voor op ons vriendinnencruise. Maar blieft, ga jij die een bikini aandoen?
12: Hoe is die goed?
11: Maar allee, zotteke, die is niet meer van deze tijd.
12: Wat is daar mis mee?
11: Zeg, kom jij eens mee met mij naar Marie Fleur. Die hebben een hele collectie badmode van topmerken. En die geven u echt advies. Zeg, en die hebben ook van die bijpassende kleedjes, hè, voor bij een bikini.
12: Oh, kom, we zijn weg. Eerst naar Marie Fleur en dan op cruise.
13: Mode die bij je past en steeds verrast. Marie Fleur.
14: Aan de Ringelier en op mariefleur.be.
15: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
16: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
15: Ook open op zondagnamiddag.

0: Nostalgie, muzieknieuws.
1: Nu vrijdag komt er een nieuwe versie uit van een van de bekendste belpopklassiekers. Het gaat om dit liedje. Bijna 31 jaar na het origineel brengt Sam Bettes een nieuwe versie uit van Not an Addict. Dat heeft hij aangekondigd op Instagram. En op de achtergrond hoor je ook al een stukje van die nieuwe versie.
2: What's up everybody? May 29th is the release date of Not an Addict, Sam's version. The song that put Case Choice on the map, reimagined. I was originally inspired by a story from a journalist in Paris who was HIV positive because of a contaminated meal. At the time, I never imagined that writing and singing about this would have such an impact on so many people.
3: Oh, het is zo'n beetje bluegrassy eigenlijk.
1: Ik ben benieuwd. Het internet staat vol met reacties op een rechtszaak die gitaarfabrikant Fender heeft gevoerd. De gitaarfabrikant wil af van de namaakmodellen van hun gitaren. Zo hebben ze een rechtszaak gewonnen tegen een Chinese producent die de Fenders namaakte en verkocht. Het Chinese bedrijf moet de volledige stok vernietigen en alle verkochte exemplaren opsporen. Op elke overtreding staat ook echt een dwangsom van €250.000. De eerste gitaren van Fender die gaan wel al even mee. Die zijn meer dan 70 jaar oud en intussen zijn er dus ook al heel wat fabrikanten die hun eigen versie op de markt hebben gebracht. En die vrezen nu ook allemaal dat ze gaan vervolgd worden. Heel wat gitaristen hebben ook zo'n namaakvender en die zijn niet te spreken over de actie van het bekende gitaarmerk. Wist je trouwens dat het iconische ontwerp van zo'n Fender-gitaar gebaseerd is op het model van een vrouwenlichaam? Ah. Het S-type heet dat ook.
3: Dat is nu eens nog eens een beetje van aan mijn toog, zie.
1: En we hebben vanmorgen nog maar eens geleerd hoe broos het leven is met het nieuws over het overlijden van voormalig tv-presentatrice Martin Prene. Die werd bekend als tv-omroepster van het toenmalige TV1, maar werkte in haar carrière ook voor VTM, VT4, MenTV en de laatste jaren voor TV+. Martin Prene die is overleden aan pancreaskanker. Ze werd 62 jaar oud.
3: Mag ik zeggen, ik vind dat heel confronterend. Niet om negatief te doen, maar eerst Hans Otten. Vorige week nieuws van Margit Hermans dan, die ook heel ziek is. En nu Martin Prene overleden. Dat is toch...
1: Ja, echt. Dat komt wel binnen. We moeten echt vandaag leven, hè? Niet morgen. Dus, ik heb dus echt nog naar mijn vriendinnen, waarmee ik naar Amsterdam ben gegaan dit weekend, Harry Styles, een berichtje gestuurd van kom mannen, we moeten gewoon onze volgende trip nu plannen en niet meer uitstellen en niet meer wachten.
3: Maar dat moet je doen. Het zijn heel loze woorden. Als je denkt van ik moet die vriend of die vriendin of dat familielid nog eens zien, ga vanavond eentje drinken op een terrasje. Doet vanavond, niet morgen, niet volgende week. Leef

0: Muziekcafé. Deze week en ook nog volgende week trakteren we jou niet alleen op de beste muziek met onze Tournee General mix. Zo rond 16:45. We geven ook snackbuizen van Colruyt weg, want een blok is bezig. Stresserende periode voor studenten, maar ook als je een student in huis hebt, ja, dan wil je die goed soigneren. Hè.
1: En dat kan zeker als je zo'n snackbuis van ons krijgt, want dat is een hele grote koker. Hij staat hier naast ons met oh, hij valt al om. Met chocola, maiswafels, pistachenootjes. Allemaal heel lekkere
0: dingen. Maiswafels met barbecue smaak.
1: Ja, hey. Niet zomaar maiswafels, nee. Als je zo'n snackbuis in huis wil halen, dan mag je ons nu een audioberichtje doorsturen in de Nostalgie-app voor een student om die een beetje moed in te spreken.
0: Je zoon kan dat zijn, of je dochter natuurlijk, maar ook een nichtje of een buurjongen. Hè. Denk even verder aan uw eigen huis, het mag allemaal. Iedereen heeft wel een hart onder de riem nodig of zo'n snackbuis in de buik. Het mag heel kort zijn. Gewoon even opnemen in de Nostalgie-app. En als je dan binnen, wat zal het zijn, 10 minuutjes al of zo, jouw boodschap in de Tournee General Mix hoort, of je boodschap door ons voorgelezen wordt op die Tournee General Mix, dan win je zo'n overvolle snackbuis van Colruyt.
2: Examens? Ja, dan wordt er evenveel gesnakt als gestudeerd, hè. Dus wilt je toch altijd genoeg voorraad? Altijd geslaagde examensnacks in huis, samen met Colruyt.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
4: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Lotto is op zoek naar een maag.
6: Een maag?
5: Met een baksteen erin.
6: Ah, zo.
5: Om je droomwoning te bouwen.
6: Ik zie graag een strakke fermette.
5: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
6: Hoe dan?
7: C'est si bon.
5: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
8: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
9: Want knock, knock.
8: Who's there?
9: Justin.
8: Justin who?
9: Justin, time to start investing.
8: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
9: Justin, time to happen.
8: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
10: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
11: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
10: Go, go, go voor een keramische tegel in travertijn design voor maar €24,99.

0: huis al staan.
1: Wow, dat is rap gegaan.
2: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimmo-app. Zimmo, de Immo-site voor slimmerikken.
1: En rapperikken.
3: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt? Of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
4: Download nu de Nostalgie-app. En stuur gratis berichten naar onze studio.
5: Koken als een sterrenchef in je eigen keuken?
6: Lekker.
5: En erna tot rust komen in een kwalitatieve badkamer. Nog beter als in de wellness.
6: Zalig, vertel me meer.
5: Dat vind je bij Kreyne. Hun adviseurs helpen je op een persoonlijke manier met het ontwerp en realisatie van jouw droomkeuken, badkamer en interieur.
6: En dat alles op maat van ons budget?
5: Zeker weten. Kreyne. Maatwerk zoals het hoort. Kom langs in onze showroom in Malle of Putten. Of maak een afspraak op kreyne.be.
7: Schaamteloos meezingen met alleen de grootste hits? Luister naar Nostalgie Top 3000 via onze app of op nostalgie.be.
8: Sean's Muziekcafé.
9: Sean en Lenkje.

0: We gaan trakteren op muziek met de mix die Tony Talboom voor jou gemaakt heeft. En ook met snackbuizen van Colruyt. Het perfecte brainfood is dat eigenlijk voor tijdens de blok. Want die geven we weg aan iedereen die ons een berichtje stuurt om een student te steunen. En als je jezelf zo meteen hoort in de Tournee General Mix, dan krijg je binnenkort sowieso al zo'n snackbuis in huis. En ook als jouw berichtje door ons voorgelezen wordt.
1: Ja, zo dadelijk. In de mix. Proclaimers, Fats and Small, Dario G, Dan Hartman. En La Bouche, Be My Lover. Ja, die wil ik wel horen. Die wil jij ook horen. Ik hoop dat het smaakt. En goed opletten, als je zo dadelijk jezelf dus bezig hoort of je woorden hoort voorgelezen worden, dan heb je zo'n snackbuis achter de kiezen. En dan niet achter de kiezen, maar dan kunnen we er bijna van beginnen eten. Wat komt er allemaal binnen? Even Daisy Straatmans, proficiat alvast. Ze zegt heel veel succes aan de eeuwige goedlachse speelse dochter van mij. Maar met examens verandert ze helaas in een superstresskip. Op naar jouw bachelor kine. Succes Bente, alles komt goed.
0: Zeger Schmidt stuurt liefste Iben. De samenvattingen beginnen zich op te stapelen en de examens naderen. Je hebt er al hard voor gewerkt, maar hou nog even vol. Nog één laatste eindsprint. Nog één keer alles geven en het harde werk in deze hitte zal lonen. Zorg goed voor jezelf en onthoud. Wij geloven in jou. Je kan het. Groetjes, Zeger en mama.
1: En nog eentje van Wannes de Meester. Aan alle studenten veel succes. Met veel buizen kun je ook nog altijd loodgieter worden. Hashtag bouwvakkershumor. Ja, zeg. Belonen wij mopjes ook met snackbuizen?
0: Ah, wel ja.
1: We zijn in een vrijgevige bui. Wannes! Die snackbuis komt eraan, vriend. En nu, vol een bak gaan.

0: Café.
1: Kom aan, Lieneke. Over een maand is het al zomervakantie. Nog even alles geven, hè.
2: Hé, hey Fleur. Mijn onkel Maarten. Veel succes bij uw examens. Het is niet het plezantste, maar je moet ervoor gaan, hè. Alles geven en dan vakantie. Hey!
3: Kom aan, maat. Alles geven. Je kunt het. Nog even deurbaten. En dan een lekker, lekker, lekker tussendoorken van de Colruyt.
4: Hallo, Ellen. Heel veel succes met je laatste examens aan de Unif. Ook met dit weer. Maar ik denk, het gaat je zeker lukken. Veel groetjes van mama Ann. Doei!
5: Mijn papa wenst me heel veel succes met mijn wiskundetoets. Want mijn vorige punten waren niet zo goed, hè papa?
6: Ja.

0: berichtje van Brenda van Goedhem. Wauw, wat een toffe mix is dit. Dankjewel aan de maker, aan de mixer. Zonnevergoten groetjes uit Sint-Niklaas. Brenda, we brengen de groetjes over aan Tori Talboom.
1: En die snackbuis van de Colruyt is ook binnen voor Ellen Janssens, want die stuurde... Ik wil graag voor mijn 2+ kinderen de koker aanvragen. Ze zijn reeds hard aan het studeren. De ene zit in het laatste jaar unief en de andere in het laatste middelbaar. Veel succes aan iedereen. En ook Veronique de Poorter, die stuurde een berichtje, krijgt zo'n snackbuis. Speciaal voor mijn dochter Anne-Louise, die naar eerste jaar in Gent zit. Gisteren haar eerste examen gehad. Nog even doorgaan tot 27 juni. Ons motto is Yes, you can!
2: Moest snakken een vak zijn, zal het 20 op 20. Maar gelukkig zijn jij al voorzien van een grote voorraad snacks. Altijd geslaagde examensnacks in huis, samen met Colruyt.
3: Straks in Chance Muziekcafé.
0: Ja, want na snackbuizen hebben we nog heel veel van jouw favoriete nostalgie-hits klaarstaan. Dromen zijn bedrog is een aantocht.
4: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
5: Sorry, Parties WK.
6: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Galaxy Chromebook Go, Windows laptop voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
7: Zeg dat, Vos.
8: Ja, Lemmes.
7: Zalige verjaardagspies.
8: Oh, merci. En wel, dan kunnen we aan beginnen. Ik haal de sweet chili.
7: Nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
8: Hé, hoe dat?
7: Ah, wel? Van die verjaardagspies van op de barbecue.
8: Oh. Ja!
7: Lemmes. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
9: Dat is
10: de Vos Lemmes. De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
11: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Ja! Carrefour.
12: Van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
13: Ben je een fietser of wandelaar? Zeer verfijnd of nu en dan? En met of zonder knooppunten? Met RouteU vind je snel en supermakkelijk de perfecte routes voor jouw volgende avontuur. Download nu de RouteU-app of check RouteU.com. RouteU. Ontdek en plan de mooiste routes.
14: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
15: Europabank. De bank die durft.
0: Goedemiddag, het is 4:55. Het nieuws met Fraukje Kaljon. En een bommelding in het station Leuven.
16: Ja, het treinstation van Leuven is daardoor volledig ontruimd na een bommelding. Die kwam een uurtje geleden telefonisch binnen, bevestigt de politie. Ontmijningsdienst Dovo is ter plaatse om de omgeving te doorzoeken. Maar voorlopig is er nog geen sprake van een verdacht pakket. De impact op de avondspits is wel groot. Het treinverkeer van en naar Leuven ligt volledig stil. Als je toch die richting uit moet, kan je gebruik maken van vervangbussen. 2 van de 5 kinderen die zwaar gewond raakten bij het dodelijk treinongeval in Beugehout gisteren zijn aan de beterhand. Ze mogen wellicht een van de komende dagen het ziekenhuis verlaten. Dat meldt de directrice van de school. 3 andere kinderen zijn er wel nog erg aan toe en hebben nog veel medische hulp nodig. De 5 leerlingen van het buitengewoon onderwijs raakten zwaar gewond toen hun schoolbusje aan een overweg gegrepen werd door een trein. 2 jongens van 12 en 15 overleefden dat niet. Ook de begeleidster en de chauffeur kwamen om. En het proces rond de verkoop van voetbalclub Anderlecht aan zakenman Mark Koeken kan morgen niet starten. De advocaat van de ex-spelersmakelaar diende een wrakingsverzoek in tegen de rechtbank, omdat het de rechter niet geschikt vindt. Koeken kocht 9 jaar geleden Anderlecht voor bijna €60 miljoen. Hij beschuldigt de vorige CEO en de spelersmakelaar van gesjoemel bij transfers en oplichting. De zaak wordt nu wellicht maandenlang uitgesteld.
5: Nostalgie weer.
16: Vanavond en vannacht opklaringen en minima tussen 11 en 16 graden. Morgen opnieuw zonnig met enkele stapelwolken. Zomerse maxima tot 31 graden. Vrijdag eerst nog zonnig. Tegen de avond wel meer wolken en kans op lokale onweersbuien. Opnieuw bij 31 graden. In het weekend zijn er ook nog buien mogelijk, maar het blijft wel warm rond 27 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
5: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Sean's Muziekcafé.
4: Sean en Lenke.

0: Soundcheck.
1: Ja, we duiken weer even samen de popgeschiedenis in 34 jaar terug in de tijd, om precies te zijn naar 27 mei 1992. Want toen scoorde Mariah Carey haar 6e nummer 1 hit. Met een cover, weliswaar. Een versie van I'll Be There van de Jackson 5, gebracht tijdens een van die vele legendarische MTV Unplugged sessies. Die akoestische sessies die ze dan opnamen voor MTV met publiek daar rond. Samen met R&B-zanger Trey Lawrence was het. Het was een duetje wat ze ervan maakten. En Mariah Carey die wilde daarmee vooral een ode brengen aan een van haar muzikale helden. Een van haar grote voorbeelden, Michael Jackson. En dat lukte wel degelijk, want zij en Trey verdienden er ooit een Grammy Award nominatie mee met hun versie. Maar... En dat is was zeker een grote eer, misschien een beetje een twijfelachtige eer, maar ze mochten het in juli 2009 ook samen nog eens zingen op de begrafenis van Michael Jackson. Dit is I'll Be There, gebracht door Mariah Carey en Trey Lawrence.

0: straks in Sjaals Muziekcafé.
1: Gaan we weer battelen met z'n allen een café-klesje doen tussen in dit geval 2-jarige muzikanten.
2: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van 750.000 euro. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duck Toiletgel 750 ml voor maar 1,54 euro. Of Sologic oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Knaldi.
5: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 6,25 euro.
6: Check de promo.
5: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
7: Pa, check this. Italië mag toch nog naar het WK voetbal.
8: Meende je dat? Niet alles wat op de social staat klopt, hè, jongen.
9: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met een voordelig familieabonnement lees je nu voor 44 euro 4 maanden lang met z'n vieren 4 nieuwsmerken. De Standaard, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en Het Nieuwsblad. Ga snel naar nieuwsblad.be/actie.
10: Wat kies jij vandaag? Live luisteren of een van onze digitale zenders?
11: Nostalgie, 80's.
10: Ontdek al onze digitale nostalgiezenders in onze app.

0: 2 Clash.
1: We gaan verder battelen deze week. Gisteren was er geen clash met de 100 heetste hits. Maar toch staat het op miraculeuze wijze 1-1. Ja, ja, ja, maar waarom? Dat is uw eigen schuld. Omdat we maandag op algemeen verzoek wel, hè, de plaats van het verliezende team, Team Lenke, ook nog hebben gedraaid. Vamos a la playa was dat. Ah, wel, zo mag het van mij altijd gaan.
2: Dat was een mooie gift, een mooie geste. Maar vandaag gaan we het weer eerlijk spelen met In de Boxring. Tweejarige artiesten aan de ene kant. Outkast met het plezierige Hey Ja, want Andre 3000, één man van dat duo, die is jarig vandaag, 51 wordt hij. Als je Outkast wil horen zo dadelijk, stem dus Team Sean.
1: Of ja, voor Team Lenke. Want Neil Finn, de frontman van Crowded House, is jarig. Hij wordt 68 vandaag en dat gaan wij met z'n allen vieren zometeen met Four Seasons in One Day.
0: Welke song wil jij horen? Die van Sean of die van Lenke? Laat het nu.

0: Nacht und Nebel. And Beats of Love.
1: Zometeen in Chance Muziekcafé.
0: Ga je voor Team Lenke voor deze? Of hoor je liever Team Sean? Laat maar weten in de app.
2: Met B&B Veronique, met Veronique zelf aan de lijn.
3: Vero Sander hier, wat is dat van B&B Veronique?
2: Ja, ik had nog wat tijd over, dus ik dacht, ik open een B&B.
3: Ah, oké. En onze ochtendshow dan?
2: Ja, die doen we vanuit een B&B, hè. Ik heb nog wel een plekje van een radiostudio en voor u ook, hè, Sander.
1: De mooiste ochtendshow, vanaf 8 juni vanuit B&B Veronique, met elke dag een bekende gast.
3: Choco voorzien, want elke ochtend eet ik 3 boterhammen met choco.
2: Sander Kerr, alles gaat er zijn.
4: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
5: Ah, super. Allee.
4: Ja, het zijn Hoogstraten aardbeien.
5: Ah, dan is het gewoon.
4: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
5: Oh, deze zijn van eraf blijkbaar.
4: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
6: Hoogstraten.
4: Hoogstraten aardbeien.
7: Vrouw Wies.
8: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
9: Krevel.
10: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
9: Krevel, leef beter.
1: Chance Muziekcafé.
2: Sean en Lenke.

0: Café Clash.
1: Eentje tussen tweejarigen vandaag, met aan de ene kant Andre 3051 wordt hij, die man, een van de twee mannen achter Outkast. Maar ook Niels Finn, de frontman van Crowded House, is jarig, 68 wordt hij. Proficiat eerst en vooral.
2: Ja, proficiat. Maar aan wie moeten we ook nog proficiat zeggen? Dat...
1: Team Lenken of Team Sean?
2: 1-1, dus...
1: Zal erom spannen nu. Ik zie wel, Robin Lambrecht zegt los Team Sean for the win. Hans de Wolf stuurt ook Team Sean, zeker Team Sean, zegt mijn zoon Wouter. Ja, do it for the kids, zeg ik dan. Hè.
2: Ja, maar Vele de Houwer, Team Lenke, Cathy Del Valle, Inge Gevers, Team Lenke. Ik kan nog even doorgaan, ze Sean.
1: Ja.
2: Moet ik dat doen of zou dat te gênant worden?
1: Ja, nee. Hans, geef dan maar mijn excuses aan uw zoon Wouter. Kijk, democratisch beslist geweest in deze Café Clash. Het is 2-1 voor Team Lenke. Dit is Crowded House. Four seasons in one day. Ik ga ervan proberen genieten.

0: Tears for Fears met Shout in het Muziekcafé.
1: Het weer met Erwin.
0: Ja, en kijk eens wie er alweer komt binnenlopen. Altijd last minute nog in ons café. Dag Erwin Franks.
2: Hey, goedenavond. Hey. Dag Sean en Lenke.
0: Hi, yo, yo, yo. Zeg Erwin, wij zijn dat gisteren en eergisteren vergeten vragen. Heel, heel onvriendelijk van ons. Wat wil jij drinken? Wat drinkt jij zo het liefst in het café?
2: doe maar een pintje.
0: Gewoon pintje? Oké, okay. Dat moet geen 0.0 zijn. De werkdag zit erop.
2: Ah ja, dat mag ook een 0.0 zijn. Dat maakt niet zoveel uit. Een pintje vind ik echt wel verfrissend.
0: Allee, we gaan die bar hier bijna opkuisen. We zien wel wat we nog kunnen vinden.
3: Ja. Erwin, na regen komt zonneschijn, zeggen ze altijd. Maar na tropische temperaturen ook wel eens zware regen. Is dat iets wat eraan komt ook?
2: Ja, wat eraan komt, maar nog niet meteen. Dat moet ik er wel bij vertellen. Bijvoorbeeld vanavond is het nog droog. Met flink wat zon en dus helemaal geen onweer. Zomerse temperatuur. 20, 25 graden. Mocht je van plan zijn om een terrasje te doen vanavond, wel zeg dat de weerman het gezegd heeft. Gewoon doen.
0: Oké. Okay. Mieke de Jong die stuurde in de app dat ze dit weekend een trouw heeft in de Ardennen. Die vraagt zich af of dat droog gaat blijven daar. Dat is wel een belangrijke.
2: Ja, als dat zaterdag is, wordt dat kantje boordje. Het wordt wel warm, dat alleszins, met lokaal 27 graden. Veel zon nog altijd, maar je gaat merken in de loop van de dag gaan die wolken zo beginnen opborrelen. En dan krijg je zo van die hele hoge stapelwolken. En dat is de voorbode van enkele donderwolken. En dan gaan die onweersbuien en die zware regen, ja, die zitten er dan wel aan te komen. Maar ja, dat is plaatselijk, hè. Op de ene plek valt dan alles, wateroverlast, en 5 kilometer verder valt dan niks. Dus laat ons hopen dat in de Ardennen dan net niets valt, zeker?
0: Oké, fingers crossed. Mieke, je hebt het gehoord, hè. De weerman heeft het gezegd. En dan heb je nu nog je pint verdiend. Zet u even neer, Erwin. We gaan die tappen en dan komt dat helemaal in orde.
2: Ah, super. Ik wacht wel.
0: School, hè.
2: Oké. Okay.
4: Nostalgie. Chance Muziekcafé.

0: Nederlands Muziekcafé.
1: Zo dadelijk. Top 3000 Heroes met Tony. Ik vind het ook altijd een heel fijn programma als ik dan in de auto kruip om zo nog dingen te weten te komen. En de grote zomerfestivals, die komen er nu echt wel aan. Dat is het moment dat er weer mooie herinneringen worden gemaakt. Straks in Top 3000 Heroes een terugblik op een van de meest magische momenten. Op Rock Werchter, iets waar heel het land toen kippenvel van kreeg.
2: En ook nog een heel bizar verhaal achter een van de grootste rockhits van de jaren 80. Want voor Bon Jovi ermee de wereld veroverde, was dat eigenlijk een flop voor Bonnie Tyler. En als je wil weten over welk nummer dat gaat, dan moet je luisteren naar Tony in Top 3000 Heroes.
1: Van ons krijg je nog Steve Winwood met Valerie. Maak er een geweldige woensdagavond van, beste cafévrienden.
0: We are music. Nostalgie.

0: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
1: En voor mijn pensioen?
2: Tweede of derde pijler, juffrouw?
1: Wat blieft?
2: En hebt u een VAPZ?
1: Wat?
2: Wat is een VAPZ, juffrouw?
1: Ik weet niet.
0: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu aan mijn pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
0: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.

0: Daar is hij opgegaan.
1: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimmo-app. Zimmo, de Immo-site voor slimmerikken.
0: En rapperikken.
2: Hallo, ik ben Treitjeshuis in de Biezenstraat nummer 33. Maar ja, ik had last van vocht en op den duur begonnen dat dus aan mij te zien. Hè. Schimmels, loskomend behang en zo. Maar toen zijn de pro's van Muurprotect langsgekomen en die hebben mij fantastisch behandeld. Sindsdien ben ik weer helemaal gezond en is er van vocht geen spoor meer te bekennen.
3: Muurprotect, een definitieve behandeling voor elk vochtprobleem. Vraag een gratis expertise aan op muurprotect.be.
4: Muurprotect.
5: Al je Napster-downloads uit de Nillies terug horen? Luister naar Nostalgie 90s en Nillies via onze app of op nostalgie.be.
6: Hoogstraten aardbeien.
7: Nostalgie. Goedenavond, ik ben Vrouwtje Kaljon. Dit is het nieuws van 2 voor 6. Een bommelding in het station van Leuven. Het treinstation van Leuven is daarom volledig ontruimd. Die kwam rond 4 uur vanmiddag binnen, die bommelding, bevestigt de politie. Ontmijningsdienst Dovo is daarom ter plaatse om de omgeving te doorzoeken. Maar voorlopig is er nog geen sprake van een verdacht pakket. De impact op de avondspits is wel groot. Het treinverkeer van en naar Leuven ligt volledig stil. Als je toch die richting uit moet, kan je gebruik maken van vervangbussen. 2 van de 5 kinderen die zwaar gewond raakten bij het dodelijk treinongeval in Buggenhout gisteren zijn aan de beterhand. Ze mogen wellicht een van de komende dagen het ziekenhuis verlaten. Dat meldt de directrice van de school. 3 andere kinderen zijn er wel nog erg aan toe en hebben nog veel medische hulp nodig. Gisteren werd hun schoolbusje aan een overweg gegrepen door een trein. 2 jongens van 12 en 15 overleefden dat niet. Ook de begeleidster en de chauffeur kwamen om. De Vlaming Tanguy Thaler is na 7 jaar in een Cambodjaanse cel terug thuis. De man kreeg in Cambodja levenslang voor drugsmokkel, maar hij zei altijd dat hij onschuldig is. Begin dit jaar kreeg hij dan het goede nieuws dat onze regering een akkoord had gesloten om hem naar ons land te brengen. Vanmorgen landde hij op de luchthaven in Zaventem. Daar stonden zijn ouders, vriendin en zoontje op hem te wachten. En in de ronde van Italië heeft de Deen Michael Valgren de 17e rit gewonnen. Hij was de snelste in een uitgedunde vluchtersgroep. Het is zijn eerste zege in een grote ronde na jarenlang sukkelen met blessures. De Noor Lekkelsund werd tweede, de Italiaan Caruso derde. En de roze leiderstrui blijft voor de Deen Vingegaard.
5: Nostalgie weer.
7: Vanavond en vannacht opklaringen en minima tussen 11 en 16 graden. Morgen opnieuw zonnig met enkele stapelwolken en zomerse maxima tot 31 graden. Vrijdag eerst nog zonnig, tegen de avond wel meer wolken en kans op lokale onweersbuien, opnieuw bij 31 graden. In het weekend zijn er ook nog enkele buien mogelijk, maar het blijft ook warm rond 27 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
5: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. De Nostalgie Top 3000 Heroes.
8: Tony Talbot.
9: 15 miljoen verkochte singles, daarmee een van de grootste hits uit de filmgeschiedenis. Raar maar waar, de regisseur van Grease vond het nummer vreselijk en wilde het schrappen. We are music. Wat er dan gebeurde, hoor je na Jasmin en de Police. Nostalgie.

0: En voilà, we zijn weer goed vertrokken. Welkom erbij.
1: Top 3000 Heroes. Backstage bij de grootste hits.
0: Met het verhaal over een single die 15 miljoen verkochte exemplaren waarmaakte. Ja, daarmee een van de best verkochte singles aller tijden. En toch wilde de regisseur van Grease, Randall Kleiser, het nummer liever niet in de film. You're the One That I Want, daar gaat het over. Het was geen onderdeel van de originele Grease musical uit 1972, want het werd speciaal geschreven door John Farrar, de vaste producer en songwriter van Olivia Newton-John, die toen net in de rol van Sandy was gecast. Farrar, daarvoor lid van de band The Shadows, wilde dat Olivia een sterk, fris nummer kreeg voor de finale, iets wat haar transformatie van brave meid naar stoere Sandy zou onderstrepen. Maar toen Kleiser de eerste versie hoorde, zei hij: te modern, te disco, past niet bij de rest. Gelukkig luisterde niemand naar hem. John Travolta en Olivia Newton-John namen het nummer gewoon op. En de energie die spatte van het scherm in die legendarische finale in het pretpark. Binnen weken stond het op nummer 1 in 12 landen en het bleef meer dan een decennium een dansvloerklassieker. De regisseur gaf later schoorvoetend toe: ik zat fout, dat nummer maakte de

0: No Sound But The Wind. Een perfect voorbeeld van hoe een optreden en de onverwachte reactie van één fan een lied tot een onvergetelijke, iconische hit kunnen maken. Ik neem je straks mee in Top 3000 Heroes terug naar een onvergetelijk moment uit 2010. Meteen na Bob Marley en Wax.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Ricci, citroen met framboos. Bekend.

0: land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu, veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Niet moeten besparen op uw barbecue, dat kan tellen.
5: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
4: En dan met een promo die kan tellen.
5: Tegen de honger, komt.
4: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.

0: Onderweg naar een hete zomerhit van Eros Ramazzotti. Ja, en de festivalzomer, die is ook weer onderweg. En op van die festivals, daar worden altijd mooie herinneringen gemaakt.
1: Top 3000 Heroes. De verhalen achter de hits.
0: Ja, sommige songs die horen gewoon bij België, zoals No Sound But The Wind van The Editors. En dat komt allemaal door één magisch moment op Rock Werchter in 2010. Frontman Tom Smith zit helemaal alleen aan de piano. De rest van de band staat in de coulissen. Het festival is muisstil. Je kan een speld horen vallen. Op de schermen naast het podium verschijnt plots het gezicht van een jongen uit Brugge. Jason Callewaert, 19 jaar... ogen dicht, hoofd achterover aan het genieten. Hij zingt elk woord mee alsof het het laatste is dat hij ooit zal zeggen. En het publiek voelt het helemaal. De camera's die pikken het op en die paar seconden die gaan later viraal. De beelden die worden zo iconisch dat editors ze gebruiken in de officiële videoclip van het nummer. In België verschijnt de live versie als single en schiet meteen naar nummer 1 in de hitlijsten. In Nederland, ja, nauwelijks iets, maar hier werd het ons nummer. Sindsdien is die Werchter-versie heilig. En elke keer als Tom Smith die eerste pianotoets aanslaat, zingt heel België mee.

0: ABBA met Lay All Your Love On Me en Duran Duran met Ordinary World, die komen eraan. En de wereldhit van Bon Jovi, die was eigenlijk eerst een flop van Bonnie Tyler. Zelfde schrijver, bijna hetzelfde nummer, maar een heel ander leven. Hoe dit kluwen in elkaar zit, ontrafel ik binnen 10 minuten voor jou in Top 3000 Heroes.
1: Zo sta je op.
2: Goedemorgen.
1: Met Veronique de Kok.
2: En wij hebben natuurlijk nog altijd Herbert Vlak, de meest verleidelijke stem van Vlaanderen hier in onze studio. Dat is toch echt zo, hè? Herbert, dat mag ik toch zeggen. Hè? Worden daar nu vaak op aangesproken?
3: Soms als ik bij de beenhouwer ben.
2: Bestelde jij dan nu vleesjes of zo?
3: Dat moet ik oppassen dat ik zo 100 gram Amerikaans. En dan kijken de mensen zo van, hallo, ik ken die stem.
1: Luister ook morgen naar Sta op met Veronique de Kok. Vanaf 6 uur bij Nostalgie.
4: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing. Hello. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
5: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: Het zijn vanavond power ladies die voor de sfeer zorgen bij Nostalgie. Natalie Imbruglia, Madonna en Katy Perry. Allemaal in de playlist voor jou in het volgende uur.
1: Top 3000 Heroes. Beleef de hits.
0: Iedereen kent het refrein. Shut through the heart, you're the one to blame. Maar wat je misschien niet weet, You Give Love a Bad Name leefde al eerder als een totaal ander nummer. Een paar maanden voor Bon Jovi het opnam, had Bonnie Tyler het al ingezongen onder de titel If You Were a Woman and If I Was a Man. Het was geschreven door Desmond Child, dezelfde man die dus later met Bon Jovi zou samenwerken. Bonnie's versie flopte overal, behalve in Frankrijk, daar haalden ze nog nummer 6. Maar Desmond Child vond het zonde van zo'n sterk refrein. Dus herschreef hij het nummer samen met John Bon Jovi en Richie Sambora. Zelfde melodie, andere woorden, meer attitude. En dat werkte. Enkele weken later, juli 1986, verschijnt You Give Love a Bad Name. En het wordt een wereldhit. Zelfs nummer 1 in Amerika.

0: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
1: Wow.
0: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
2: Yuzu.
0: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be. Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro.
3: Check de promo.
0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
4: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
5: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
6: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
7: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
5: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
6: Oh, maar dat is correct.
8: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
9: Zeg, zie dit, Marie. Voor op ons vriendinnencruise. Maar blieft, ga jij die een bikini aandoen?
10: Hoe is die goed?
9: Maar allee, zotteke, die is niet meer van deze tijd.
10: Wat is daar mis mee?
9: Zeg, kom jij eens mee met mij naar Marie Fleur. Die hebben een hele collectie badmode van topmerken. En die geven u echt advies. Zeg, en die hebben ook van die bijpassende kleedjes, hè, voor bij een bikini.
10: Oh, we zijn weg. Eerst naar Marie Fleur en dan op cruise.
11: Mode die bij je past en steeds verrast. Marie Fleur.
12: Aan de Ringelier en op mariefleur.be.
13: Goedenavond, ik ben Vrouwtje Kaljon. Dit is het nieuws van 2 voor 7. De bommelding in het treinstation van Leuven is vals. Speurders vonden geen verdacht pakket in het trein- en busstation van Leuven, dat meldt de politie. De bommelding kwam iets voor 4 vanmiddag binnen. Het station werd volledig ontruimd en het treinverkeer van en naar Leuven werd urenlang stilgelegd, in volle avondspits. Intussen is het station wel weer vrijgegeven en kunnen treinen opnieuw van en naar Leuven rijden. Maar de impact op de avondspits blijft groot. De politie onderzoekt intussen ook de valse bommelding. Er zijn steeds minder onthaalouders. Het aantal daalt de afgelopen 10 jaar met bijna 20%, terwijl er al maar meer grote crashes bijkomen. De Vlaamse regering wil de komende jaren 10.000 extra plaatsen creëren in de kinderopvang. CD&V legt nu een actieplan op tafel om ook de toekomst van onthaalouders te verzekeren. Want ouders moeten voor de opvang van hun kindje zelf kunnen kiezen tussen kleinschalige opvang of voor een groter kinderdagverblijf. CD&V wil onder meer dat onthaal ouders aan dezelfde loon- en arbeidsvoorwaarden kunnen werken als kindbegeleiders in een crèche. Ons land roept de Russische ambassadeur op het matje. Aanleiding zijn de Russische dreigementen met massale aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Rusland riep ook buitenlanddiplomaten op om ambassades in Kiev te verlaten. Maar buitenlandminister Prevot noemt dat intimidatie en hij zegt dat Belgische diplomaten niet zullen vertrekken. En in de ronde van Italië heeft de Deen Michael Valkeren de 17e rit gewonnen. Hij was de snelste in een uitgedunde vluchtersgroep. Het is zijn eerste zege in een grote ronde na jarenlang sukkelen met blessures. Noor Leknesund werd tweede en de Italiaan Caruso derde. De roze leiderstrui blijft voor de Deen Vingegaard.
14: Nostalgie weer.
13: Vanavond en vannacht opklaringen en minima tussen 11 en 16 graden. Morgen opnieuw zonnig met enkele stapelwolken en zomerse maxima tot 31 graden. Vrijdag eerst nog zonnig, tegen de avond wel meer wolken en kans op lokale onweersbuien bij opnieuw 31 graden. In het weekend zijn er ook nog buien mogelijk, maar het blijft wel warm rond 27 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
14: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music.

0: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
1: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
2: Immoscoopman!
1: Immoscoopman?
3: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
0: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
3: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
0: Ja?
3: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
2: Immoscoop, man!
6: Maar schatke, zeg jij nu aan het stofzuigen?
7: Ja, mocht dat niet misschien?
6: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
7: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
6: Oh. Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
8: B-Bad.
6: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
9: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
10: Oei, wacht ze.
6: Rustig, schat.
10: Ik wist niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze bied mee naar de muur. Hoor. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
6: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
9: Prima, prettige avond.
10: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
11: Ja, ja, zeker dat.
5: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
12: Heb jij al een bulkbar op je werkplek? Bulkbar is het eerste ecologisch verantwoorde snackmeubel voor bedrijven. Gedroogd fruit, noten, granen en notenmixen. Allemaal in bulk en gecertificeerd biologisch. Zo moedigt Bulkbar een gezonde pauze en dus ook jouw welzijn aan. Neem afscheid van de te gesuikerde, te gezoute en oververpakte snacks en kies voor een bulkbar op jouw kantoor. Voor meer informatie bezoek bulkbar.be. bulkbar.be.
5: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
13: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
5: Ook open op zondagnamiddag.
14: Onze DJ's live aan het werk zien. Dat kan via Play.
15: Bekijk Nostalgie in de app van Play en op nostalgie.be.
16: Lenen bij
17: Leemans. Zeg Suzy, dan ben ik gewoon zien door een veranda met een buitenkeuken. Met een gasbarbecue. Maar daar zou ik mee weg kunnen zijn.
18: Allee Harry.
17: Wat?
18: Je weet nog niet eens de weg naar de binnenkeuken.
17: Maar Suzy toch? Je nieuwe veranda met buitenkeuken, je zwemvijver, je tuinaanleg of terras, gefinancierd met het nieuwe buitenlevenplan op leemanskredieten.be.
16: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
17: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
19: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.

0: Met B&B Veronique, met Veronique zelf aan de lijn.
1: Vero, Sander hier. Wat is dat van B&B Veronique?
0: Ja, ik had nog wat tijd over, dus ik dacht, ik open een B&B.
1: Ah, oké. Okay. En onze ochtendshow dan?
0: Ja, die doen we vanuit een B&B, hè. Ik heb nog wel een plekje van een radiostudio. En voor u ook, hè, Sander.
2: De mooiste ochtendshow. Vanaf 8 juni vanuit B&B Veronique. Met elke dag een bekende gast.
1: Voorzien, want elke ochtend eet ik 3 boterhammen met chocolade.
0: Sanderke, alles gaat er zijn.
3: Nostalgie. Gun jezelf ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
4: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1+1, gratis. Dus smeer hem snel naar Kruidvat.

0: Met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag, Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken 1 plus 1 gratis. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Ricci, citroen met framboos. Bekijk.

0: Engeland.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Ben je een fietser of wandelaar? Zeer verfijnd of nu en dan? En met of zonder knooppunten? Met RouteU vind je snel en supermakkelijk de perfecte routes voor jouw volgende avontuur. Download nu de RouteU-app of check RouteU.com. RouteU. Ontdek en plan de mooiste routes.
3: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
4: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
5: Goedenavond. Verschillende banken in ons land maken verlies op hun woonleningen. Dat blijkt uit een rapport van de Nationale Bank. Het komt omdat hun marges op die leningen erg klein zijn. En door onder meer de kosten die de banken zelf hebben, kleuren de cijfers zelfs rood. Financieel expert Pascal Papen legt uit.
6: Het gevolg is dat die klant een beetje gebonden is aan die bank. Bijvoorbeeld een brandverzekering, dat is verplicht wanneer je een hypotheeklening neemt. Of de schuldsaldoverzekering. En ja, die mensen die laten ook nog eens hun loon storten bij de bank. Dat is trouwens ook een verplichting. En aan die andere producten verdient de bank wel degelijk geld.
5: Als je zelf een woonlening wil afsluiten, is het vooral belangrijk dat je de rentes vergelijkt en daar goed over onderhandelt. In het noorden van Frankrijk wordt een van de laatste pistes in het onderzoek naar de bende van Nijvel onderzocht. De lichamen van de gangster Xavier Sliman en zijn moeder worden opgegraven om het DNA te onderzoeken. Verschillende nabestaanden van slachtoffers denken dat de broers Sliman achter de bende zitten. De bende maakte in de jaren 80 28 dodelijke slachtoffers in ons land. En Oeganda heeft tijdelijk zijn grenzen met Congo gesloten. Het komt door de toenemende omvang van de ebola-epidemie. Dat meldt het Oegandese ministerie van Volksgezondheid. Er blijft wel een beperkte doorgang mogelijk. Voor onder meer humanitaire hulp en het vervoer van voedsel. Iedereen die vanuit Congo in Oeganda aankomt, moet 21 dagen in isolatie. Vanavond en vannacht helder, minimaal rond 16 graden. Morgen en vrijdag zonnig en tot 32 graden. Vanaf vrijdag stijgt wel de kans op onweersbuien. Dat is ook tijdens het weekend zo en dan halen we nog zo'n 27 graden.
4: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. Verschillende banken in ons land maken verlies op hun woonleningen. Dat blijkt uit een rapport van de Nationale Bank. Het komt omdat hun marges op die leningen erg klein zijn. En door onder meer de kosten die de banken zelf hebben, kleuren de cijfers zelfs rood. Financieel expert Pascal Papen legt uit.
2: Het gevolg is dat die klant een beetje gebonden is aan die bank. Bijvoorbeeld een brandverzekering, dat is verplicht wanneer je een hypotheeklening neemt. Of de schuldsaldoverzekering. En ja, die mensen die laten ook nog eens hun loon storten bij de bank. Dat is trouwens ook een verplichting. En aan die andere producten verdient de bank wel degelijk geld.
1: Als je zelf een woonlening wil afsluiten, is het vooral belangrijk dat je de rentes vergelijkt en daar goed over onderhandelt. In het noorden van Frankrijk wordt een van de laatste pistes in het onderzoek naar de bende van Nijvel onderzocht. De lichamen van de gangster Xavier Sliman en zijn moeder worden opgegraven om het DNA te onderzoeken. Verschillende nabestaanden van slachtoffers denken dat de broers Sliman achter de bende zitten. De bende maakte in de jaren 80 28 dodelijke slachtoffers in ons land. En op het Portugese eiland Madeira is een verdwaalde Belg van 66 gered in de bergen. De man was gisteren tijdens een wandeling afgeweken van zijn route en raakte de weg kwijt. Hij leidt ook aan de ziekte van Alzheimer. De man had enkele schaafwonden, maar stelt het voor de rest goed. Vanavond en vannacht helder, minimaal rond 16 graden. Morgen en vrijdag zonnig en tot 32 graden. Vanaf vrijdag stijgt wel de kans op onweersbuien. Dat is ook tijdens het weekend zo en dan halen we nog zo'n 27 graden.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We

0: Met B&B Veronique, met Veronique zelf aan de lijn.
1: Vero, Sander hier. Wat is dat van B&B Veronique?
0: Ja, ik had nog wat tijd over, dus ik dacht, ik open een B&B.
1: Ah, oké. Okay. En onze ochtendshow dan?
0: Ja, die doen we vanuit een B&B, hè. Ik heb nog wel een plekje van een radiostudio. En voor u ook, en Sander.
2: De mooiste ochtendshow. Vanaf 8 juni vanuit B&B Veronique. Met elke dag een bekende gast.
1: Sokken voorzien, want elke ochtend eet ik 3 boterhammen met chocolade.
0: Sanderke, alles gaat er zijn.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. Twee gewonde tieners na het drama in Buggenhout hebben het ziekenhuis verlaten. Van de drie andere gewonden was al geweten dat ze er erger aan toe zijn en langer verzorgd moeten worden. Er is ook al een autopsie uitgevoerd op het lichaam van de buschauffeur, maar dat bracht nog geen duidelijkheid over waarom de man gisteren door de gesloten slagboom reed. Het is ook nog afwachten op de resultaten van het toxicologisch onderzoek. Aan de overweg in Buggenhout, waar gisteren een schoolbusje botste met een trein, is de afgelopen 20 jaar nooit een ongeval gebeurd. Dat heeft Infrabel laten weten. Twee keer is de slagboom er wel afgereden. Dat blijkt op veel plaatsen te gebeuren. Infrabel werkt er daarom aan om de overwegen veiliger te maken, zegt Frederik Petit.
2: Dit is een werk van lange adem, maar we komen dus van ver. We hebben op 20 jaar tijd ongeveer 470 overwegen afgeschaft en vervangen. Maar naast de vervanging en de afschaffing van overwegen heb je nog tal van andere maatregelen, zoals bijvoorbeeld LED-verlichting of camera's met obstakeldetectie, bepaalde panelen en waarschuwingsborden.
1: Hoe het ongeval in Buggenhout is kunnen gebeuren, wordt nog volop onderzocht. De liberale partij Anders overweegt om uit de Brusselse regering te stappen als er geen onderzoekscommissie komt naar fraude met sociale woningen. Dat laat partijvoorzitter Frederik de Gucht weten. In een Pano-reportage kwam de voorzitter van een huisvestingsmaatschappij in opspraak. Hij zou gesjoemeld hebben bij de toewijzing van de sociale woningen. Anders, MR en Ecolo stelden eerder al voor om een onderzoekscommissie op te starten. Maandag buigt het Brusselse parlement zich daarover. Op het Portugese eiland Madeira is een verdwaalde Belg van 66 gered in de bergen. De man was gisteren tijdens een wandeling afgeweken van zijn route en raakte de weg kwijt. Hij leidt ook aan de ziekte van Alzheimer. De man had enkele schaafwonden, maar stelt het voor de rest wel goed. En dan toch geen nieuw Belgisch record op de halve marathon voor Bashir Abdi. Bijna drie maanden geleden verbeterde hij zijn eigen record op het Belgisch kampioenschap in Gentbrugge. Maar nu blijkt dat het parcours te kort was en daarom wordt zijn tijd aangepast. Abdi reageert.
3: Het is heel jammer om dit te horen, want het moment zelf betekende heel veel voor mij en voor iedereen die mij gesteund heeft. Maar sport draait ook om eerlijkheid, correctheid. Yes is yes. Daarom aanvaard ik deze beslissing met respect.
1: Abdi's record op de halve marathon blijft zo op 59 minuten en 51 seconden staan.

0: Met B&B Veronique, met Veronique zelf aan de lijn.
1: Vero, Sander hier. Wat is dat van B&B Veronique?
0: Ja, ik had nog wat tijd over, dus ik dacht, ik open een B&B.
1: Ah, oké. Okay. En onze ochtendshow dan?
0: Ja, die doen we vanuit een B&B, hè. Ik heb nog wel een plekje van een radiostudio. En voor u ook, en Sander.
2: De mooiste ochtendshow. Vanaf 8 juni vanuit B&B Veronique. Met elke dag een bekende gast.
1: Choco voorzien, want elke ochtend eet ik 3 boterhammen met choco.
0: Sander, alles gaat er zijn.

0: Star Music.
1: Nostalgie.
2: Unchain my heart, 'cause you don't care.

0: Met B&B Veronique, met Veronique zelf aan de lijn.
1: Vero, Sander hier. Wat is dat van B&B Veronique?
0: Ja, ik had nog wat tijd over, dus ik dacht, ik open een B&B.
1: Ah, oké. Okay. En onze ochtendshow dan?
0: Ja, die doen we vanuit een B&B, hè. Ik heb nog wel een plekje van een radiostudio. En voor u ook, hè, Sander.
2: De mooiste ochtendshow. Vanaf 8 juni vanuit B&B Veronique. Met elke dag een bekende gast.
1: Choco voorzien, want elke ochtend eet ik 3 boterhammen met choco.
0: Sander Kerr, alles gaat er zijn.
3: Nostalgie. All night long. Nostalgie.

0: Het weekend van nostalgie.
1: Dat is veel muziek.
0: Nee, echt heel veel.
1: Het Nostalgie Hitweekend.
0: Met non-stop de grootste hits
2: en geen getetter.
1: Ook dit weekend bij Nostalgie.
0: All night long.